Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt, dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft hij te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt, dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt, dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft hij te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. Vijf mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: 6 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Regio 8. Amerikaanse president Trump en zijn Russische ambtgenoot Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren hun 250-jarig jubileum. PVV-leider Wilders heeft fel gereageerd op de ongeregeldheden na de WK-overwinning van Marokko op Canada. In meerdere Nederlandse steden waren gisteravond rellen na de wedstrijd. Volgens de politie werden agenten onder meer bekogeld met vuurwerk en andere zaken. Wilders veroordeelde het geweld en plaatste hierover op X de tekst: stuur ze massaal terug naar de Afrikaanse woestijn en maak Nederland weer Nederland. De politie doet onderzoek naar de ongeregeldheden. Mexico's stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die komende nacht Nederlandse tijd wordt gespeeld. Afgelopen woensdag kwamen na de overwinning om Ecuador 4 mensen om in de verdrukking. Daarom wordt bij populaire pleinen het aantal bezoekers beperkt en worden duizenden extra agenten ingezet. De autoriteiten verwachten opnieuw veel mensen buiten als Mexico wint. Woensdag gingen ruim 1 miljoen mensen in Mexico's stad de straat op. De rijkste man van Europa, Bernard Arnault, moet in Frankrijk 22,5 miljoen euro aan belasting bijbetalen. Dat heeft het administratief hof in de Franse hoofdstad Parijs bepaald. Volgens de Franse fiscus betaalde de topman van LVMH via een Belgische constructie te weinig belasting. De naheffing gaat over de jaren 2010 tot en met 2015. Arnault gaat tegen de uitspraak in beroep. Hij staat in de wereldwijde miljardairsindex van persbureau Bloomberg op plek 8... met een geschatte $165 miljard. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen en voor zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen vandaag nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.

0: Als Achterhoeker luister je naar Regio 8. Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond een uur of 10 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De twee agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die komende nacht Nederlandse tijd wordt gespeeld. Afgelopen woensdag kwamen na de overwinning op Ecuador 4 mensen om in de verdrukking. Daarom wordt bij populaire pleinen het aantal bezoekers beperkt en worden duizenden extra agenten ingezet. De autoriteiten verwachten opnieuw veel mensen buiten als Mexico wint. Woensdag gingen ruim 1 miljoen mensen in Mexico-stad de straat op. De rijkste man van Europa, Bernard Arnault, moet in Frankrijk 22,5 miljoen euro aan belasting bijbetalen. Dat heeft het administratief hof in de Franse hoofdstad Parijs bepaald. Volgens de Franse fiscus betaalde de topman van LVMH via een Belgische constructie te weinig belasting. De naheffing gaat over de jaren 2010 tot en met 2015. Arnault gaat tegen de uitspraak in beroep. Hij staat in de wereldwijde miljardairsindex van persbureau Bloomberg op plek 8 met een geschatte 165 miljard dollar. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraal.

0: Met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Luister Regio 8 via FM, DAB Plus en de Regio 8-app. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand 2 mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond 3:30 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De 2 grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1,5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de 2 onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond 10:00 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De 2 agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi, joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense. En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elke maand weer.

0: PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
1: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie.

0: morgen.
1: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
2: Zet het in je agenda. 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag straan je over de zomerbraderie. En zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl. Renew.
7: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Regio 8. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand 2 mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leenen was er vannacht rond 2:30 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leenen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is de slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De 2 grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1,5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de 2 onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïnse president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond 10:00 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De 2 agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
15: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
16: Van 11 tot en met 14 juli barst het feest weer los op het Zwarteplein in Ulft. De Oerse Kermis. Zaterdagavond, Q-Music The Party. 4 uur fout. Hoe fouter, hoe beter. Zondag, feest in de tent met huisband Kaliber, Anita Berends en Jorieke Sterke. Maandag, traditioneel vogel- en koningschieten. Dinsdagmiddag de kindermiddag met Troeftheater. En 's avonds feest met Kaliber en een spetterend gastoptreden van Orgel Joken. Kijk voor het volledige programma op eendrachthulp.nl. De Oerse Kermis. Alle dagen gratis entree. Geen gouden hoer. Kermis. Vier toch in Oer.
6: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
18: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
19: Of deze, in een leuk plaatje.
20: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Het nieuws hier van Benjamin Gouwenleeuw. Vergeet nooit waar je wieg heeft gestaan. Vorige week hadden we hem nog aan de telefoon. Hè? Inderdaad, daar begonnen we vanmorgen mee. Welkom, nieuwe aflevering Prima Hollandia. Het is vandaag zondag 5 juli alweer, jongens. We zitten alweer in de maand juli. Het gaat echt hard. En dat betekent dat wij de lijnen weer open hebben gezet. Dit is Prima Hollandia. Tot en met 12 uur ben ik je te gast in de huiskamer. Of waar je ook vertoeft. Misschien wel op de camping hier, wie zal het zeggen. De lijnen waar ik zeg zijn open. 03-14-65-2345. Aan de telefoon is dit Ans. Dat is de telefoniste van morgen. En dan kun je bijna alles bij kwijt, hoor. Geen enkel probleem. Je mag ook een mailtje sturen. twan@regio8.nl. Dus twan@regio8.nl. Of dan heb je 06-47-470-022. En dan gaan we verderop in het programma een leuke plaat draaien. Ja, de vaste items komen voorbij. Piraatplaten gaan we zo meteen draaien. Een opname uit 1976. Dat gaan we zo rond 9:30 doen. Om 10, om 10:30 het weekendweerbericht met Gert Vosters. En om 12:00 stoppen we dan met de bekende meegeefdenken. We hebben nog wat artiesten, jawel, een drietal zelfs. Zometeen om 9:45 gaan we de eerste al bellen, Devon Donovan. Maar we gaan ook Jan Brink bellen en we gaan Patrick van Ons bellen. Ze hebben alle drie een singeltje gemaakt en uiteraard gaan wij dat singeltje ook draaien. Ja, dan hopen we contact te krijgen met de kaderfeesten in Doetinchem. Die vandaag, of eindelijk gisteren al van start zijn gegaan. De hele week is dat, zitten wij daar met Regio 8. Maar ook gaan wij naar Varsseveld, naar het Hoetsiekoe Festival. Daar zit Baltasar en als het goed is bij de kaderfeesten Bart. Nou, we gaan eens kijken of we straks verbinding kunnen krijgen en hoe dat allemaal daar in elkaar zit. Dat allemaal straks meer. Dan gaan we beginnen met de eerste groetjes, jongens. Hoi Twan, graag zouden wij een plaat aanvragen willen voor Tini en Wilfred Romp. Ze zijn 30 jaar getrouwd en willen ze muzikaal feliciteren met de plaat van Guus Meeuwis. Dat komt door jou. De felicitaties komen van Joke, Bert, Erik en Inge. Nou, bij deze dus, jongens. Guus Meeuwis. Ik wens je allemaal een hele goede morgen. Lekker bellen, mailen en appen. En dan kunnen we ook een leuk programma maken, jongens. Ook als je op vakantie bent en je komt toevallig op een van de frequenties van Regio 8 terecht. Eventjes laten horen, waar zit je?
1: Ik laat vandaag de mensen lachen tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou.

is Meeuws. En dat komt door jou. Dat was de titel. 14 minuten over 9 geworden. Prima Hollandia, regio 8. Lekker bellen, mailen en appen. En dan gaan we weer verder op een leuke plaat voor jullie draaien. Ik heb een hele mooie voortakt met Lee klaarstaan. Twan de medewerkers vraagt de voortakt met Lee aan. Samen met Michel Gast. Voor Gina Derksen, Ans en Hans Neervoort. Olga en Erik en Tony Raasing. En mezelf, Benny Bosman. Nou, Benny en de rest van de crew. De volgende speciaal voor jullie, jongens.

Giel Gast en de Voortak Hit Medley. Jongens, leuk hè? Een keer met de trekzak helemaal zo'n mooie medley van de Voortak te maken. Absoluut. Zo, we gaan voor de volgende draaien, jongens. En dan gaan wij naar Tirol. En ik hoop dat ze allemaal alweer in de bus zitten. Want we hebben een mailtje binnengekregen van Rob Mos. Hij is weer onderweg. Twan, goedemorgen. We zijn weer onderweg in mijn favoriete Tirol. Met heel leuk reisgezelschap. We hebben als vaste locatie deze keer Nouders aan de Reschenpas. Prachtige omgeving en een mooi centraal. Vanuit hier gingen we al naar de Italiaanse bloemenstad Merano. En de passagiers zijn Bernina Express over de Alpen gegaan. Van Tirano naar Sint Maurits. Vandaag weer zo'n prachtige tocht naar het dorpje het Uttstal. En wat is het dan mooier om het nummer van DJ Otzi te draaien met die helste sterren. Fijne zondag allemaal en groetjes komen van Rob Mos. Rob, de groetjes terug en ook het hele busgezelschap daar. De groetjes, hele fijne vakantie toegewenst. En we gaan voor jullie natuurlijk een mooie plaat draaien. En dat is van DJ Otzi en die helste sterren. Fijne vakantie en natuurlijk straks ook weer een hele goede terugreis. Hè. De groetjes daar. Nou, we gaan even swingen in de bus daar, hè?

speciaal voor het busgezelschap van Rob Moshop. Op dit moment in Tirol zitten ze. Ah, jongens, dat is een fantastisch mooie omgeving. En Oostenrijk is zonder meer een heel fijn land om daar vakantie te houden, hoor. Absoluut. Dat is het ding wat zeker is. Hey, succes daar en een fijne vakantieperiode daar. Goedemorgen, Twan. Graag wil ik een plaat aanvragen voor alle luisteraars van Regio Aard. Graag een plaatje van de Tijdbrekers met het Dedums Varia-lied. Want gek geworden, jongens. Groetjes en een fijne zondag van Monique Engelbarts en Rudy Gengeling. Ja, ik had er al wel eens van gehoord, hoor. Het is lang geleden dat we die gedraaid hebben. Maar we gaan hem draaien hier vandaag, jongens. Speciaal voor jullie.

De tijdbrekers waren dat en het Dedems Varia-lied. Toch, dat is grappig, hè? Ik had er wel eens van gehoord. Ja, dat is lang geleden, inderdaad. Leuk om die eens weer terug te horen hier in Prima Hollandia op Regio 8, jongens. Zo, ja, we gaan een plaat draaien voor onze collega Twan van Zee. Ah, hij was gisteren jarig. Ja, dat klopt, jongens. Van harte proficiat namens Sebe, Robert, Annette, Wilma, Ans en Desiree. Dankjewel, lieve collega's, want zonder jullie kunnen we dit programma ook niet maken, hoor. Ik ben dan wel misschien de stem van de radio, maar achter de schermen gebeurt er heel veel. En daar wil ik jullie allemaal nogmaals dankjewel voor zeggen, absoluut. Heel mooi nummer hebben ze voor mij uitgezocht. En dat is er eentje van... De Suzejeger heb ik begrepen, hè? Ja. Ah, Gloria, halleluja. Ja, dat blijft een heel mooi...

0: Gloria, halleluja. Die plaat draaiden we nou een keer voor mezelf. Hey. Dat gebeurt ook niet elke dag, hè? Nee, inderdaad. Zo is het. Goed, jongens, we kregen een mededeling binnen. Want het optreden, CQ-concert van het Blaas- en Symfonisch Orkest Gaanderen. Dat zou vandaag bij het Onland gebeuren. Maar dat gaat niet door. Het wordt verplaatst. Het wordt verplaatst naar de sporthal in Gaanderen. Het gaat straks om 11 uur beginnen. Dus je kunt nog snel schakelen als jij toevallig daar naartoe wil. Het optreden van het Blaas- en Symfonisch Orkest Gaanderen. Het wordt verplaatst van het Onland naar de sporthal in Gaanderen. En iedereen is straks bij de sporthal in Gaanderen van harte welkom. Om 11 uur gaat het allemaal beginnen. Wees er op tijd bij. Half 11 is hij zeker al geopend. Dus hou het even in de gaten. Goed, jongens. Ja, het is 3:03. En hoogste tijd om de piraatplaat te gaan draaien. We gaan een B-kantje draaien. Dit keer weer, ja zeker. Een B-kantje van de Duo Tech. En ja, het is eigenlijk ook een dubbele A-kant. Bye bye, tot ziens is de A-kant. Maar ook de B-kant is Als de klokken luiden gaan. Daar gaan we maar eens eventjes aan luisteren. Het is een opname uit 1976.
1: De piraatplaat van de week. Uitgekozen door de IJsbeer en...

Doe het ook, hoorde je. Een opname uit 1976. En als de klokken luiden gaan, dat was de titel een B-kant van de Bye Bye Tot Ziens. Eindelijk zijn het gewoon twee A-kantjes. En vandaar dat we hem ook nog weer voorbij lieten komen. Absoluut. Hey, volgende week hebben we er een. Rond 9:30 gaan we weer een piraatplaat draaien. Pick-up, naald, alles wordt in stelling gebracht. En dan gaat het helemaal goed komen. En als je nou denkt van, oh, die Verzee, die zeg maar wat op de radio. Ja, dat zou kunnen. Maar we gaan er een mooi kiekje van maken. Sebe, die zet hem zo meteen op Facebook. Prima Hollandia. En dan kun je ook echt zien dat we hem gedraaid hebben met pick-up en naald, hoor. Ja, we houden niemand voor de gek. Nee. Hoi Twan, ik wil graag een plaatje aanvragen voor Greta en alle medewerkers van Antonia in Terborg. Fijne uitzending en groetjes komen van Connie en Roken. We wensen jullie natuurlijk ook een hele fijne zondag en de groetjes daar in Antonia in Terborg. En dan graag een nummer van Bluff, Zoutelanden. Er wordt aangevraagd voor Bianca van der Pennen uit Doetinchem. Nog even geduld staat erbij. En we gaan weer een dagje kijkduin doen. Groetjes van jouw mannetje. Nou jongens, hoe mooi kan het zijn toch?

Bluf Zoutelanden, jongens. Inderdaad, zo. Van Zoutelanden gaan naar Frans Bauer. Heb je even voor mij, voor Monique Putman. Die is 1 juli jarig geweest. En van harte proficiat namens de dames van de Dr. Blomstraat, jongens.

0: Ja, onze eigen Frans Bauer en heb je even voor mij. Zo, jongens, het is exact 9:45 geworden. En we zeggen goedemorgen, Devon.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Hoe is het, jongen?
1: Ja, gaat hartstikke goed. Hoe is het met jullie?
0: Ja, prima hier in de Achterhoek. Het zonnetje begint een beetje door te komen. Het is een klein beetje bewolkt, maar het gaat wel de goede kant op, volgens mij. Dus wat dat betreft wordt het wel weer een mooie zomerse zondag, toch?
1: Ja, daar gaan we voor.
0: Ja, zo is het, zo is het. Hey, Devon, voor de luisteraars hier in de Achterhoek, waar kom je precies vandaan?
1: Ik kom uit Haarlem.
0: Haarlem, ah, kijk eens aan. Altijd het mooie Haarlem daar.
1: Een stukje rijden.
0: Ja, ja, inderdaad. Nou, helemaal niks mis mee hoor, inderdaad. Hey, ja, Devon, nieuwe single gemaakt. Haat en liefde. Ja, hoe is dat zo ontstaan, Devon?
1: Hoe is dat zo? Nou, dit heb ik geschreven als verwerking van mijn relatie die over was.
0: Ja. Dus, op je lijf geschreven eigenlijk, hè?
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: Ja, ja, inderdaad. En ja, dat is natuurlijk doffe ellende. En je dacht, ik maak daar toch op een of andere manier een mooi liedje van.
1: Ja, eigenlijk was het in eerste instantie helemaal niet de bedoeling dat het een liedje zou worden. Mm-hmm. Zeg maar. Alleen maar om gewoon mijn gedachten op papier te zetten, zeg maar, en dingen te verwerken.
0: Ja.
1: En uiteindelijk rijmde het en had ik een mooie melodie erbij. En dacht ik, nou, Dit is wat.
0: Ja, ja, dit is zeker wat. En ik denk dat het misschien best wel voor een heel hoop mensen een herkenning is. Dus waarom zou je er geen liedje van maken, toch?
1: Nee, precies. Het zijn echt de fases waar ik eigenlijk doorheen ben gegaan, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Tot aan uiteindelijk dus dat je er goed op kan terugkijken dat het een mooie tijd was.
0: Ja, ja, ja, ja. Kijk, dat is belangrijk. Het is natuurlijk in het leven niet altijd halleluja. Dat is makkelijk zat, dat weten we allemaal. Er zijn ups en downs. En inderdaad, om het dan goed te verwerken op zo'n manier, denk dat helemaal niet verkeerd is, Devon, hè?
1: Nee, denk ik ook niet.
0: Nee, zeker niet. Hé, hey, het nummer is nog niet zo gek lang uit. Toch leuke reacties links en rechts?
1: Ja. Hele mooie ook vooral.
0: Kijk.
1: Ook echt als ik het live ten gehore breng, zeg maar. Dat mensen dat echt binnenkomt en dat mensen raakt.
0: Mm-hmm.
1: En dat is natuurlijk eigenlijk wat je wil natuurlijk. Dat er iets gebeurt.
0: Ja, ja, ja, nee, dat is zo. Het nummer moet je pakken, hè. Dat is gewoon. Ja, ja, inderdaad. Hey, Devon, hoe is het met de optredens links en rechts? Treed je zo'n beetje overal in Nederland op?
1: Ik chase het hele land over de spelers inderdaad. Ik mag echt leuke dingetjes doen.
0: Ja.
1: Dus mij hoor je niet klaar.
0: Nee, oh, kijk nou, dat is al een hele goede zaak. Hartstikke fijn als artiest zijnde dat je ook overal gevraagd wordt. En daar doe je het voor toch, makkelijk staat.
1: Inderdaad, ja, ik vind dat eigenlijk het allerleukste, op het podium staan.
0: Ja, dat is ook hartstikke leuk, absoluut, daar kan ik me iets mee voorstellen. Hé, hey, we gaan hem natuurlijk zo meteen draaien hier in de Achterhoek. Als luisteraars wat meer willen weten omtrent jou, Devon Donovan. Wat is wel een mooie naam, jongens.
1: Ja, je zegt het als Devon Donovan.
0: Devon Donovan, ja, daar is je op de sociale media alles op te vinden, denk ik, hè?
1: Ja, zeker. Instagram, TikTok tegenwoordig ook, moet ook helemaal erbij.
0: Ja.
1: Facebook nog steeds. En ja, dat vind je hem eigenlijk wel.
0: Ja, dat kan het helemaal niet missen. Je hebt er ook nog een leuke clip bij gemaakt bij het nummer, hè?
1: Nee, nog geen clip.
0: Nog geen clip gemaakt. Komt die nog wel, Devon?
1: We zijn nog aan het kijken.
0: Ah, oké.
1: Ja.
0: Dat is nog eventjes, dat is nog even afwachten. Maar dan horen we dat wel, hè? Dus gaat dat
1: ja, zeker. Okay.
0: Hey, ik vond het hartstikke leuk je even gesproken te hebben. Ik wens je natuurlijk heel veel succes met je nieuwe single.
1: Ja, bedankt dat ik even bij jou in de
0: radio-uitzending
1: mocht komen.
0: Ja, zeker. Is toch even gezellig, hè?
1: Ja, vind ik superleuk. Dank je wel daarvoor.
0: Nee, en mocht er weer wat nieuws omtrent jou zijn, Devon, laat het horen. Dan bellen we jou weer eventjes gezellig op zondagmorgen op, hè?
1: Helemaal gezellig, dank je wel.
0: Hartstikke mooi, dan gaat het helemaal goed komen. Hey, ik wens je een fijne zondag. Dank je wel voor het gesprek. En we spreken elkaar misschien heel snel wel weer terug. Wie zal het zeggen?
1: Ja, nou, ik hoop het.
0: Hey, de groetjes daar in Haarlem, hè?
1: Ja, dankjewel. Fijne uitzending.
0: Dankjewel. Groetjes. Hoi hoi.
1: Oké, doei.
0: Dit is de nieuwe Devon. Devon Donovan, jongens. Haat en liefde.

Wat een prachtig nummer, hè? Ja, Devon Doende van hoorde je haat en liefde. Heeft het nummer zelf geschreven. Hij komt uit Haaglem. Je hebt hem net aan de telefoon gehad. Je hebt het gehoord allemaal, hè? Inderdaad. Zo, we gaan met de laatste aan de gang zometeen. Dat wordt eentje van Sandra van Rijs met de Berkelzangers. Die arm om je schouder. En ik wil je even zeggen dat we zometeen naar het gebak en de koffie gaan. Ja, we hebben gebak in de studio. Dat heeft natuurlijk te maken met gisteren. Gisteren ben ik weer een jaartje ouder geworden. 66, jongens, ik ben heel eerlijk. Ik zeg het gewoon. Met 66 jaren fängt das Leben an. We gaan hem misschien straks nog wel eventjes draaien van Udo Jurgens. Jongens, wie zal het allemaal zeggen? Hey, de lijnen staan open. 0314-65-2345. Ans is de telefonist. Dan kun je bijna alles bij kwijt. Geen enkel probleem, jongens. Een mailtje mag ook. twan@regio8.nl. Dus twan@regio8.nl. Of een appje. 0647-470022. Dus 0647-470022. En dan gaan we verder op in het programma Leuke Plaat draaien. Houd in de gaten. We proberen zoveel mogelijk de platen die aangevraagd worden te draaien. Lukt niet altijd. Dus we schuiven af en toe wat in elkaar. Nou, vraag dan gewoon een week later weer eventjes de plaat aan. En dan gaat het helemaal goed komen. Hoi Twan. En dat is een mailtje van Bob Stroek, onze grote vriend uit Sassenheim. Ja, hij heeft weer een heel mooi nummer ontdekt op Spotify. Het is ook zo mooi gezongen, staat erbij. En dan heeft hij het over Sandra van Rijs en de Berkelzangers met die arm om je schouder. En die wil hij graag horen. En die gaan we zo meteen draaien, Bob. Absoluut. Volgende week is hij op vakantie. Hij gaat weer naar Baren op vakantie. Nou, Bob, natuurlijk alvast een hele fijne vakantieperiode gewenst. En tot over 2 weken dan horen wij en horen we van jou zelf alweer wat het allemaal gaat worden. Goed, wij gaan naar de koffie in de gebak, jongens. We zijn zo meteen weer terug met twee uurtjes nog prima Hollandia. Dus blijf lekker bij en graag tot zometeen.

0: in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja, van Jumbo.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.

0: bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speelbewust 18+.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
4: Kom op vrijdagavond 10 juli naar een zomeravond optreden van de band Berokoli. Lekker genieten van een breed repertoire uit onder meer de top 2000.
3: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. Regio 8 Nieuws.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Gisteravond is de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. Door hevige onweersbuien werd de speech van Trump uitgesteld. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. Verwacht werd dat zijn speech lang zou duren, maar na 45 minuten kwam er een einde aan. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. Hij klom langs de buitenkant van de toren op een hoogte tussen de 115 en 276 meter... van de tweede naar de derde verdieping, meldde Franse media. Toen hij op de derde verdieping was, hing hij een Amerikaanse vlag op. De beide verdiepingen werden tijdelijk ontruimd, net als het plein. Het is onbekend waar de man vandaan kwam en wat hij precies wilde. Gisteren vierde de VS zijn 250-jarig bestaan. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand twee mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond een uur of 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond een uur of 3 een steekincident... waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De twee grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De twee grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
11: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruin.

0: Van 11 tot en met 14 juli barst het feest weer los op het Zwarteplein in Ulft. De Oerse Kermis. Zaterdagavond, Q-Music The Party. 4 uur fout. Hoe fouter, hoe beter. Zondag, feest in de tent met huisband Kaliber, Anita Berends en Jorieke Sterke. Maandag, traditioneel vogel- en koningsschieten. Dinsdagmiddag de kindermiddag met Troeftheater. En 's avonds feest met Kaliber en een spetterend gastoptreden van Orgel Joken. Kijk voor het volledige programma op eendrachthulp.nl. De Oerse Kermis. Alle dagen gratis entree. Geen gouden hoer. Kermis. Vier toch in Oer?
1: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uiteten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Festival Buitengewoon, met fantastische acts, op zondag 11 juli. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem.

0: Lekker hoor. Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
1: chicken. Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

Minuut over 10 geworden, welkom. Twee uurtje Prima Hollandia. We gaan Giel van Nini draaien, jawel. En die gaan we speciaal draaien voor Sofia en Henny Kroots en voor de rest van de familie die allemaal in juni een feestje hebben gegeven. Dankjewel daar nogmaals voor. En namens de hele familie de hartelijke groetjes. Wij gaan zometeen telefonisch contact proberen te zoeken met Jan Brink. Maar eerst Rudy Giel van Nini uit Zuid-Tirol.

0: Last Two Sight van Rudy Giovannini. Hij komt uit Zuid-Tirol en hij maakt best wel hele leuke muziek, hoor. En regelmatig wordt hij ook aangevraagd hier in Primolandia op Regio 8. Zo, 10 minuten over 10 geworden en we zeggen goedemorgen Jan Brink. Jan, goedemorgen.
1: Oh, goedemorgen. Er ging even wat mis met de verbinding. Goedemorgen met Jan.
0: Ja, het gaat helemaal naar de Achterhoek. Het is best een stukje rijden, hè? Denk ik.
1: Een paar uur geleden was ik er nog.
0: Ach jeetje, Jan toch. Mooi man. Goed vertoeven toch?
1: 100% zeker en waar. Dus ja. We hadden gisteren een mooi rondritje. We begonnen gisteren in, Voorthuizen. Toen moest ik richting Arnhem en van Arnhem naar Didam.
0: Ja.
1: En daarna naar Doetinchem.
0: Oh ja, ja, kijk.
1: Voor zover ik weet is Doetinchem het bruisende hart van de Achterhoek.
0: Ja, dat is een beetje de hoofdstad van de Achterhoek. Hè. Ja, er zijn een hoop mensen.
1: Precies.
0: Dat zeggen ze dan. Maar er zijn er een hele hoop niet mee eens. Want die zeggen, nou, dat is Winterswijk. Nou ja, goed. Maar Winterswijk en Doetinchem zijn inderdaad wel twee heel grote plaatsen in de Achterhoek.
1: Klopt.
0: Het is inderdaad wel heel goed vertoeven. Jan, voor de luisteraars eventjes in de Achterhoek. Waar kom je precies vandaan?
1: Ik kom uit Soesterberg, het hartje van het land.
0: Ja, dat is exact het hartje van het land. En vandaar dat kun je natuurlijk alle kanten op Nederland in, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Het is op dit moment even lastig met alle afsluitingen van de wegen. Ja. Maar normaal is het goed te doen.
0: Ja, jeetje, die A30 is op het moment ook een drama.
1: A30, A50 ja. Lag er gisteren uit. Ja. Tenminste, die ligt volgens mij al even een tijdje uit. Dus, ja. Maar we hebben het gewoon gered. Dus neem iets meer tijd om te rijden.
0: Ja, zo is dat. Je zegt, heb je een rondritje gemaakt? Heb je met oldtimers gereden? Of hoe moet ik dat zien, Jan?
1: Nee, ik had gistermiddag mijn eerste optreden in Voorthuizen.
0: Oh, ja.
1: En vandaar moest ik optreden in, Arnhem en daarna Didam.
0: Ah, kijk.
1: En toen zijn we eigenlijk, ik had daarna niks te doen, dus toen ik had even mijn maatje Tinus Hoekstra gebeld.
0: Oh, ja.
1: En ik zei, Jan, kom gezellig even naar de kroeg toe, dat we weer een leuk avondje. En dan hebben we daar even een biertje gedronken, even
0: leuk.
1: Een beetje bijgekletst, een paar liedjes gezongen.
0: Ja.
1: En dan is de avond ook weer zo voorbij.
0: Ah, fantastisch.
1: Oftewel, dan is het al gauw weer richting de ochtend.
0: Ja, nee, dat gaat heel snel. Dat is natuurlijk zo. Maar goed, toch fijn dat je even tijd maakt voor ons op de zondagochtend. Want ja, je hebt een nieuwe single gemaakt, Jan. Niets ter wereld kan ons scheiden. Hoe is het nummer eindelijk ontstaan?
1: Het is een koffertje van Bobby Prins. En het is eigenlijk muziek waar ik in de jeugd best wel mee op ben gegroeid. Het volkse, het Nederlandstalige.
0: Mm-hmm.
1: Op een gegeven moment, ik zat in de auto en ik hoorde dat nummertje voorbij komen. Ik denk, wie is dit?
0: Ja.
1: Dus ik pak goed geluisterd in. Dat is Bobby Prins.
0: Ja.
1: Raar dat ik dat niet ken, want ik moest er vroeger, moest ik er ook oneindig van luisteren van mijn ouders. waar ik zo dankbaar voor ben overigens.
0: Ja.
1: En dus op een gegeven moment, ik heb het opgeslagen. Ik kwam thuis, ik heb het 30, 40 keer geluisterd. En toen dacht ik, het is eigenlijk gewoon wel een heel mooi nummertje wat bij me past.
0: Ja.
1: Een nummertje wat ook op dit moment heel mooi in mijn leven past.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb het overwogen om bij een aantal producers neer te leggen. En ik heb het richting Goemel Richard gebracht in Almelo. Beter bekend denk ik van de productiemagie.
0: Ja.
1: Ja, die heeft voor mij een hele mooie band van gemaakt.
0: Ja, inderdaad. Het is ook een hartstikke mooi nummer geworden, Jan.
1: Ja.
0: Je hebt er ook nog een clip bij gemaakt, volgens mij, hè?
1: Klopt.
0: Waar is die opgenomen?
1: Clip is opgenomen vlak bij mij thuis in Zeist.
0: Ja.
1: Daar ga ik even zeggen, het mooie Zeist.
0: Het mooie Zeist, ja.
1: Bij het slot al daar. En, een heel mooi restaurant, de Hermitage. En we hebben dan nog een park, het Walk-Up Park. Dus daar hebben we een aantal dingen opgenomen. En dat we in mijn beleving een hele mooie clip kunnen maken samen met mijn vrouw.
0: Ja.
1: Die heb ik zo gek kunnen krijgen om dat te willen doen met me.
0: Leuk.
1: Dus wat dat betreft, het liedje, het clipje, alles voor ons valt daarin mooi op zijn plek.
0: Nou, hoe mooi kan het zijn, Jan, toch? Hè? Inderdaad, luisteraars moeten vanmiddag maar eens even op YouTube kijken. Het is ook inderdaad een heel mooie, prachtige omgeving met een heel mooi kasteel en alles. Dat klopt, inderdaad.
1: Ja, klopt.
0: Dus ze moeten vanmiddag maar eens even op YouTube kijken. Jan Brink kan niet missen, want je bent op de sociale media wel te vinden, denk ik, Jan, hè?
1: Ja, op de socials, TikTok, Insta, Facebook, op YouTube uiteraard, daar staat de clip, mm-hmm. Spotify.
0: Ja.
1: Dus ook heel belangrijk dat de luisteraars die goed in de gaten houden, want die streams die zijn voor ons artiesten natuurlijk van levensbelang.
0: Ja, absoluut.
1: Dus dank je wel daarvoor overigens voor degene die dat allemaal al gedaan hebben.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben heel blij met het liedje, maar ik ben ook heel blij met hoe het opgepakt wordt in het hele land.
0: Ja, wel prachtig.
1: Dus, daar ben ik dankbaar voor.
0: Ja, hartstikke goed. Nou, natuurlijk, daar doe je het voor als artiest zijnde, dat is makkelijk zat. Hey Jan, ik vond het hartstikke leuk je even gesproken te hebben. Ik wens jou heel veel succes met je nieuwe single.
1: Dankjewel.
0: En mocht er wat nieuws onder de zon zijn, dan horen we dat hier in de Achterhoek ook weer heel graag. Dan bellen we elkaar nog wel eens eventjes, hè?
1: krijgen jullie dat vanzelf weer te horen. Ik ben jullie ook uiteraard ook dankbaar voor de aandacht die jullie aangeven.
0: Heel graag gedaan.
1: Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. De stations, zoals onder andere jullie, die hebben wij als artiesten gewoon heel hard nodig.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft, mijn dank daarvoor.
0: Nou, heel graag gedaan. We doen het met liefde en plezier, Jan. We gaan hem draaien. Ik vond het leuk je gesproken te hebben. Ik wens je een hele fijne zondag. En hopelijk tot gauw, hè.
1: Jullie ook een fijne zondag. Tot ziens.
0: Tot ziens. Groetjes.
1: Hoi. Ja, groetjes, Jan. Dag.

Jan Brink met zijn nieuwe single Niets in de wereld kan ons scheiden. Jongens, een leuk nummer geworden hoor, absoluut. Zo, ja, je hebt het misschien wel gehoord. De Doetinchemse kadefeesten die zijn begonnen gisteren. En wij mogen wij mogen twee vrijkaartjes weggeven voor de vrijdag. Vrijdag 10 juli. Volgens mij is dat een slotavond. En dat is met DJ On The Mill een... vormt een spectaculaire afsluiter van de kadefeesten op een unieke locatie bij de Walmolen in Doetinchem. Ontstaat een setting die je nergens anders ziet. DJ's draaien vanaf een bijzondere plek bij de molen, uitkijkend over de Oude IJssel, en de molen wordt sfeervol verlicht en vormt samen met het water de kade en het publiek een indrukwekkend decor. Nou, wij mogen daar twee vrijkaarten voor weggeven, jongens, als je denkt van... Ja, dat lijkt mij vrijdag wel wat, 10 juli. Het gaat om 5 uur van start en 12 uur 's avonds is het allemaal afgelopen. Eventjes een belletje plegen. 0314 65 2345. Anders krijg je aan de telefoon. Geef even aan dat je naar de kadefeesten wil vrijdag. En dan halen wij om 11 uur iemand uit de Hoge Hoed. Je moet wel even in de gelegenheid zijn om tussen 11 en 12 eventjes de kaarten op te halen. Dus hou dat eventjes in de gaten. Goed, we gaan de heikrekels draaien. Ja, zeker voor de broers en zusters Jansen aangeleend. Speciaal voor Lidie. Rob Elsoff was jarig en Ineke en Theo sterkte gewenst. In plaats voor Antoinette van de tuinzorg. De groetjes komen van Dini en Gerard.

maar van je houden van de heikrekels, waar staat jongens, inderdaad. 7:45, zometeen om 10:30 gaan we schakelen met de wijze weerboer van het oosten, Gerard Vossers. Oftewel Gerrit Vossers, onze wijze weerman. En we gaan eens even kijken wat de komende week het weer gaat worden, jongens. Twan, we willen graag een plaatje aanvragen voor Katrien Kuil, Ina en Jan en Toon Halle, Gert en Annie en Erik en Miranda en Ria en Wijnand en José. We wensen alle luisteraars van Regio 8 een fijne zondag toe. En als het kan met Booker G, MG's en The Time is Tight. Aangeboden namens Daan en Bianca Kuil. Kijk, die draaien we niet elke dag. En die gaan we ook zometeen even draaien. Ik had nog even een korte mededeling, want Blaas en Symfonieorkest Gaanderen, die had een optreden bij het Onland, maar dat gaat niet door. Dat gaat naar de sporthal in Gaanderen. Dus zometeen om 11:00 in de sporthal in Gaanderen een prachtig optreden van Blaas en Symfonieorkest Gaanderen. Het zou bij het Onland gebeuren, maar het wordt dus bij de sporthal in Gaanderen georganiseerd. Zometeen om 11:00. 10:30 is zeker de zaal al open. Dan kunt u daar rustig eventjes naartoe gaan. En dan gaat dat helemaal goed komen, jongens. Boekertje MG's, time is tijd. Dat waren tijden, jongens. Jongen, wat denk je?

beside you was de Boogie MG's. Een bekende herkenningsmelodie of een openingsmelodie van alles deden we er vroeger mee, hè, inderdaad. Goed jongens, we gaan naar de snollebollekes. Ja, hoi Twan, graag willen wij het nummer van de facemuts van de snollebollekes horen. Omdat Jet vrijdag 10 juli alweer 1 jaar wordt. Lieve de piep, hoera, lieve Jet, namens papa en mama en Tom. En gaan we nog maar even snel draaien voor jullie dan, hè? Inderdaad. Nee, die hebben wij gehad. Wij zouden

Het is wel een borkes met de feestmuts, jongens. Wat heb je geworden? Zo, het is 10:30. Zometeen gaan wij schakelen met Gert Vossers. Maar eerst nog even normaal met Achter de Schuur. Voor Theo en Dini Verheij, Hans en Dini Rijntjes en Joke Thuis. En voor jullie

0: Museum, de weerboer van het Oosten, Gerrit Vossers.
1: Afgelopen tijd hadden we aangename temperaturen. Ik kon tenminste wat doen. En er is weinig of geen neerslag gevallen in onze omgeving. Buiten zijn vooral ten noorden, er is wat meer regen gevallen. Daar hebben ze afgelopen dagen ook nog 5 tot 10 millimeter gevallen, bijvoorbeeld in Delfzijl. Bij ons meest droog en gisteravond een paar spatjes regen. Afgelopen nacht ook, maar allemaal een beetje onmeetbaar. Maar het was een graad of 16 als minimumtemperatuur. En vandaag hebben we te maken met bewolking. Maar de zon die komt er ook af en toe wel wat door. Maar er kan ook nog een klein beetje motregen uitvallen. Geen grote hoeveelheden. En de temperatuur die komt vanmiddag uit op 23 graden. De komende week zit er ook niet zoveel regen in petto. Dus als er een beetje vult, het brengt niet veel aan. We verdreugd eigenlijk met de regen die er vult. Want het zijn minimale hoeveelheden. En de zon die is toch wel weer geregeld bij komende week. In eerste instantie zal dat nog metvallen. Maandag, dinsdag, dan hebben we ook nog wel redelijk wat bewolking. Af en toe wat zon. Maandag is het droog. Dinsdag kan er een spat regen vallen. Temperaturen liggen rond de 25 graden. Vanaf woensdag wordt het allemaal wat warmer. Woensdag ook nog een graad of 5, 26. Maar daarna gaat de wind naar noordoost tot oostelijke richtingen. Ja, en dan gaat de temperatuur weer omhoog. Ook de nachten worden weer wat minder cold. Ja, cold kan ik niet zeggen. Maar in ieder geval mindere lage temperaturen. Want dan geeft het dan een graad of 16. En overdag gewoon weer naar een graad of 28, 29 op donderdag en vrijdag. In het volgende weekend dan zitten we rond de 32 graden. Met geregeld wat zon erbij. En dan gewoon weer tropische temperaturen met maken. Ik denk dat er ook nog wel weer een hittegolf op komt. Al zal deze niet zo warm zijn als de afgelopen tijd. Die zit meer rond de 30 graden. En dat zijn temperaturen, die zijn natuurlijk wel hoog, maar nog wel redelijk te doen. Ik wens iedereen een prettige zondag en goed gaan.
2: Ja, jongens, die 30 graden, ik zie dat allemaal niet zo zitten. Ik ben er niet zo van, hè. Ik ben er echt niet zo van. Maar ja, het is even niet anders, jongens. We moeten het er maar mee doen. Maar nee, voor mij is dit is geweldig weer. Hier kunnen we van alles nog een beetje doen, hè. Maar die 30 graden doet niemand meer wat. Nee, dan staken we allemaal de strijd. Maar goed, laten we niet klagen. Het is niet anders. Niet klagen, maar dragen. Twan, goedemorgen en al de luisteraars van Regio 8. Ik wil graag een plaatje aanvragen voor onze begeleider Wilma Schrijver. Graag een plaat van de havenzangers daar bij de waterkant. Aangeboord namens één lieve dame van de Dr. Blomstraat in Weel. Groetjes van Dirkje van der Meijden.

Havenzangers en daar bij de waterkant, jongens. Door is het gebeurd. En de rest is geschiedenis, zeggen ze dan, hè, zo mooi. Hey jongens, ik heb hier twee vrijkaarten van de Doetinchemse kaartenfeesten. En wel voor 10 juli, dat is de aanstaande vrijdag. DJ on the Mill, zo wordt het allemaal genoemd, vormt de spectaculaire afsluiter van de kaartenfeesten. Op een unieke locatie bij de Walmolen in Doetinchem ontstaat een setting die je nergens anders ziet. DJ's draaien vanaf een bijzondere plek bij de molen, uitkijkend over de Oude IJssel. De molen wordt sfeervol verlicht en soms samen en vormt samen met het water, de kade en het publiek een indrukwekkend decor. En als je denkt van, nou, dat lijkt me wel een hele leuke avond, daar wil ik graag naartoe. Nou, dan kan ik jou even een paar vrijkaarten regelen. Kaartjes kosten toch €15 stuk? Nou, dat is er natuurlijk geen kattenpeest, nee. Dus bel even naar de studio van Regio 8, 03-14-65-2345. Je krijgt Ans aan de telefoon. Geef even aan dat je naar de kaartenfeesten wil. En dan halen wij jou misschien wel 11 uur uit de hoge hoed. Je moet wel even in de gelegenheid zijn om de kaarten straks even op te halen. Hier tussen 11 en 12 in de studio van Regio 8. En dan ga jij vrijdag gratis naar de kaartenfeesten in Doetinchem. Nou, wat wil je nou meer? Goedemorgen, Twan. Graag een mooie plaat van de Kastelgoedse Spatsen voor Rob en Gerry van Hal, die gisteren hun trouwdag hadden. Groetjes van Wilfred en Tini. Nou, dan gaan we die toch speciaal voor jullie maar eens eventjes voorbij laten komen.

Ja, de Kastel, Rutte Spatsorie en Elte werden weer speten. Oftewel, ouder worden, dat gaan we later doen. Ja, je wou dat zo kon, jongens. Morgen, twaalf medewerkers, nog van harte gefeliciteerd. Amigo, ey, praat ook achterhoeks, draai maar een mooi plaatje. Dankjewel voor de felicitaties, trouwens. En wij luisteren altijd weer met de groetjes van Erik en Diana uit Varsseveld. Uit Pogendam, Varsseveld. Nou, we hebben een andere plaat klaarstaan. Ik hoop dat hij ook goed is. Gewoon naar de Huttekeel, jongens, van Boekstad en Van Amerongen.

de Keel van Boxstad en Van Amerongen hoorde je, jongens, inderdaad. We gaan snel verder met Ulft. Blijft Ulft voor Gerrit Rompelaar. Die was gisteren jarig namens de Rietschepers. De hartelijke felicitaties. En we willen namens de buren van de Acacia-laan in Doetinchem een plaatje aanvragen voor Paul en Annie Ratering. Ze hebben 50 jaar in de Acacia-laan gewoond en gaan nu weer terug naar hun roots. Ontzettend fijne buren, veel lief en leed gedeeld. En zoals het is, noberschap. Ze stonden altijd voor iedereen klaar en brachten veel gezelligheid. We zullen jullie missen, maar snappen de keuze voor het mooie appartement voor de prachtige uitzicht in Ulft wel. Als het kan, Kaliber met de Ulft blijft Ulft. Groetjes van Paul en Betty. Nou, bij deze dus, jongens. En volgens mij hebben wij hem wel klaarstaan, ja, inderdaad.

Ja, jongens, de hond en alsjeblieft doet die hond weg. Dat. Goed, we gaan met de laatste aan de gang. En dat is er eentje van Benny Nijman. Of ik je terug zal zien, dat is de titel. En die gaan we draaien voor de twee Antjes. Wij gaan naar de koffie en het gebak, jongens. En we zijn zometeen nog een uurtje terug met Prima Hollandia.

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
1: Zet het in je agenda. 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag straan je over de zomerbraderie. En zorg Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.
3: Elk

0: zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanmorgen 2 doden gevallen. De auto waarin ze zaten botste volgens de politie met grote snelheid tegen een boom en vloog daarna in brand. De politie Oost-Brabant meldt dat een van de slachtoffers een 15-jarige jongen uit Uden is. Over het tweede slachtoffer is nog niets bekend. De Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland is afgesloten voor verkeer. Op de weg liggen brokstukken en de weg blijft voorlopig dicht vanwege politieonderzoek. De bosbranden in Zuid-Frankrijk breiden zich uit. In het oosten van de Franse Pyreneeën woedt een nieuwe grote natuurbrand. Er zou al meer dan 930 hectare bosgebied door de vlammen zijn verwoest. Ondanks de inzet van ongeveer 500 brandweerlieden verloopt het blussen moeizaam. Het gebied waar de brand woedt is moeilijk toegankelijk. Ook in Spanje en Portugal zijn er bosbranden. De grote bosbrand bij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is bijna onder controle, melden lokale autoriteiten. Gisteravond is de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. Door hevige onweersbuien werd de speech van Trump uitgesteld. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. Verwacht werd dat zijn speech lang zou duren, maar na 45 minuten kwam er een einde aan. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. Hij klom langs de buitenkant van de toren op een hoogte tussen de 115 en 276 meter... van de tweede naar de derde verdieping, meldde Franse media. Toen hij op de derde verdieping was, hing hij een Amerikaanse vlag op. De beide verdiepingen werden tijdelijk ontruimd, net als het plein. Het is onbekend waar de man vandaan kwam en wat hij precies wilde. Gisteren vierde de VS zijn 250-jarig bestaan. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
10: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
12: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
13: Een praatje maakt je dag.
14: Dit is een boodschap van Sieren.
15: Een maatschappij, dat ben jij.
16: 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag struin je over de zomerbraderie. En zorg Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
18: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
19: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
18: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
20: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
21: Kom op vrijdagavond 10 juli naar een zomeravond optreden van de band Berokoli. Lekker genieten van een breed repertoire uit onder meer de top 2000.
20: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
23: Prima Hollandia.
24: Koffie en gebak? Ja, hadden we hier in de studio vanmorgen. En we kunnen er weer tegen na het laatste uurtje. Regio 5 over 11 geworden. Zometeen gaan we schakelen met Bart. Hij zit bij de kaderfeesten in Doetinchem. We gaan eens even kijken hoe het daar, als al mensen al wakker zijn daar in de Doetinchemse. Maar eerst gaan we Arne Jansen draaien. En die gaan we speciaal draaien voor Jan Boel, Cor Jan Boel. En de groetjes komen van Nettie en Joyce Bussink. Ja, bij deze dus.

0: Arjen Jansen, mooie meisjes. Ja, die hebben natuurlijk veel aanhang. Dat kan helemaal niet missen. Zo, we gaan eens even schakelen naar Doetinchem, jongens. Naar de kaderfeesten. Aan de lijn hebben we Bart. Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tony.
0: Vers van de pers. Je bent net gearriveerd in Doetinchem, heb ik begrepen, hè?
1: Ja, ik kom net aan. Ik loop beetje een regenachtig terrein op hier.
0: Ja.
1: Nog vrij rustig. Ja, ik vraag aan Gerrit Vossens maar of hij wat beter weer kan voorspellen. Want ik hoop wel dat het nog een beetje het zonnetje gaat doorbreken. Hè?
0: Ja, dat hopen we wel. Ja, dan zou vanmiddag misschien nog een drukje regen kunnen vallen. Maar goed, het zal zich toch redden daar in Doetinchem, denk ik, Bart. Hè?
1: Ja, dat moet helemaal goed komen. Dat, als die wolkjes overdrijven, dan gaat het goedje lekker schijnen. Oh, ik loop hier een terrein op. En daar is al wel weer meer vertier. Het was nog een beetje rustig in Doetinchem.
0: Ja.
1: Bij de kaderfeesten, maar het begint een beetje aan te trekken. Mensen die komen nu langzaam aan het terrein op. We hebben straks een puppenrace. En toen ik dat las, had ik zoiets van, wat moet ik daarbij voorstellen, een puppenrace?
0: Ja.
1: Wat zou jij denken, Tony, als je aan puppen denkt?
0: En een pup? Ja, een pup is natuurlijk volgens mij een jonge hond, maar...
1: Ja, ik dacht ook aan puppies. Gaat er iets met puppies?
0: Ja.
1: Hij verschuilt. Oké, dan echt te regenen.
0: Of een pup kan ook een kroeg zijn natuurlijk, Bart.
1: Het was echt helemaal los nu. Ik ga echt even ergens staan waar het hoog is.
0: Oh, oké. Oh, het is hier nog droog bij de studio van...
1: Ja, nee. Het gaat hier helemaal los momenteel.
0: Oh.
1: Ik sta achter de wijnbar nu. Dus hier is het op een andere manier nat.
0: Ja.
1: Maar nee, een puprace is een... wat is het eigenlijk? Het is een... Een soort sportieve race waarin teams tegen elkaar gaan strijden.
0: Mm-hmm.
1: En dat doen ze dan in een soort setting van een soort poppenkast achter iets.
0: Oh, oké.
1: Dat ga ik zo meteen even bekijken.
0: Ja.
1: Hoe dat allemaal is. En dan hou ik je op de hoogte
0: in
1: de rest van de tijd.
0: Jazeker. Wij bellen straks elkaar nog wel weer eventjes op hoe het daar gaat. Maar in ieder geval Doetinchem ontwaakt langzaamaan, Bart, hè?
1: Zo is dat. Doet er hem ontwaakt.
0: Ja, inderdaad.
1: Nu nog met een buitje en straks met een zonnetje.
0: Hartstikke goed. Dankjewel, tot straks, Bart.
1: Tot straks.
0: Hoi. Nou, dat was Bart, jongens. Hij zit bij de kaderfeesten. Je hebt het wel gehoord. En wij gaan snel verder met de volgende routjes, jongens. Want het is behoorlijk druk. Ik geloof nooit dat we verder hebben. Goedemorgen. Morgen wordt Mies Nijhoff 13. Mies van harte proficiat door opa en oma en Sander. De plaat van meisjes van 13 van Paul van Vliet zal wel mooi zijn. Of van oma mag alles van Corrie Konings. Groetjes. En nou, we hebben Paul van Vliet gekozen, hoor. En die gaan we speciaal voor jullie draaien. En speciaal natuurlijk ook voor Mies Nijhoff 13.

0: regel maar aan.
1: Ja, blijft toch wel een mooi nummer, hè? De zondagochtend eventjes te draaien. Meisjes van 13, Paul van Vliet, hoorde je op de radio. Het is 10:15 geworden. En we zeggen goedemorgen, Patrick.
2: Een goedemorgen.
1: Hoe is het daar?
2: Ja, een beetje bewolkt, maar voor de rest helemaal goed.
1: Oh, kijk aan. Nou, hier is ook een beetje bewolkt in de Achterhoek, Pet. En ja, er is ook al een klein beetje regen gevallen. Maar goed, volgens mij... maar volgens mij gaat het wel langzaam aan de goede kant op weer, hoor. Dus wat dat betreft geen probleem. Hey, voor de luisteraars in de Achterhoek even, Patrick. Waar kom je precies vandaan?
2: Ik woon in Assendelft. Dat is in de buurt van Zaandam. Zaandam-Amsterdam.
1: Ja, ja. Oh, dat kennen we wel. Ja, inderdaad. Goed vertoeven toch daar?
2: Heerlijk, heerlijk. Ik woon mooi aan het water, dus ik ben niet klaar.
1: Oh, jongens, wat willen we nog meer aan, hè?
2: Ja, zeker, zeker.
1: Vandaar dat je dat nummer Saint-Tropez misschien wel gemaakt hebt.
2: Ja. Beetje zomers is weer, hè?
1: Ja, inderdaad. Vertel eventjes, Patrick, hoe is dat nummer ontstaan in Saint-Tropez?
2: Ja, een maatje van mij die schrijft af en toe nummers en die zegt, ik heb wat leuks voor jou. Dat zei ik vorig jaar al. Ik zeg, nou ja, laat me luisteren.
1: Ja.
2: Dus toen hoorde ik het nummer. Ik zeg, nou, ik vind het helemaal te gek. Als je het leuk vindt, wil ik hem uitbrengen en mag je het voor mij bewaren.
1: Ja.
2: Dus zo gezegd, zo gedaan. En ik denk dat ik begin maart in de studio bij Manfred Jongerelers kwam. En die vond ik ook helemaal leuk. Dus je hebt een hele mooie band voor gemaakt. En toen zijn we het gaan opnemen. Ja. Dus heerlijk.
1: Ja, en dat kun je aan Manfred wel overlaten, hè?
2: Ja. Ik zeg, als je het doet, moet je het goed doen, hè? Dus,
1: die gooit er gewoon even...

0: Pet, als je het goed vindt, wil ik er eigenlijk wel live erop met in hebben. Ik zeg, Manfred, als jij denkt dat het nodig is. Nou ja, toen kreeg ik de band terug met live trompet ingespeeld. Ja, ja, dat was een wereld van het verschil. Dus, ja, top. Ja, echt helemaal goed.
1: Ja, mooi, mooi, absoluut. Hij is nog niet zo gek lang uit de nieuwe single van jou, Patrick. Goede referenties links en rechts.
0: Ja, ja, want ik kom net terug van Spanje, zeg maar. Dus daar in Caruela heb ik hem regelmatig over. En de mensen gingen lekker vrolijk mee. Dus was goed en leuk.
1: Oké, hartstikke mooi. Nou, dat is goed te horen. Hey, mooie videoclip erbij gemaakt, heb ik begrepen, hè?
0: Ja, ja. Ik vroeg aan mijn vrouw, hebben we nog budget om in Saint-Tropez op te nemen? Nou, dat ging niet worden. Dus toen dus zijn we uitgeweken naar Zandvoort.
1: Ja.
0: En volgens mij is het wel een vrolijk Zalms clubje geworden.
1: Ja, absoluut. Ik heb hem nog eventjes bekeken gistermiddag. Maar daar ziet er hartstikke goed uit. Luisteraars moeten vanmiddag maar eens eventjes op YouTube kijken. Eventjes Patrick van ons intoetsen. En dan ben je wel te vinden op sociale media, denk ik, Patrick, hè?
0: Ja, ja, ik heb ook mijn eigen website, www.patrickvanons.nl. En als je die doet, YouTube of Facebook, kom je naar boven inderdaad.
1: Oh,
0: ja.
1: Kijk, hartstikke goed. Nou, ja. we gaan hem draaien hier in de Achterhoek. Ik vond het hartstikke leuk je even gesproken te hebben. Ik wens jou natuurlijk heel veel succes met je nieuwe single.
0: Ja, dankjewel.
1: En mocht er weer wat nieuws onder de zon zijn, dan horen we dat hier in de Achterhoek ook weer heel graag dan, hè?
0: Ja, zeker. Dan gaan we zeker weer contact
1: opnemen. Ah, hartstikke goed. Komt helemaal goed. Hey, groetjes en graag tot de volgende keer.
0: Hey, hartstikke bedankt voor je tijd en de gezelligheid. Fijne zondag.
1: Hoi, zelfde. Hoi, hoi.

Lekker zomersplaatje van Patrick van Ons en Saint-Tropez, jongens. Twan, goedemorgen. Zouden jullie van schoonzus Diana en zwager Peter Kok een plaatje willen draaien van Roy Black, Ganf in Weiss? Bedankt voor de gezellige familiebouwmeister barbecue in Gaanderen. Fijne zondag namens Fred en Ingrid Bouwmeister. Met deze dus, jongens. Roy Black, terug in de tijd met Ganf in Weiss.

Roy Black. En Guns in Weiss. Ah, dat waren nou slagers destijds, jongens. Hé, hey, Twan, graag een plaatje voor Sef Ramerman. Ja, heb ik het goed? Sef Ramerman uit Ult. Hij is morgen jarig en wordt 2 jaar aangeboren namens opa Harry Does en oma Rian Jansen. En van Jan en Ans Stokman. Graag een plaatje, een kinderplaatje als ik kan. Twan en medewerkers, bedankt. Groetjes komen van Rian.

0: straaltje.
1: Jij bent mijn zonnestraaltje, K3 hoorde je. We gaan snel verder met Doe Onbekend. Alles in het leven duurt maar even voor de heer en mevrouw van Renen. Katrien Keul, René en Chantal en Nathalie en de familie Bisseling en in de regio. Alle medewerkers van de Meulenbeek, de groetjes komen van Ans Kniest, jongens.
2: Van Zee, regio 8.

Duw onbekend en rode rozen op witte zijde. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. We zouden draaien. Alles in het leven duurt maar even. Ja, mijn excuus daarvoor. We gaan hem volgende week nog wel eventjes een keertje draaien, hoor. Vraag hem maar even aan. En dan gaat dat helemaal goed komen. Goed, we gaan wat dingen in elkaar schuiven, want anders redden we het absoluut niet. We zitten bommetje vol vandaag. Zomer in de staat, een plaat die ook niet zo vaak gedraaid wordt, gaan we nu wel draaien vandaag. Van Els Bakker voor Frans en Ruudje komen van Richard ten Haven. En we gaan een plaat draaien voor Anouk en Richard ten Haven, Erwin, Gert-Jan van Ginkel, Jan Willem, Robert van Dam en Gerina en Nienke te Braak. Als ik het allemaal goed uitspreek. Ja, en de groetjes die komen van Frans. En voor jullie gaan wij draaien Zomer in de staat van niemand minder dan Els Bakker.

0: Hans Bakker en Zomer in de stad, jongens.
1: De Doetinchemse kadefeesten.
0: Ja, aan de telefoon. Bart, goedemorgen, Bart.
2: Hey, Tony.
0: Jij zit in Doetinchem bij de kadefeesten, heb ik begrepen, hè?
2: Ja, ik ben op de kadefeesten. Ik ben nog even het hoofdpodium op te kopen. Ik zit wel droog. Nou, hier de 2K, we weten allemaal, dat is een drama geweest voor Nederland.
0: Ja.
2: Hier doen we nog even dunnetjes over.
0: Oh.
2: De Puppen Cup wordt hier gespeeld.
0: Ja. Okay,
2: ik heb Fetty naast me staan, hij is van de organisatie, de man die alles begeleidt en afsluit. Net hoor ik is Nederland-Duitsland begonnen.
3: Oh. Nee. Ja, klopt, ja. Dus nou, inderdaad, dit organiseer ik nu al een aantal jaren. Alleen afgelopen aantal jaren geen beach voetbal geweest hier in Doetinchem. Dat kwam natuurlijk door de corona-tijd en daarna is het even stilgestaan. Maar ik ben blij dat we dit weer mogen doen. En dit is gewoon geweldig. Kijk of je om je heen hoeveel mensen plezier aan hebben. Nou, hier op de achtergrond hoor je de kinderen al gescoord. En heel veel ouders, opa's, oma's. Gewoon een hele mooie sfeer. Dus ik vind het wel heel erg leuk om dit te organiseren. En ja, dat eigenlijk.
2: 11-jarige nu, hè?
3: Nou, klopt. Ik heb een schema gemaakt. 10, 11 en 12. Dus 10 onder de 10. Die hebben vanmorgen gespeeld van 9:30 tot 11. Nou, nu speelt onder 11. En zometeen komt onder 12. En vanmiddag, laat op de middag, om 3 uur komt de Legends. Oudspelers van de Graafschap. Dus als je tijd hebt en je wilt oudere spelers nog van de Graafschap willen zien voetballen op beach, hè, kom kijken zou ik zeggen. Maar we hebben nu 10, 11 en 12 jaar gedaan. Ik heb inderdaad WK-landen genoemd. De deelnemende clubs zijn de Graafschap Jeugd, Fiat Jeugd en DCC Jeugd. Dat zijn drie grote clubs in Doetinchem, gemeente Doetinchem. Die heb ik van de boren uitgenodigd om deel te nemen aan deze leuke activiteit. En gelukkig zijn ze goed gevuld. 3 teams van de Graafschap, 2 teams van DCC en 2 teams van Fiat. Dus totaal hebben we per lichting 7 teams. Bij onder 12 hebben we zelfs 8. DCC heeft daar 3 teams geleverd. Dus totaal iets van 166 kids. En straks komt ook nog de volwassenen. Dus ja, een leuke dag.
2: Het is geweldig. En vanmiddag de Legends dus. Heb je een paar namen?
3: Jazeker. Hier voor je hangt een mooie poster. Een Ted van der Pavert, Leon Broekhoff, Nick Sebens, ja, Leo Kaak. Die is nog ook de jeugdtrainer. Sandro Senk, Giovanni Butner, Raymond Lentink. Ja, kom kijken zou ik zeggen.
2: Dankjewel. Alle grote Graafschaphelden die zijn vertegenwoordigd, Tony, hoor je?
0: Ja, ik hoor het, Bart. Dat gaat helemaal goed komen, denk ik, vandaag daar, hè?
2: Dat denk ik ook. Het zonnetje begint te schijnen hier op de kadefeesten.
0: Dat is mooi, dat is mooi.
2: En ik ga nog even genieten van deze prachtige wedstrijd.
0: Hartstikke goed.
2: Dan doe ik het even
0: dunnetjes over. Ja, hartstikke fijn. Dankjewel voor de bijdrage, Bart. We horen jou straks bij Gerard in de uitzending weer.
2: Oké.
0: Hey, groetjes. Hoi.
2: Doei.
0: Dat was die Bart, mijn collega die in Doetinchem zit bij de kadefeesten, jongens. En wij gaan snel verder met de volgende groetjes en felicitaties. Eens even kijken wat we allemaal klaar hebben staan. Even kijken. Deze moet uit en deze moet aan. Ja, inderdaad. Voor Twan van Zee, omdat hij nog mooie jaren met Desiree mag beleven. Van harte proficiat nog. Namens Tini en Willem Egging uit Braam. Dankjewel voor de felicitaties. En wij gaan ook een leuke plaat draaien voor Siske Snelting. 3 juli 19 jaar geworden. Namens opa en oma van Halde. Hartelijke felicitaties. Tini en Wilfred Romp. Fijne dag met jullie trouwdag namens Rob en Gerry van Hal. Hallo Twan en Prima Landia team. Graag willen wij Tini en Wilfred feliciteren met het 30-jarig huwelijk. En de groetjes komen van Nicole en Theo Rauroor. En uiteraard ook de felicitaties. En dan nog graag een plaatje voor Jorike Ketelaar, omdat ze vandaag jarig is en maar liefst 10 kaarsjes mag uitblazen. Alvast bedankt. De groetjes komen van Stefan, Jolanda en Stan Ketelaar. Heb je dat goed? Ja, heb ik goed. En de laatste, goedemorgen al daar. Twan, hopelijk heb jij vanmorgen geen kater. Nee, dat gaat meevallen. Vanmiddag gaan we nog een klein feestje vieren, hoor. De verjaardag is alweer voorbij, maar alsnog van harte proficiat 4 juli met je verjaardag. Dankjewel. Tevens is deze plaat ook voor Christine Stienissen uit Emmerich, die 2 juli jarig was. En ook is deze plaat voor Toon Steenbreker in Gaanderen, 10 juli jarig. En Jacqueline Janssen Stienissen in Etten, die ook 10 juli jarig is. En als laatste voor Bernard Ham op de Hucht 13, om hem sterkte te wensen na zijn operatie. Dat allemaal namens Harry en Maria Sinissen uit Ulft. Nogmaals, ik heb wat in elkaar geschoven, jongens. Dus we gaan FIFA Tirol doen van onze rode vriend Hans de Hittenzeeër.

0: Tirol.
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsikoe Festival.
0: Ja.
1: We schakelen live naar Varsseveld.
0: Zo, Bal heeft de koeien losgelaten. Goedemorgen, Bal.
2: Ja, goedemorgen. En niet alleen de koeien, de rest ook.
0: Ja,
2: Pot Jan Drie zegt, live vanuit Varsseveld voor de finale dag. Met heel veel dagen. Maar laten we nog even, of heel veel dagen, heel veel leuke artiesten. Laten we nog even teruggaan naar gisteravond. Het was zo enorm te gek. De Wheel Wild Boys, Heavy Duty, de Glam Rocks, de Zack Schulze Gang. Het waren toppetjes. Ja, het zeg je waarschijnlijk helemaal niks, Twan. Maar je moet je voorstellen, de programmeur van Hoetsikoe, dat is een man die rock'n'roll, die blues begrijpt.
0: Ah, maar daar hou ik ook wel van, hoor. Daar hou ik ook wel van. Ja,
2: nou, dan zie ik je vandaag ook over blues gesproken. Straks wordt de zondag aangetrapt door Mr. Blues. Hans en zijn vrienden van Boy Voitoch. Boy Voitoch hoef ik niet uit te leggen natuurlijk, hè. Maar het is een parade van bekende namen. Thomas Bergen, Danny de Munk. Ze komen allemaal langs. De Boetnes, Kevin. Ja, ze gaan knallen. Mien Brommer. En natuurlijk ook vanavond Toontje Lager. Het zijn een paar namen van de vele, vele namen die op drie podia langskomen hier in Varsseveld. Wil je de programmering even goed zien, moet je gewoon even naar www.hoetsikoe.nl gaan. En Hoetsie is met dubbel O.
0: Nou, het klinkt allemaal fantastisch, Bal. Daar wordt nog echt een mooie afsluiter vandaag dan in Varsseveld, hè? In Pochendam 100, zeggen ze dat zo mooi, hè?
2: 100%. En ja. Het leuke is natuurlijk, vooral de sfeer. Alles is er aanwezig, hoef ik allemaal niet te zeggen. Je moet gewoon komen als je vanmiddag geen plannen hebt. Lekker naar Hoetsikoe. Het wordt echt gezellig en we gaan knallen voor de finale.
0: Hartstikke fijn, hè? Dankjewel voor de bijdrage. En we horen jou straks bij Gerard weer in de uitzending, hè?
2: Lijkt me leuk, kijk ik altijd naar uit.
0: Ja, zeker. Kom goed, Bal. Groetjes. Hoi. Dat was die jongens, Bal. En wij gaan snel verder met de groetjes en de felicitaties. Eens even kijken, wij starten dit nummer weer in. Ja, inderdaad. Bal had het al over Boy Voitoch. Nou, die hebben we klaarstaan. Die gaan we draaien voor Thomas Rademaker. Hij is gisteren geslaagd voor zijn zwemdiploma A, dames en de trotse oma Jo. En hoi, Twan, ik wil graag een plaatje aanvragen van mijn lieve vriendin Rosa. Ze woont in Amsterdam, maar sinds we elkaar leren kennen, is een groot fan van Boy Voitoch. Daarom wil ik Bent van Cuperé graag vragen. Groetjes van Jelte. Nou, dat gaan we even regelen. En Twan, goedemorgen. Ik wil graag Dini en Bernard Hansen van harte feliciteren met hun 60-jarig huwelijk. Vanmiddag komen we erop proosten. Geniet ervan. En groetjes komen van de familie Hansen. Nou, bij jullie, voor jullie Boy Voitoch, jongens. Bent van Cuperé. En nogmaals, we hebben wat in elkaar geschoven. Heb daar ook een klein beetje begrip voor, jongens. Dan redden we

van Cooperay. Nou, graag wil ik nog een plaatje aanvragen voor Twan van Zee, die gisteren 66 is geworden. Graag een leuke plaat voor hemzelf. Groetjes van fans uit Gaanderen, dankjewel. Twan en van harte proficiat met je verjaardag. Namens Olga en Erik uit Zevenaar, zoek maar zelf een mooi nummer uit. Dat heb ik gedaan, jongens. En hoi Twan, graag ook een plaatje aan willen vragen voor mijn zus Stien Ketelaar. Die is donderdag 8 juli jarig, woont in de Bongerte in Ulft. En de groetjes en de felicitaties die komen van Jan en Ricky. Twan, bedankt, staat erbij. Nou, ik heb het nummer gedacht in gedachten. Ik dacht van, ik denk, nou weet je, met 66 jaren van Udo Jurgens vindt dat leven aan. En ik denk dat hij wel heel toepasselijk is. Gisteren is het gebeurd, jongens. 66 geworden, jeetje. Maar blij dat ik het mag meemaken, toch? Zo is het. Een beetje gezond blijven, kan alles goed. Udo Jurgens, legendarische man.

Hoe doen jullie met 66 jaar? En lijkt me een hele toepasselijke plaats vandaag voor mij dan, inderdaad. En dank allemaal voor de felicitaties. Vele felicitaties die ik heb mogen beleven vandaag. Dus dank je wel daarvoor, jongens. Harmonica muziek bij de koffieboerderij. De Doetinchemse Harmonica Club speelt op zondagmiddag 19 juli... van 2 tot 4:30 buiten bij de koffieboerderij Groot Nibbeling... aan de Nibbelinglaan nummer 12 in Sinderen. Gratis toegang. Bij slecht weer gaat het gewoon niet door. Nou, dat herhalen we volgende week nog wel eventjes... en dan gaat dat helemaal goed komen. De laatste groetjes, jongens. Twan, goedemorgen. Ik zou graag een leuke plaat willen horen voor mijn moeder, Wendy Nijland. En dan nog graag een plaat van Agora met, even kijken, Jeffrey Parmentier. Maar wat zullen we drinken? Voor Benny Bosman, Benny en Ria en Tony Razing. Prima Landerteam, Twan van Zee, Belinda Kina en Patrick van Bree. Groetjes komen van Olga en Erik uit Zevena. En een fijne zondag allemaal, toppers. Nou, ook dit verzoekje heb ik even bij elkaar geschoven. En dan bij deze dus allemaal... deze plaat dan. Dankjewel voor het mailen, het bellen en het appen. En wij zijn de volgende week weer direct naar Sebus Muziekbox. Veel plezier zometeen met het chauffeurscafé van Gerard. En wens jullie nog een hele fijne week en een fijne zondag. Wat zullen we drinken? Nou, dan gaan we vanmiddag wel eens even bekijken.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Zet het in je agenda. 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag struin je over de zomerbraderie. En zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.

0: Tijdelijk retour.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Van 11 tot en met 14 juli barst het feest weer los op het Zwarteplein in Ulft. De Oerse Kermis. Zaterdagavond, Q-Music The Party. 4 uur fout. Hoe fouter, hoe beter. Zondag, feest in de tent met huisband Kaliber, Anita Berends en Jorieke Sterke. Maandag, traditioneel vogel- en koningschieten. Dinsdagmiddag, de kindermiddag met Troeftheater. En s'avonds, feest met Kaliber en een spetterend gastoptreden van Orgel Joken. Kijk voor het volledige programma op eendrachthulp.nl. De Oerse Kermis. Alle dagen gratis entree. Geen gouden hoer. Kermis. Vier toch in Oer?
4: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Festival Buitengewoon. Met fantastische acts op zondag 11 juli. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een 21-jarige vrouw zou er zeer ernstig aan toe zijn. Het schietincident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. De VS bestaat nu 250 jaar. De politie heeft een vuurwapen gevonden, maar nog niemand aangehouden. De gewonden waren volgens Amerikaanse media naar het vuurwerk aan het kijken. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen in moeilijk bereikbaar berggebied. Door de hitte en droogte geldt in delen van Zuid-Frankrijk code oranje. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. Het vuur kan in enkele dagen geblust zijn. Er is daar een man aangehouden die de brand mogelijk heeft veroorzaakt toen hij met een Haakse slijper werkte. Na de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn in Den Haag inmiddels 25 van de 29 arrestanten weer vrijgelaten met een boete. 4 verdachten zaten vannacht nog vast. Tijdens de rellen werden agenten bekogeld met onder meer vuurwerk, stenen en glas. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten erbij gewond. Ook in Utrecht was het onrustig, maar daar zijn nog geen aanhoudingen verricht. Marokko won gisteren met 3-0 van Canada en treft nu Frankrijk op het WK. En bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanochtend 2 doden gevallen. De auto waarin ze zaten botste volgens de politie met grote snelheid tegen een boom en vloog daarna in brand. De politie Oost-Brabant meldt dat een van de slachtoffers een 15-jarige jongen uit Uden is. Over het tweede slachtoffer is nog niets bekend. De Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland is voor verkeer afgesloten. Op de weg liggen brokstukken, de politie doet er onderzoek. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines. 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Oh, wat een goal!
5: Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal-fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Van 12 tot 2 het Chauffeurscafé. Uw presentator Gerard.
9: Ja, dat bedoel ik maar even. Ja, en normaal zullen we gelijk beginnen met muziek, maar vandaag even niet. Want we hebben onze razende reporters vandaag overal links en rechts op het terrein aan het rondrennen. En als het goed is, heb ik hem ook aan de lijn. Want ja, Bart die is aanwezig bij het kaderfeest.
10: Yo, hey Gerard.
9: Hey, zeg het eens, ja. Want jij hebt natuurlijk nieuws, want jij loopt daar rond. Wat is er op dit moment te doen daar zo vroeg in de middag?
10: Goedemiddag, nou, ik heb het dus wel even een bak koffie gescoord. Dat begint de dag echt. En je hoort het fluitsignaal op de achtergrond. Er wordt gevoetbald momenteel.
9: Ja.
10: Het EK was een drama, maar hier worden toch even tunnetjes overgedaan.
9: Kijk, dus jij vermaakt.
10: De puppenrace, zeg maar, de puppencup. Het zijn 10-jarigen die zijn nu aan het voetballen. Zijn allemaal onderverdeeld in diverse landen.
9: Ja.
10: Dus we hadden straks Nederland, Duitsland, ook Nederland, Brazilië speelt. Het zijn allemaal jonge spelers van clubs uit de Achterhoek.
9: Kijk.
10: Er is allemaal ruimte tegenwoordig. De man die alles bestiert en regelt hier, dat is Fetty. Fetty, zo heet hij. Die schrijft het anders dan dat je het uitspreekt. En Fetty, ja, die is net afgeslacht. Hoe gaat het weer, Fetty?
11: Gaat hartstikke goed, ja. We hebben net een kleine regenbui gehad. Maar het is nu weer droog. Het zonnetje begint volgens mij te komen weer. Nee, we zijn nu bezig met JO10 halverwege. JO11. En dat was ik goed.
10: Onder de 11 dus.
11: Onder de 11, ja. Nogmaals, heb ik vanmorgen ook gezegd. 3 clubs uit Doetinchem. De Graafschap, de BVO, de amateurclub en DZC. Dat zijn 2 hele grote amateurclubs. En omdat dit een gemeentefeest is, heb ik deze clubs ook uitgenodigd. En je ziet het, hoeveel mensen komen kijken. Opa's, oma's. Allemaal heel trotse ouders. Ja, leuk.
10: Ja. En heb je al wat jong talent kunnen spotten?
11: Ja, er zijn talenten genoeg. Ik zag net een hele een jonge dame die aan het voetballen bij JO11. Volgens mij was dat bij Fiat. En die was lekker gedreven. En talenten genoeg in gemeente Doetinchem.
10: Dus de Graafschap kijkt stiekem over de schouder mee.
11: Ik denk het wel. Maar aan de andere kant, ik ben ook jeugdtrainer geweest bij de Graafschap. En als het goed is, heeft Graafschap wel de meeste spelers in beeld, in kaart. Dus, maar het is een andere onderlaag. Hè. Normaal gesproken speel je op gras, op kunstgras. Maar dit keer in een grote zandbak. Hier kun je wel een bepaalde skill zien. Dus inderdaad, misschien komt iemand boven drijven. Maar wat leuk om te zien.
10: Dankjewel. Hij gaat weer verder. Yo, hij gaat weer verder. Tot zover, Gerard.
9: Ja, doe weet ik in ieder geval de groeten, want ik ken hem namelijk van de voetbalclub Ulster Boys. Dus vandaar.
10: Doe weg.
9: Goed, hey, Bart, ik spreek jou zometeen weer over een klein half uurtje, denk ik.
10: Oké, zeker. Tot straks.
9: Hey, tot straks. Hoi, hoi.
10: Jo.
9: Kijk, en zo gaan we weer schakelen vandaag van het ene naar het andere evenement. En ja, wat dat betreft gaan we heel veel doen. Blijf lekker luisteren. Het is nog steeds Regiowacht, het Chauffeurscafé. Dat verandert niet. Het blijft ook tot aan de klok van 2 uur. Ja, en ik ben wel een klein beetje zoeken geweest. En ik vind altijd weer van alles.

Ja, dat is mooi laatste. Ja, die komt gewoon van Beverly hier bij Regio 8, de Chauffeurscafé. Tot aan de klok van 2 uur op deze lekkere zondag alweer. Ja. Goed, in ieder geval, wat gaan we doen? We gaan zo meteen nog een keer proberen contact te leggen met uiteraard onze Jaap. Want die zwerft echt rond bij Hoetsingo. Maar wat we nog meer hebben vandaag. We gaan zo meteen proberen contact te leggen met Brian Jongsma. Die heeft een nieuwe single uitgebracht. En dan een beetje Spaansachtige Señorita Española. Ja. En dan hebben we de tweede uur uiteraard onze weerman. En we proberen Hugo Beeman te bakken te krijgen. Want die heeft ook een nieuwe single. Dus wat dat betreft blijft er lekker bij. En ja, zodra ik contact heb met Varsjeveld, dan ben ik er ook weer. Dan breek ik gewoon in. Dat bedoel ik maar even.

0: Kijk eens, een mooie plaat. Dat was Duran Duran Notorious. Ja, we gaan hem een klein beetje inkorten, want ja, er staat iemand te wachten. En die laten we niet te lang wachten natuurlijk.
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsiekoe Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
0: Kijk, en dat is in ieder geval... onze Jaap Eerst is hier wel in Varsseveld. Of niet,
2: Jaap? Ja, die is in Varsseveld, die heeft zijn mond vol. Die is bijna leeg. We zitten lekker te lunchen met alles en iedereen hier... Heel veel vrijwilligers die zich het hele weekend, eigenlijk de week ervoor al... en ook komende week nog gaan inzetten om dit allemaal mogelijk te maken. Een uit de kluiten gewassen buurtfeest, zo kun je het rustig noemen.
0: Ja.
2: Maar vooral de sfeer van het buurtfeest, daar gaat het om. Hè. En zometeen om een goed uurtje gaan ze beginnen. Boy Voitoch, Hans Keuper en zijn vrienden...

0: legendarisch natuurlijk om deze ook weer op het festival te hebben. Mooie namen vandaag hoor. De Hoochies, Strak Plan, Toontje Lagen, Sonic Whip, De Boetnes, Kevin en zijn maatjes. Maar ook voor het Nederlandstalige lied, hè, drie podia. De Swingweide te Horst met vandaag op dat podium. Thomas Bergen, die begint ook al vroeg. Ook Danny de Munk, altijd geliefd in de Achterhoek. Ja. En ja, vele andere namen, maar ook Teun met een H. Lijkt je het leuk om er vandaag nog bij te komen? Je kunt kaartjes krijgen. Er zijn er nog een aantal verkrijgbaar via www.hoochiecoup.nl. Om 13:30 gaan hier de deuren open. Dus ik hoop je straks weer te spreken.
1: Ja, maar ik ben wel een beetje jaloers op jou. Dus maar goed, ik wens je heel veel plezier. Zometeen, straks een tweede uur ook je weer.
0: Het eerste biertje gaat op jouw naam, vriend. Komt goed.
1: Ja, dankjewel. In orde. Hoi, hoi.
0: Yo.
2: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoochiecoup Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
1: Nou, ik denk het niet, want dan zijn we net geweest. Dus wat dat betreft heeft een beetje alles door elkaar gegooid hier. Maar dat maakt niet uit, we hebben toch muziek hier. En we gaan gezellig verder met muziek. Ja, gelukkig hebben we nog meer van vrachtwagens. Deze gaan we ook even draaien. Op speciaal verzoek, The Way of Life.

0: die was al een beetje in ons programma natuurlijk. Een beetje country-achtig. Ja, onze De Lange. Ik kom gewoon voorbij vliegen hier bij Regenwachter Chauffeurscafé. Het gezelligste café op de zondagmiddag. Tot aan 2 uur uiteraard. Daarna is Sven er weer. Even gezellig. We are all right. Ja, zo is het maar. Goed, zometeen gaan we nog heel veel schakelen. Want we gaan nog een keer naar Doetinchem, waar de kaderfeesten. En we schakelen nog een keer naar Varsseveld. En de komende 2 uur uiteraard met... ik was net al de hele mond vol, weet ik allemaal. Ja, altijd gezellig die mannen. Goed, maar we gaan snel verder, want laten we zo zeggen. Ik heb gebeld en ik heb het de bakken gekregen. Het heet alweer zo mooi, de hoogste tijd. Dus bij deze, ik ga hem ook begroeten, want ik heb hem aan de lijn. Dit is in ieder geval Brian Jongsma, een bijzondere goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jongens, waar zijn jullie? Heb ik een café vol zitten, zeiden ze er niet. Zitten we niet op te
1: letten? Kijk eens aan.
0: Ja, ze zitten gewoon niet op te letten, joh. Dat is het probleem. Hey, maar fijn dat ik je aan de lijn heb, want ik bel je niet zomaar, want je hebt een nieuwe single uitgebracht. En dat heet toch, ik kon er net al niet uit, Señorita Española. Of Spaniola.
1: Ja, het komt aardig in de buurt. Ik vind het goed genoeg.
0: Ja, gezet dan en bedankt.
1: Ja, klopt. Señorita Española.
0: Española, ja, inderdaad. Ik sta heel dicht in de buurt. Nou ja, ik moet toch binnenkort weer naar Spanje. Ja, ik moet er toch weer op. Hey, leuk, toch een lekkere zomerse hit is het toch weer. Hè? Met Spaanse gitaren en de castagnette heb ik al voorbij horen komen. Ja, want ik heb er vooraf kunnen luisteren, dus dat scheelt weer.
1: Ja, nee, zeker. Het is inderdaad een plaatje geworden met echt live instrumenten. En inderdaad die Spaanse invloeden erin. Dus de gitaar, de trompet, de castagnette. Ja, dan denk ik dat je eigenlijk een heel leuk nummer aan elkaar hebt kunnen maken.
0: Ja, vergeet niet de accordeon, die hoor ik er ook flink doorheen gaan.
1: Ja, zeker. Ja, die mag ook niet ontbreken. Hè. Dat is wel echt een kenmerk ondertussen van Brian Jongsma.
0: Ja, dat bedoel ik maar even. Dus ja, het is gewoon met al gewoon een geweldig mooi zomernummer.
1: Ja, nou ja, dat hebben we wel geprobeerd om dat te bereiken. Ja. En ik denk dat het aardig is gelukt.
0: Ja, maar weet je wat nou het mooiste is, Brian? Jij weet waar je het over hebt. Ik weet waar ik het over heb, want ik heb me voor kunnen luisteren. Maar de luisteraars, die weten nog helemaal niks.
1: Nee, dat is wel ook een beetje de spanningsboog, hè, die we op aan het bouwen zijn.
0: Ja, dat is...
1: Daar houden we wel van.
0: Ik wel, want ik vind het, ik moet zeggen, dat geeft mij wel weer het gevoel van... het wordt tijd dat ik weer richting Spanje ga.
1: Ja, nou, en anders voor mij wel. Ik kan niet meer wachten eigenlijk.
0: Nee, want als ik nu naar buiten kijk, hier in de Achterhoek is het alleen maar aan het regenen. Dus vandaar. Hey, maar ik neem aan dat je plaat gewoon te downloaden via normale portals, Spotify, noem maar op.
1: Ja, zeker. Hij is overal te vinden. YouTube, de videoclip. En te streamen via Spotify, Deezer en wat heb je tegenwoordig allemaal wel niet.
0: Ja, joh.
1: Overal is hij eigenlijk te vinden. Het is niet zo moeilijk.
0: Ik noem ze niet eens allemaal maar op. Dat is veel te veel.
1: Ja, nou inderdaad. Dus kortom, hij is overal te vinden.
0: Ja, dat bedoel ik maar even. Hey, maar even tot slot. Want je mag daar jezelf je plaat even aankondigen. En dan gaan we hem ook heerlijk draaien hier, want ik heb er wel zin in. Maar ik heb nog wel één vraagje nog voor ten slotte. Waar kom je vandaan?
1: Ja, ik kom zelf uit Ochten. Dus dat ligt tussen Tiel en Nijmegen in.
0: Tiel en Nijmegen, Ochten. Zeg me wel iets. Ik heb het ergens, maar daar goed. Ergens in mijn vage verheugen en weet ik veel. Zeg me dat wel iets, Ochten. Maar goed, maakt ook niet uit.
1: Het is dat kleine dorpje aan de A15. Hè. De mensen herkennen het meestal alleen van de afslag. En verder, verder hebben ze er nog nooit van gehoord.
0: Ja, goed. Ik heb ook afgelopen week lopen bleren hier. Dat wij de Costa Brava van Nederland zijn in de Achterhoek met qua temperatuur. Dus maar goed, dat is nu ook alweer voorbij hier. Dus,
1: ja, dat is ook alweer afgelopen.
0: Ja, het regent hier ook alweer. Hey, maar je mag jezelf je plaat even aankondigen. Maar alvorens ga ik je ontzettend bedanken voor dit leuke interview, Brian. Ik wens je heel veel succes. En uiteraard, bij de volgende hit, ik ga je misschien gewoon weer bellen als ik een opdracht krijg. Met heel veel plezier zelfs.
1: Nou, dan spreken we dat af. Ik ben akkoord. Ik vind het helemaal super. Dankjewel voor je tijd.
0: Goed zo. Ik zou zeggen, kondig hem aan en we knallen hem erin hier.
1: Nou, lieve luisteraars, hier is hij dan. Mijn allernieuwste single, Señorita Española.
0: Kijk dat. Oh. Ik denk al aan Margarita. Oh, jongens. Hey, fijne zondag. Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi. Jij

0: Ja, dat gaat helemaal nergens over tegenwoordig met die muziek. We doen het gewoon. Hey, maar niet zomaar. We gaan even snel door, want ik moet heel snel schakelen hier. Het gaat van alles en nog wat. Het gaat best wel snel, mag ik eerlijk zeggen, ja. Want ik heb Bart weer aan de lijn en ja, die zit daar ergens in Doetinchem. Ja, Bart, vertel eens even in het kort. Wat gaat er nu gebeuren?
1: Hey, Gerard. Ja, Bart hier vanuit de Kaderfeesten in Doetinchem aan een prachtig stukje hier aan de Oude IJssel. En de kaderfeesten die hier plaatsvinden, het is een hele lange strook met allemaal terrasjes en foodtrucks en koffiebarretjes. Het is eigenlijk een prima plekje te zijn op deze zondag. En ik ben op een wat rustiger plekje aangekomen. Dat heet de Liedjeskist. Ja. Een interactieve muzikale kindervoorstelling.
0: Ja.
1: En van deze club is Tom. Hey Tom.
2: Hallo.
1: Een kindervoorstelling. Wat gaat er gebeuren straks?
2: Nou, het is een hele interactieve kindervoorstelling, dus kinderen moeten vooral lekker meedoen. En we gaan liedjes spelen, die hangen aan onze waslijn. En de kinderen mogen met allerlei instrumenten die in de kist zitten, mogen ze met ons meedoen.
1: Oké, dus iedereen kan zijn eigen muzikale talentje ontdekken.
2: Ja. Het is allemaal akoestisch, het is ouderwet, zeg maar. En vooral veel meedoen.
1: Ja, ik zie een saxofoon, ik zie een gitaar, een
3: contrabas,
1: ja. Dat goede woord, ja.
2: Ja.
1: Dus dat wordt leuk.
2: Ja, daar gaan we mee doen. Ja.
1: Hoe laat begint het?
2: Als het goed is om 1 uur en dan om 2 uur en volgens mij weer om 3 uur. 3 keer een half uurtje.
1: Oké, nou, kids uit de Achterhoek, kom deze kant op en ontdek je muzikale talent.
0: Kijk, dat bedoel ik maar even. Goed. Hey, ik spreek jou weer zometeen net na de klok van 1.
1: Zo is dat, Ivan, daar ben ik er weer.
0: Ja, hey, heel veel plezier nog en hou het droog daar, hè?
1: Ja, het is droog.
0: Oké, hoi.
1: Hoi.

deze ging toch even richting Varsseveld. Ik wil een speciaal verzoek van onze Erik. Speciaal voor Erik en daar. Ja, vaste luisteraars hier bij het chauffeurscafé. Ik zie er weer foto's voorbij komen dat overal weer die stickers op zitten. Oh ja, over die stickers gesproken. Ik zou het bijna vergeten, want ja, die hebben we nog steeds. Stickers zijn er nog steeds en we hebben nog steeds petjes om weg te geven. Wil je ook graag zo'n mooie pet van het Regio 8 chauffeurscafé? En geloof me, er zijn hele mooie petjes met het hele mooie nieuwe embleem. Ja, en voor je het weet kun jij daar gewoon eigenaar van worden. Laat ik zo zeggen. Oh, wacht even, dan staat er die handel hier. Goed, in ieder geval, blijf gewoon lekker reageren, want de WhatsApp die staat wagenwijd open en je weet het. Het is allemaal weer via het bekende nummer. 06-4747-0022. En nogmaals, niet bellen naar het nummer, want het heeft geen zin. Ik kan proberen om het telefoon van het scherm te pakken, maar dat lukt niet. Op een of andere manier zit dat vast op een scherm, dus ja, dat gaat niet lukken. Goed, dit is het chauffeurscafé. En ja, je weet het, heb je verder nog vragen of je wilt reageren, of je hebt iets, of je denkt van, ja, nou, dat vind ik wel leuk, ik wil dat graag weten. Geen probleem. Eens wat je moet doen is gewoon even reageren via de Facebookpagina. Ja, ja. Het chauffeurscafé Regio 8. Ook daar kun je gewoon verzoekjes droppen en daar worden ze ook gewoon gedropt. Ik zie links en rechts verzoekjes erbij komen. En uiteraard vergeten we niet te liken, wordt zeer gewaardeerd door mij. Ja. Goed, we gaan we de komende tijd nog even doen. We gaan sowieso na tweeën. We gaan even contact leggen. Uiteraard weer met Bart. Die is dan weer in Doetinchem bij de kaderfeesten. En daarna hebben we in ieder geval sowieso nog contact met onze Jaap, uiteraard. Want die is er dan ook weer bij. Want die zit daar bij Hoochigo, je weet het. Er zijn al kaarten verkrijgbaar. Wil je daar naartoe? Ja. Als ik zo kijk, ja, is eigenlijk niks te doen vandaag, zou ik zeggen, ja, ga daarheen. Altijd leuk. Kom je Jaap ook nog een keer tegen. Nou ja, het is al een bijzonder iets om Jaap in het hoogst persoon tegen te komen. Meestal is hij nog sneller aan het licht, want dan zie je hem niet. Maar goed, oké, daar wel. Dus dan zeg ik, grijp je kans. Goed, voor de rest, blijf gewoon lekker reageren via de WhatsApp. En ik heb er heel veel zin in. En heb je dan vragen, wil je platen horen? Of heb je gezegd van, ja, ik wil die plaat horen. Van de week had ik ook weer een aanvraag toch van iemand die weer via de redactie kwam. Die vraag bij mij terecht. Over een bepaalde plaat. Nou, geen enkel probleem. Ik kan hem maar gewoon persoonlijk stellen. Dat kan allemaal via de WhatsApp als ik al aan het uitzenden ben. Maar het kan ook via de Facebookpagina. Goed, straks in 2 uur gaan we nog artiest bellen. Onze weerman komt voorbij en dan hoop ik dat hij wel een beetje... Ja, het hoeft niet gelijk helemaal warm te worden, maar beter als dit mag het wel een beetje worden, denk ik.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
0: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Oh, dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
3: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Oh, ja, ah, ja. Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
17: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Drie mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde na de feestelijkheden rond de 3-0 WK-overwinning van Marokko op Canada. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. In Den Haag raakten twee agenten gewond bij rellen. 29 mensen werden daar opgepakt en zijn beboet. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een 21-jarige vrouw zou er zeer ernstig aan toe zijn. Het schietincident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. De VS bestaat nu 250 jaar. De politie heeft een vuurwapen gevonden, maar nog niemand aangehouden. De gewonden waren volgens Amerikaanse media naar het vuurwerk aan het kijken. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen in moeilijk bereikbaar berggebied. Door de hitte en droogte geldt in delen van Zuid-Frankrijk code oranje. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. Het vuur kan in enkele dagen geblust zijn. Er is daar een man aangehouden die de brand mogelijk heeft veroorzaakt toen hij met een Haakse slijper werkte. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Volgens Staatsbosbeheer gaat het beschikbare geld eerst naar natuurbeheer. De sluiting staat gepland voor begin volgend jaar en kost volgens de organisatie geen gedwongen ontslagen. Bij de 7 buitencentra werken 23 personeelsleden en 350 vrijwilligers. Voor 1 oktober moet de ondernemingsraad van Staatsbosbeheer nog zijn advies uitbrengen over het plan. Het weer, vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
18: Even bollen.
2: Iedereen moet het weten.
18: Het is zomersale bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
21: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
22: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
23: Brussel-Zuid.
22: Hé, nu al?
21: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
24: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
25: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
26: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
27: Het Chauffeurscafé.

0: Ja, zo gaan we weer. Goed, ja, ik zei het al, het staat vandaag allemaal in het teken van ja, onze live reporters op locatie. En daar moeten we zuinig op zijn, we moeten niet te lang laten wachten. Want ja, want we hebben ook uiteraard weer contact met Bart, want die staat natuurlijk weer in Doetinchem.
1: Yes.
0: Kijk, daar bedoel ik maar even. Ja, ik denk, laat je niet te lang wachten, want ja, gezien het... Ik weet niet, hoe is het weer bij jou? Want hier valt het een beetje met bak uit de lucht.
1: Nou, dan is het hier een heel stuk beter, Gerard. Het is hier hoog.
0: Ja.
1: Een beetje die is nog niet helemaal doorgebroken, maar het is lekker aangenaam temperatuurtje hier. Ik denk zo'n 24 graden. Prima te doen.
0: Ja, je zegt het ook zo mooi. Het is hier droog. Maar het was niet heel tijd droog, volgens mij, als ik je zo hoor.
1: Nee, nou, straks hebben we een flinke bui gehad, hoor. Dus het kan alle kanten gaan.
0: Hé, hey, maar ja. Wat gaat er nog gebeuren? Want ik spreek je daar zo meteen over een pakweg, een klein half uurtje weer.
1: Op
0: maar...
1: de achtergrond beginnen ze al lekker te spelen. Gezellig jazzbandje. Ja, wat hebben we straks? Nou, we hebben net nog even uitgebreid aandacht besteed aan het voetbal. Maar vanmiddag een ander sportief evenement.
0: Ja.
1: Er gaan allemaal bad-eentjes worden hier in de Oude IJssel gelaten. Het zijn er heel veel. Het heet de Duck Race Doetinchem.
0: Ja,
1: je kan je eigen eentje adopteren en die kan misschien als eerste de finish overzwemmen en een mooie prijs winnen.
0: Ja, dat klopt. Want ik heb daar eerst op de socials voorbij zien komen dat ze daar met die grote zakken daar al die eentjes in het water laten vallen.
1: Ja, ik kan je niet helemaal goed verstaan, want de band overspeelt een beetje.
0: Ja, schop van de podium af. Maar gewoon heel simpel.
1: Elk verkocht eentje gaat dan 50 cent naar een vereniging naar keuze. En de volledige opbrengst gaat naar Hospice Rawana.
0: Altijd goed.
1: En dat is allemaal bedoeld omdat ze een nieuw huis willen gaan bouwen.
0: Ja, bedoel ik maar even. Goed, ik spreek je zo meteen over een half uurtje weer. En dan hopelijk bij meer info en die band dan even de pauze heeft. Want dat is, dat vond ik wel heel lastig zo.
1: Tot later, Gerard.
0: Ja,
1: tot later.
0: Ja, is goed, joh. Hey, later, hoi.
1: Yep.

Ja, heerlijk, we verzoeken deze plaat. Blijft toch gelukkig blad. Steel Roads, dit. Ja, heerlijk blad. Maar goed, de verzoekers blijven gewoon binnenkomen, dus dat is altijd leuk. En zeker hier in het Chauffeurscafé. En ja, het is vandaag uiteraard Wereldscheerdag. Mocht je het nog niet weten, dus als je het nog niet geschoren hebt, geen probleem, kun je gewoon doen.

Heerlijke baat weer, ik kon voorbij vliegen. En ik zei dat we zo meteen gaan we schakelen naar... zeker naar Jaap, want die zit in Varsseveld bij Hoetsiko... waar nog steeds de kaarten verkrijgbaar zijn. Dus als je daarheen wilt, het kan nog steeds. En het wordt alweer beter, want hier gaat nu inmiddels ook de zon schijnen... dus daar word je alleen maar vrolijker van. Goed, en ja, we gaan zo meteen nog proberen Hugo Beijman te bereiken... met zijn nieuwe single Hey Ho, hoe gaat het met jou? Nou, ik zou het je vertellen. Al beter, want de zon begint te schijnen. Ha! Goed, voor de rest ben ik een beetje zoeken geweest van ja, ook voor de chauffeurs. En voor de gehele transportsector gaat er toch wat veranderen. Want ja, die kilometerheffing is inmiddels ingegaan. En ik heb nog een beetje informatie gevonden van ja, mocht er chauffeurs zijn die dat graag uit willen leggen. Of bedrijf, eigenaar, maakt me niet uit. Je bent van harte welkom hier in de studio. Of ik mag je ook als ik je mag bellen en je wilt telefonisch uitleggen wat de gevolgen hiervan zijn. Hoor ik het graag en hier in de chauffeurscafé besteden we daar toch echt wel aandacht aan. Ik heb in ieder geval op internet kunnen zoeken en ja, de vrachtwagenheffing daar, ja, het blijkt gewoon de kosten enorm op te drijven. En uiteindelijk, ja, het is allemaal leuk en aardig, die zegt van ja, het hoort zo, maar het moet wel door de consument betaald worden. Want ja, ergens moet het vandaan komen natuurlijk. Zoals gewoonlijk. Goed, hè, we hebben natuurlijk onze Gerrit nog steeds, want die zit met het weer. Dus die gaan we zometeen ook nog even... beluisteren wat hij aan ons te vertellen heeft. En ja, hopelijk dat het weer een beetje... Ja, het hoeft niet extreem warm te worden, maar dag minder regen. Ja, en s'avonds koelt het toch wel weer aan. Ja, ik vind het een beetje veel afkoel voor de zomer. Maar goed, wie ben ik? Goed, blijf lekker reageren. Je weet het, de WhatsApp staat wagenwijd open. 0647470022. En daar kun je gewoon, ja, kwakten van alles in, zou ik zeggen. Ja, ik zie het vanzelf voorbij komen. Goed, wel nog een paar blaadjes. En dan, ja, in de tussentijd ga ik even kijken of ik Jaap aan de grond kan trekken bijna. Ja, bijna. Gaat niet lukken, maar ik probeer het wel. Niet geschoten is altijd mis, zeggen ze.

0: er in ieder geval, ja, het is overal weer hetzelfde, want we moeten van alles nog wat. Ik moet me even corrigeren, want was dat Balthazar, kom je daar tegen. Ja, dus als je mijn leven lijf wil zien, gewoon even daarheen gaan. Maar ja, we gaan toch kijken of we hem te pakken kunnen krijgen, want ja, hij moet er weer zijn.
1: Het hele weekend bij Regio 8, het

0: dat bedoel ik maar even. Nou Jaap, kom er maar in.
1: Ja, 3 hoofdpodia hier zo in Varsseveld. En ik mag bij wijze van uitzondering voor het eerst nu op het grote podium. En bij mij staat Paul Kemper. Paul, goedemiddag.
2: Hey, hallo, alles goed?
1: Ja, buitengewoon. Hey, het is weer zover. Zometeen gaan jullie hier spelen op Hoetsjekoe. Hans is er ook, de trekzak is er. Ja, jullie zijn weer compleet, hè?
2: Ja, Han is er ook. Die zit in de boerderij, in de hosboerderij. En dat is eigenlijk de belangrijkste man. Die komt altijd als we alles klaar... Oh ja, ik moet...
3: Ben onderweg.
2: Sluit je het even aan? Ja, sorry, ik ben...
1: Nee, ik zie, dit maken we nooit mee, dat een artiest zelf aan het opbouwen is. Je hebt een Fender-versterker, zie ik.
2: Hier, dat zijn de jongens. In feite zijn hun de baas. Ja, een Fender-versterker, een oude een Fibrolux. En zonder deze mensen...
1: Wat is zijn voornaam? Wat is zijn voornaam?
2: Dat Erik, maar hij werkt in zwart, dus ik kan het...
1: Ja, nee, gewoon Erik. Erik de Grote. Erik de Verschrikkelijke. Er zijn allerlei soorten Erik.
2: Dit wordt live uitgezonden.
1: Dit wordt live uitgezonden. Ja, dat doen we gewoon live, joh. Het is wat het is natuurlijk, hè. Hey, lekker knallen met Boy Voigt, toch? Ja. Ik laat je lekker met rust. Een hele fijne middag.
2: Ja, hey, jullie ook, hè. Oké.
1: Dank je wel.
0: Ja, dus ik hoor in ieder geval, Jaap, dat Jaap... ja, hoor Erik de Zwart loopt daar ook rond.
1: Nee, Erik de Zwart niet, maar het is de Huppeluisman. Dat is natuurlijk een hele vaste ploeg die ze elke keer meenemen naar optredens. De jongens die het allemaal wel kennen, de klappen van de zweep.
0: Ja.
1: Dat willen de heren ook graag, want ze willen gewoon lekker spelen. En zometeen gaan zij hier de boel aantrappen hier bij Hoetsjekoe. De laatste dag van Hoetsjekoe in Varsseveld. Wil je meer informatie, wil je kaarten? www.hoetsjekoe.nl.
0: Kijk, dat bedoel ik maar even. Hey, ik spreek je straks... Oh nee, ik spreek je niet meer. Dus ik wens je nog een hele fijne dag verder.
1: Houdoe!
0: Hey, mazzel!
4: Het Hoetsjekoe.

En zo gaat het dus als je daarheen wilt, je hoort het, hè. Balthazar is ook, dus van alles te beleven daar bij de Hoochie Cool. Straks nog één keer gaan we schakelen met Doetinchem. En dan zit mijn taak in ieder geval voor het doorschakelen om op. Deze is toch een hele mooie plaat. The Pet Shop Boys. Het heeft wel een zin. Of it's a sin. Ja.

0: mooie van Backstreet Boys. It's a zin, ja, het heeft een zin. Ja, het heeft zeker een zin. Goed, we zijn heel te schakelen geweest naar Doetinchem, naar Varsseveld. Allemaal die, ja, de kadefeesten, Hoochie Koe Festival, noem maar op. Ja, we zitten overal met de RGC tegenwoordig. Straks nog veel meer, dus blijf gewoon luisteren. De hele middag gezellig en de zon komt erdoor. Dus wat dat betreft hebben we er een mooi weer bij. Alleen ik sta elke keer wel een beetje voor paal. Als ik zeg de zon komt door, trekt hij weer weg. En als ik zeg het is droog, begint het te regenen. Ja, ik zeg even niks meer over het weer. Zometeen Gerrit Vossers, die gaat veel meer vertellen over het weer. Blijkt maar weer dat ik het... Ja, het is toch niet mijn ding, dat weer. Nee, ik heb het liefst wel natuurlijk warm en droog. Goed, blijf lekker reageren. Ik doe al mijn best en uiterste best om de zoekjes toch allemaal te draaien. Maar kijk op de klok, ja, het is weer de hoogste tijd. En hoezo de hoogste tijd? Ja, want ik heb gebeld, ik heb het te pakken gekregen, ik heb aan de lijn, dus ik ga bij deze ga ik hem al groeten. In ieder geval, begroeten, laten we het zo zeggen, op deze middag. Brian, jongens maar, goedemiddag. Nou, je hoorde mij niet of zo.
1: Ja, ik hoor jou wel, maar je spreekt nu met Hugo Bijerman.
0: Oh, sorry. Hey, ik moet mijn blad omdraaien. Hey, Hugo, sorry. Mijn excuus. Ja, ik kom ik in twee artiesten.
1: Geen probleem, Gerard. Geen probleem.
0: Hugo, in ieder geval, wat mij betreft, een hele goede middag. Geen wonder dat je niet was aan te klappen. Ik denk, wat er gebeurt hier toch wel? Ze zaten me al een beetje water aan te kijken hier van, wat doe je nou? Die had je toch vanmorgen al straks al? Ik denk, ja, tuurlijk. Had ik ook. Ja. Hey, maar blij dat ik je spreek, want ja, het is maar zo. Je nieuwe single, hoe gaat het met jou? Nou, met mij even net aan de telefoon ging het goed, maar nu gaat het een heel stuk minder, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ah, nou ja, joh, kijk, het is ook zondag, Gerard, hè? Kijk, misschien hebben we een zwaar weekend achter de rug. Dat hebben we allemaal wel eens, toch?
0: Ja, dat zeker, ja.
1: Maar dat maakt het niet minder gezellig, toch?
0: Nee, dat is ook de bedoeling, want het gaat om de gezelligheid hier in het café. En dat doen we op deze zondag weer. Hé, hey, maar je hebt in ieder geval weer een vrolijke, meezingbaar chanson gemaakt in de Franse sfeer.
1: Ja, dat klopt. Nou ja, de Franse sfeer, dat is denk ik meer wel een beetje gericht het, ja, het accordeon melodietje wat door het liedje regelmatig voorbij komt. Ja. En ja, we zijn er zeker zeer tevreden. Het gaat lekker. We gebruiken het liedje uiteraard ook zo meteen weer tijdens de optredens. En ja, dan zeg ik altijd, maar ja, dat is toch ook altijd wel een leuke graadmeter om te kijken hoe zo'n liedje het ook live doet. Mm-hmm. We zijn zeker niet ontevreden, Gerard.
0: Ja, nee, dat geloof ik. Maar, maar hoe kom je in godsvredesnaam op die titel? Hey, hoe gaat het met jou? Het lijkt zo simpel, maar dat is het volgens mij niet.
1: Ja. Nou ja, kijk, daar ben ik in zoverre... Ik ben in contact gekomen met in dit geval Henny Thijssen, die dan... dit liedje, bedacht, geschreven, de muziek gemaakt heeft. Dus in zoverre wel het melodietje. Het is uitgewerkt in de studio bij Gerto Heupink. En ik heb Henny ontmoet. De doelstelling was eigenlijk eerst... ik wilde eigenlijk toch wel een beetje... toch wel richting de Hazen senior kant. In ieder geval... een klein stukje DNA daarvan in te maken. Nou ja, daar kwam ik eigenlijk bij. Van als er nog iemand is die het echt ook allemaal live heeft meegemaakt... achter de schermen en voor de schermen met Hazen Senior... dan is Henny Thijssen dat wel. We zijn eigenlijk een soort projectje gestart... waarvoor we eerst gekozen hebben voor dit gezellige liedje... om het zo maar te zeggen... En op later tijdstip willen we dan toch ook weer... Ik wil gewoon altijd wat proberen om... muziek, zeggen we altijd, is ook emotie. En dat kan vrolijkheid zijn. Ja, dat kan ook dingen zijn die natuurlijk echt wel op het leven geschreven zijn. Maar ja, we hadden nu zoiets ook omdat we in deze tijd van het jaar natuurlijk een beetje zitten. Ik hoorde jou net al over het weer. Nou ja, laten we eerlijk wezen. We hebben natuurlijk al gigantische... mooie dagen achter de rug. Bij mij waar ik nu zit, is het momenteel in ieder geval wel droog. Vandaar. Dus het is soms ook de tijd van het jaar wanneer breng je wat uit.
0: Ja, dat is waar. En de vakantieperiode heb je dan altijd. Hey, maar de volgende vraag die ik natuurlijk heb is van... heb je al wel reacties gekregen op je nieuwe single?
1: Ja, we hebben leuke dingen. We hebben nog steeds, nogmaals alvast bedankt Gerard, met Regio 8. Waar we, ik denk al met onze laatste 5 singles waar we mee bezig zijn geweest. Volgens mij altijd bij jullie, in ieder geval telefonisch met jou gesproken.
0: Ja.
1: Daarentegen krijgen we ook steeds. We komen wel eens nieuwe stations. Er valt er wel eens eentje af. Via de socials leuke berichtjes. We posten af en toe natuurlijk ook wel eens een filmpje als we hem hebben. Want ja, het is altijd 9 van de 10 keer mijn geluidsman die de filmpjes moet maken. En ik had vorige week in Amsterdam een gigantisch leuk optreden. En daar deden de mensen eigenlijk heel leuk mee op het liedje. Maar het jammere van het verhaal, omdat het dan ook live is, hadden we toevallig dat keer het filmpje even niet. Want dat ging uiteindelijk niet helemaal goed. Maar in ieder geval, dan blijf ik zeggen, met het live gebeuren eromheen. Het is een liedje, het is een totaal nieuw liedje. Dus ja, niet iedereen. Kijk, ik heb natuurlijk ook wel eens een covertje gemaakt op een oud nummer in een nieuw jasje. Dus dat is eigenlijk altijd vaak wel iets meer herkenbaar voor mensen. Dus dan is de interactie er vaak ook veel sneller. Bijvoorbeeld met Nooit op Zondag, weet je wel. Ja, dat is toch wel een melodietje. Als mensen het horen en je gaat dan vertalen en zeggen van, ja, dat was eigenlijk een hele oud liedje van Mieke Telkamp.
0: Mm-hmm.
1: En dan zie je mensen in één, toch omdat ze die link niet altijd kunnen leggen. Maar dan als het refrein eraan komt, dan zie je gelijk dat mensen, dat het herkenbaar is. Dat is met dit liedje uiteraard iets minder, omdat het een totaal nieuw liedje is. Maar door de melodie en omdat het toch meezingbaar is, wordt het wel snel opgepakt.
0: Kijk, dat bedoel ik maar even goed. Maar we moeten hem gaan draaien, gezien ook de tijdgebrek wat we hebben hier in de uitzending. Hey, maar ik zou zeggen, kondig je plaats zelf even aan. En ja, ik zou zeggen, in ieder geval vanaf deze plek ontzettend bedankt voor een leuk interview. Heel veel informatie. Ja. En ik zeg in ieder geval tot de volgende. Want bij de volgende hit ga ik je gewoon weer bellen. Dus je zal zeggen, kondig je plaat maar aan.
1: Altijd gezellig, Gerrit. Nou, in ieder geval alle luisteraars van Regio 8. Ik verander het laatste woordje. En dan zeg ik, hey, hoe gaat het met jullie en met jou? En veel plezier en fijne zondag allemaal.
0: Dat bedoel ik maar even. Ik wens jou niks minder. En tot de

0: Doheem, de weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
1: Vanmiddag is er veel bewolking en zo nu en dan komt er een buitje, langs een licht buitje over het algemeen. De west- tot noordwestenwind is zwak tot matig en het wordt dan 22 tot 23 graden. Vanavond dan wordt het overal weer droog, zijn er wolkenvelden met soms ook nog een klein beetje zon. En komende nacht dan koelt het bij weinig wind af naar 14 graden. Na het weekend hebben we te maken met temperaturen van een graad of 23 tot 25 op de maandag, met wolkenvelden, zon en meest droog weer. Dinsdag is er weer veel bewolking, kans op een buitje is dan weer wat groter en de temperatuur ligt dan rond de 3 tot 24 graden. Vanaf woensdag gaat de temperatuur in een stijgende lijn, woensdag 25 graden, donderdag is het zonnig en dan wordt het ook weer wat warmer met een graad of 26 en eind van de week wordt het 29 graden. In het volgend weekend wordt het weer tropisch warm met 30 tot 31 graden.
2: Kijk, nou ja, Gerrit, je mag blijven wat mij betreft. Ja, dat bedoel ik wel even. Ja, dan worden we toch echt super vrolijk van hier met zulke temperaturen. Ja, volgende jaar dan gaan we weer richting 30 graden. Maar dan hoop ik wel dat die avonduren een beetje bij trekken. Want die vind ik wel mooi fris. Goed, inmiddels in de studio gearriveerd. Sven, goeie avond.
3: Ja, avond.
2: Ja,
3: hallo.
2: Je bent er over bij. Je let niet op, want je hebt de koptelefoon niet eens op.
3: Nee, joh. Ja, ik dacht, jij lult wel, toch? Net zoals die artiest. Die praat maar weg, joh.
2: Ja.
3: Ideaal, toch?
2: Goed. Dat is wat anders ideaal.
3: Ja, maar, ja precies.
2: Oh,
3: ja.
2: Maar... soms de tweede uur, of derde uur, maar nee, voor jou is het de eerste uur. Voor mij zou het dan de derde uur zijn.
3: Gezondheid.
2: Ik kom er niet meer uit, joh.
3: Ja, klopt. Vanaf 2 en wel tot 7 ben ik bij je in plaats van tot 4. En dat alles natuurlijk met de kaderfeesten en Hoochiku, waar live verslag Bart uit Doetinchem en Balthazar in Varsseveld.
2: Ja, Balthazar die loopt tussen de koeien.
3: Ja. Ja, Hoochiku.
2: Die komt vandaag trouwens nog even. Ik zei dat dit het laatste keer was, maar die komt zometeen 10 voor nog een keer van.
3: Niks veranderlijker dan die man. Hè.
2: Ja, die man is ook echt niet te geloven. Daar komt hij gewoon niet vanaf, hè, van die vent.
3: Nee, het is ongelooflijk. Wat een kerel. Maar wel een topkerel.
2: Ja, dat is een topgast. Echt waar. Vooral als hij slaapt.
3: Goed. Laat hem dat maar niet horen.
2: Jawel. Ik mag dat zeggen.
3: Oh ja.
2: Hij zegt altijd, mag even wat zeggen. Goed, dus bij jou is in ieder geval van alles te beleven. Ik ga zometeen nog even contact leggen met Bart. Dan gaan we heel even kort nog even hoe het in Doetinchem erin toe gaat. En dan zo rond de 10 voor hebben we nog even Jaap voorbij komen. Die komt er voorbij vliegen. En zo hebben we nog heel druk dit laatste half uurtje, denk ik. Nog niet eens meer.
3: Ja, je moet proppen, Gerard.
2: Jij moet proppen.
3: Ja, dat is ook zo.
2: Nou, als dat alles is, ik wou dat ik jouw probleem had. Regio 8.

0: Nou, je kunt me die plaat natuurlijk wel draaien. Damiano en David, Tyler en Neil. Of Neil. Neil is het Neil Rogers. Ja, Neil Rogers. Ja, ik had dat helemaal verkeerd. Ja, bemoei je er niet mee.
1: Ik is Neil.
0: Nile.
1: Zeg dat nou eens goed. Het is Neil Rogers.
0: Neil.
1: Het staat toch N-I-L-E.
0: Wat zei ik nou net? Bemoei je er niet mee.
1: Het is geen Neil. Het is Neil.
0: Er staat toch Neil? Of niet? Ben ik helemaal gek?
1: Ja, ja, maar dat is algemeen bekend dat je gek bent.
0: Ja. Ja, nou. Ik ben één gek in de studio als tien op straat.
1: Nee, ja, dat is ook zo.
0: Ja, ja.
1: Houd je van de straat, hè?
0: Ja, dat bedoel ik wel even. God, die ik ook nog van de straat moet halen. Ja, dat is, dat is Bart. Die is ook nog eens op de straat. Dus die ga ik ook even in de studio halen. Dus ja, Bart, kom er maar in. Ga maar eens even vertellen wat jij doet. Want je had iemand bij je staan, zei je.
2: Yo, Gerard. Hey, Bart. Vanuit Doetinchem op de kaderfeesten. Ja, waar het nog steeds drukker en gezelliger wordt.
0: Ja.
2: En natuurlijk in het vooruitzicht zometeen de badeentjesrace. Maar er was wat te doen rondom die badeentjesrace. Want volgens mij hebben ze koud watervrees, de badeentjes.
0: Ze mogen er niet uit.
2: 1 uur het water ingaan, Gerard. Maar dat wordt nu dus later, 3 uur vanmiddag.
0: Oké.
2: Okay. Wat hij er alles over weet is Sjoerd. En die staat naast mij. Sjoerd, goedemiddag. Ja, ik mag hem presenteren, dus ik stond hier ook netjes om 1 uur. Maar ja. Dat blijkt het dus dat de Oude IJssel, wat sowieso een hele interessante rivier is, hè. Er zwemmen hier vissen van 3,5 meter. Dus,
3: je meent het, een soort Loch Ness. We proberen toeristische attractie te trekken.
2: Ja. Door de stroming kunnen we niet alle eentjes in races het water in laten gaan, maar moeten ze eigenlijk met 6000 tegelijk het water in. Omdat dan die hele grote groep bestemd is tegen de stroming. En die gaan om 3 uur het water in.
3: 3 uur vanmiddag dus, 3 uur.
2: Ja, oké. Okay. Nou, dan zie ik wat is de definitieve tijd. Dus die communicatie is nu helder.
0: Ja.
2: Maar hoe moet ik dat dan zien? Wat is het race-element? Die badeentjes gaan het water in.
3: Ja.
2: En is dan degene die zelfs met de stroom meegaat? Of hebben ze een motortje onder hun veren zitten?
3: Alle eentjes zwemmen in het water.
2: Ja.
3: En hebben allemaal een nummer.
2: Ja.
3: En dat nummer correspondeert met mensen die een eentje gekocht hebben.
2: Ja.
3: Daarna is het, ze zijn van afbreekbaar biologisch plastic. Dat is tegenwoordig heel belangrijk om te vertellen. En er gaat er geen één doorheen glippen. Want ze zwemmen namelijk allemaal in een fuik. En daarbij is het dus echt zo, de eerste die er binnen dobbert heeft de hoofdprijs, de tweede prijs. En ze hebben wel 20 prijzen, maar het allerbelangrijkste is, het is voor een ontzettend goed doel.
2: Ja, en dat goede doel, dat is een hospice hier in Doetinchem, hè?
3: Ja.
2: Dat heet Rana.
3: Schravana.
2: Schravana, ja.
3: Een hospice voor een palliatieve zorg, om het netjes te zeggen, maar dat is je laatste levensfase. Ja. Misschien wel je laatste thuis. Daar word je omarmd met liefde en krijg je alle aandacht, zodat ook je naasten eigenlijk ook er weer voor jou kunnen zijn. In plaats van alleen mantelzorgen. En zij gaan nieuw bouwen. Zij moeten nieuw bouwen. Dus ze hebben echt ontzettend veel geld nodig. Nou, ik weet al een beetje hoeveel eentjes er verkocht zijn. Laat ik het zo zeggen, er gaan er echt duizenden.
2: Duizenden, oké. Okay. Want ze hebben allemaal natuurlijk een sponsor, hè? Maar dat kan je nu nog niet verklappen.
3: Ik mag dat nu nog niet zeggen. We gaan natuurlijk aan het eind van de duckrace. Dus beste luisteraars van Regio 8. Een goede reden om te blijven luisteren de hele dag naar de radio. Aan het eind van de dag gaan we bekendmaken welk bedrag er is op.
2: De spanning is op te snijden. Sure.
3: 3 uur, hè? Niet breed. 3 uur.
2: Ja. Oké. Dat staat genoteerd. Dikke stip in de agenda. En anders kom gezellig naar de kaderfeest. Hier gaat Doetinchem plek zat.
0: Kijk, dat bedoel ik maar even.
2: Ik kan maar drinken, het is helemaal gezellig.
0: Ik wens jou nog een hele fijne dag verder, want ik ga jou niet meer spreken. Ja, zo meteen Sven nog, die ga jou nog spreken, maar ik in ieder geval niet meer. Ik zeg, doe het voorzichtig aan en hou die eentjes in de gaten. Vooral met die motoren, die elektrische.
2: Doen we.
0: Ja, is goed.
2: Hou eens in de gaten voor je, Gerard.
0: Is goed, hoi hoi, dankjewel.
2: Jo, hoi.
4: Het Chauffeurscafé op Regio 8.
5: Elke zondag van 12 tot 2.

0: Ja, dat was mooi van Fleetwood Mac. En zo duiken we van het ene naar het andere. Het is niet te geloven. Het gaat zo snel hier.
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsiekoe Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
0: Balthazar, daar ben je weer.
2: Even wennen dit.
0: Gezellig.
2: Even wennen dit. Ik heb Hans al nooit topless gezien, maar de jongens zijn druk bezig met de voorbereiding voor het feest. En vandaag wordt de rode blouse heel belangrijk voor de mensen. Straks het Hoetsiekoe terrein op komt lopen. Je ziet een podium met mensen met een rode blouse. Nou, dat is nou boy voor je toch waar we het al over gehad hebben. Hans, goedemiddag.
3: Zo zeker, dat is een rode blouse. Dat geeft precies mini kleuren aan. Lekker rood en lekker links.
2: Ik ben reuze benieuwd. Hans, de jongelui zijn allemaal weer aan het kamperen, las ik van de week in de krant. Heel veel jongelui vinden dat geweldig. Gewoon lekker met zo'n tentje ergens heen. Joepen de poep, biertje erbij en... Dat werk.
3: Ja, nee, ik vind dat prachtig. Ik vind dat mooi. En als je dan nog eens op de fietsen gaat, of van mijn part op zo'n Oldenberini. Want mijn vader had een Oldenberini met windscherm.
2: Dat was een brommer, hè?
3: Ja, dat was echt een brommer was dat. En de tweede gezit, dat was dan zo'n verend gezit was dat. En hij dan erachterop zat, dan stak hij ongeveer een kop boven de rieder uit. Moet je me dat voorstellen? Eerst het windscherm, dan mijn vader. En dan kwam er zo'n halve meter erboven u, mijn moeder. En dan rezen ze met 35 in het uur van Dingsme naar Breemroek.
2: Ja, het vertrouwde groep, pa vasthouden in de strakke bochten.
3: Ook dat nog. En dan vooral ook schief door de bocht in gewoon, althans de kop.
2: Meeliften.
3: En de één been eruit verkap het geval dat aan het schampen kwam ook nog. Ja, zo kan het allemaal.
2: Het lijkt net alsof hij zo meteen op de brommer en hier over het trein heen gaat rijden als attractie. Maar dat kunnen we ook geen doen eigenlijk.
3: Het liep me fantastisch. Dus gewoon de Monika aan de kant smeden. En dan hen en weer rieden, brom, brom, gas geven in de motor. En dan tegen het volk aangeven van reer, reer, reer. En dan in volle vaart in het publiek riem.
2: Kijk, alles weten we van Boy Voigt toch. Ja. Maar we staan hier in een stal. Oude, gerestaureerde boerderijachtig iets. En dit moet jou blij maken, wat je hier allemaal om je heen ziet. Hè?
3: Ja, het is fantastisch. Ik kijk door naar de achterkant van het huis. Dat is een oude Achterhoekse boerderijen. En daar hebben ze nog vaalschuren, ook wel onderschuren noemd, waarbij de enduur nog zo'n meter of twee, drie naar binnen gebouwd is. En ik heb me laten vertellen dat er dan twee grote wagens met hooi op de delen konden. En dan kon dat laatste kuntje van de tweede wagen kon nog net onder dat onderschoen staan. En dan bleef het dreugen aan het regent. En wie hoopt natuurlijk dat vandaag het geen regen.
2: Ja, dat hopen we natuurlijk.
3: Loopt door over hem.
2: Nou, ik zie daar nog een zundap staan, een hele oude volgens mij, die grijze daar. En ik zie daar ook een trekzak.
3: Ja, is dat een trekzak of is dat een accordeon?
2: Ja, zoiets.
3: Ja, dat zou dus even een hendel op, denk ik.
2: Laten we eens even kijken dan, want dan kunnen we er toch zijn. Dan willen we dat ook weten over. Jij kunt er van dichtbij zien. Ja, kun je het zien?
3: Ik zeg het toe, weet je wat het is? Een knopaccordeon.
2: Wauw. Staat hier gewoon.
3: Als dat nou accordeon met een H geschreven zou zijn, dan was het een knopaccordeon.
2: Ja, je hoort het, Gerard. Ik bedoel, wij kunnen dit wel tot 6 uur vullen met z'n tweeën zo. Dan hebben we het helemaal nergens over. Maar wel leuke dingen van het leven. Zometeen gaan ze aanknallen hier. Boy Voigt toch. Komt alle naar Hoetsiekoe in Varsseveld. Hans, heel veel plezier. Dank je wel.
3: Dank u wel ook. Tjus.
2: Tjus.
0: Ja, en je weet, Bali, als hij Hans begint te kwaken, jongen, dan houdt hij niet meer op.
2: Ja, dat is een man van mijn hart.
0: Ja, heerlijk. Ik vind het superfan.
2: Ik kan hem bijna verstaan ook. Ik doe steeds in mijn bek. Als ik tegen Hans zeg dat ik hem kan verstaan, dat heb ik 2 jaar geleden meegemaakt. Dan komt hij met een partij voor dat je denkt, oh my god. Dus ik ben er nog lang niet, maar ik ben onderweg.
0: Kom goed. Hey, ik wens je heel veel succes vandaag en heel veel plezier en hou het erop.
2: Dankjewel, yo.
0: Yo, hoi.

dat is Michael Shepherd. Beautiful something. En dan allemaal hier bij regenwacht. Voor mij zit het dan weer op het chauffeurs geweest. Dat is vandaag een beetje rommelig, maar wel gezellig. En houd er rekening mee. Volgende week zondag ben ik er even niet. Functie elders. En daarna ben ik er wel weer op elke zondag. Ja. Met wat deze plek. Iedereen, rij en vrij voorzichtig. Doe het heel kalm aan dit weekend. En tot over 14 dagen.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm? Kassen op de vetten!
2: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95. Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
13: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
14: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
13: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnolterswijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolter-schweiz.de.
15: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
17: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben 3 zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mostaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Volgens Israëlische media gebeurt dat uit angst dat hij wordt gevolgd naar zijn schuilplaats en geliquideerd. Iran ontvangt tijdens de uitvaart ook buitenlandse delegaties en vertegenwoordigers van bondgenoten. Khamenei wordt donderdag begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Er zijn naar nu blijkt 2 jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. De politie heeft 1 slachtoffer als een jongen uit Uden geïdentificeerd. Het tweede slachtoffer is vermoedelijk een jongen uit Veghel. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en ook of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld. 3 mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde na de feestelijkheden rond de 3-0 WK-overwinning van Marokko op Canada. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. In Den Haag raakten 2 agenten gewond bij rellen. 29 mensen werden daar opgepakt en zijn beboet. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Volgens Staatsbosbeheer gaat het beschikbare geld eerst naar natuurbeheer. De sluiting staat gepland voor begin volgend jaar en kost volgens de organisatie geen gedwongen ontslagen. Bij de 7 buitencentra werken 23 personeelsleden en 350 vrijwilligers. Voor 1 oktober moet de ondernemingsraad van Staatsbosbeheer nog zijn advies uitbrengen over het plan. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
18: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi.
10: voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
18: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
19: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
20: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
18: Fans van Voordeel.
10: Aldi,
0: de scherpste zomerdeals. Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop.

0: retour.
1: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Van 11 tot en met 14 juli barst het feest weer los op het Zwarteplein in Ulft. De Oerse Kermis. Zaterdagavond, Q-Music The Party. 4 uur fout. Hoe fouter, hoe beter. Zondag, feest in de tent met huisband Kaliber, Anita Berends en Jorieke Sterke. Maandag, traditioneel vogel- en koningschieten. Dinsdagmiddag de kindermiddag met Troeftheater. En s'avonds feest met Kaliber en een spetterend gastoptreden van Orgel Joken. Kijk voor het volledige programma op eendrachthulp.nl. De Oerse Kermis. Alle dagen gratis entree. Geen gouden hoer. Kermis. Vier toch in Oer.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Tot vanavond zijn we bij je. Live vanaf Hoetjekoe en de kadefeesten. Bart staat op de kadefeesten en we gaan hem zo meteen even uitgebreid spreken. Kijk hoe de sfeer daar is in Doetinchem.

0: En of ze nog steeds op het podium staan te shinen. Het is een iconische band die... welke band redt dat überhaupt om nog zo lang samen op het podium te staan? Volgens mij al meer dan 50 jaar dat ze op het podium staan en ook dus nog steeds nieuwe muziek uitbrengen. The Rolling Stones en In The Stars.
1: De Doetinchemse Kadefeesten.
0: Ja, we zijn het hele weekend live vanaf de Kadefeesten en vanaf Hoetjekoe. Eerst naar de Kadefeesten, daar staat Bart. Bart, goedemiddag.
2: Yo, Sven, Bart hier.
0: Yo, hoe is het daar in Doetinchem?
2: Ja, ik zit lekker in het zonnetje.
0: In het zonnetje? Welk zonnetje? Hier in Ulft is het bewolkt, kan ik je vertellen.
2: Ja, je moet de beste plekken weten te vinden in de Achterhoek, hè?
0: Dat is ook zo.
2: Ben ik te verstaan?
0: Ja, jij bent zeker te verstaan. Ik hoor wat dingen op de achtergrond. Volgens mij staat de bad in de race op het punt van beginnen, als ik me niet vergis, of wel?
2: Ja, de shorts die je op de achtergrond hoort. Die vertelde net over de badeentjes die wat later het water ingaan. Dat was om 3 uur vanmiddag dus.
0: Ja.
2: Ik kijk uit op een badeentje van ongeveer zo'n 3 meter hoog. Die gaat niet het water in. Ongeveer zo'n 10 meter, 20 meter verderop kijk ik op een container waar al die badeentjes in liggen die straks het water in gaan.
0: Ja, een hele container vol, ja.
2: De bas van de organisatie en de badeentjesman, zeg maar, Bas.
3: Jeroen.
2: Oh, Jeroen. Ja. Hoe kan een mens zich vergissen in het leven om zijn?
3: Maak het uit, als het maar eentje is.
2: Als het maar eentje zijn, en die zijn er zeker.
3: Zeker, ja. 6.000.
2: 6.000.
3: Ja.
2: Allemachtig. En ze hebben allemaal een sponsor.
3: Nou, ze hebben allemaal een sponsor. We hebben niet alle eentjes verkocht, maar we zijn ruim 4.000 eentjes hebben we verkocht. En het mooie is dat het merendeel van de opbrengst gaat natuurlijk naar Schapana. Maar ook in de verkoop kun je eigen vereniging steunen. Door 50 cent per eentje gaat dan naar de vereniging. Dus we hebben bij, denk ik, ruim 1000 euro dat wij naar verenigingen gaan overmaken. Omdat leden van die vereniging eentjes gekocht hebben.
2: Ja, ja. Heel gaaf. Mooi doel.
3: Ja.
2: Ja. Ja. Nou ja, over een klein uurtje gaat het allemaal gebeuren. Ik zie hier een heel parcours voor me liggen. En dat moeten ze gaan afleggen dus.
3: Het parcours gaan ze afleggen. Het is een beetje afhankelijk hoe die wind staat. Hè? Want de eentjes die pakken de wind, of de wind pakt de eentjes op. Het is voor ons ook de eerste keer. Dus we gaan kijken waar ze naartoe gaan. En we hebben ontzettend sportief dat de brandweer komt ons helpen om een beetje spektakel te maken en de stroming in het water te krijgen. Dus ja, we gaan ervan uit dat dit toch een spektakel wordt. En we hebben ook als organisatie besloten dat de eendenrace het vaste onderdeel gaat worden. Dus jaarlijks terugkomt.
2: Kijk, nou, dat is een mooie scoop.
3: Ja,
2: dus volgend jaar weer badeentjes.
3: Volgend jaar weer een badeentjes race. Ander goed doel waarschijnlijk, maar dat komt dus elk jaar terug. Ja. Deze hier.
2: Nou, dit is in ieder geval denk ik toch wel het hoogtepunt van alles, hè? Maar het gaat de hele week door. Volgende week nog ook allemaal feest, hè?
3: Ja, we hebben afgelopen vrijdag zijn we begonnen met een dinnershow. Met een fantastische band en optredens. 520 mensen die in 5 gangen diner op de kade gegeten hebben. Dat is fantastisch georganiseerd door de horeca. Gisteren hebben we dan een mooi ijsselconcept gehad, dat dan vrij toegankelijk is voor iedereen. Is heel goed bezocht, dat is erg gezellig. Vandaag hebben we de Puppencup, dus 180 kinderen die zijn aan het voetballen daar in de bak. Met een beetje muziek en gezelligheid. De Duck Race. En morgen is de horeca dag Gelderland. En dan de rest van de week zijn de schoolsporten overdag en 's avonds bedrijven. En we gaan met 500 basisschoolkinderen gaan op dinsdag, woensdag, donderdag sporten in Rotterdam Beach.
2: Kijk dan, sportiviteit, lekker hapjes eten, wat wil je nog meer? Hier allemaal in Doetinchem op de Kadefeesten, Sven.
0: Gezelligheid, dat hoor ik al wel. Tot 10 juli is het, geloof ik, hè, de Kadefeesten.
2: Yes, tot 10 juli.
0: Kijk,
2: helemaal
0: goed.
2: Ja, volgend jaar weer, hè. Dus.
3: Ja, maar je moet even niet vergeten, het eind is natuurlijk wel heel spectaculair. Dat is DJ on the Mill. Dat we gaan dus met DJ gaan de molen inpakken. Er wordt helemaal een podium gemaakt. En daar zullen dus aanstaande vrijdag vanaf 5 uur tot 12:30 7 tot 8 al DJ's draaien met als achtergrond de molen.
2: Kijk, dus vrijdag ook hier bij zijn.
0: Super, dankjewel Bart.
2: Yes.
1: Check doetinchemsekadefeesten.nl.

0: Regio 8, Yannick en Hou.
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsikoe Festival.
0: Ja.
1: We schakelen live naar Varsseveld.
0: Ja, en als we het dan toch over Hou hebben en Hoetsikoe, Houdi, Balthazar, hoe is het daar?
2: Ah. Ja, helemaal goed, helemaal goed. Die blonde uit Haaksbergen is er. Die eigenlijk op 13-jarige leeftijd begon. Thomas Bergen. Hij schreef onder andere voor André Hazes Leef. Hij doet veel meer dingen. En hij weet niet dat ik nu tegen hem ga praten. Maar goedemiddag.
3: Hi.
2: Daar ben je weer.
3: Ja.
2: Ja, dat klinkt een beetje gek. Laatste keer dat ik je zag was je 13.
3: Ja. Dat klopt, maar ik was ook nog even in gesprek.
2: Weet ik, maar we zitten live.
3: Oh, je bent live?
2: Ja, we zitten gewoon live.
3: Oh, dan moet ik mijn excuses aanbieden.
2: Nee, we gaan het gewoon kort houden. Wat ga je doen vanmiddag?
3: Ik ga vooral naar mijn zin hebben. Ja.
2: Oké, het gaat goed met je. Je doet heel veel dingen. Niet alleen zingen natuurlijk, waar we je van kennen op podia en dergelijke. Maar Leef van Hazes was je ook bij betrokken, hè?
3: Mocht ik een onderdeel gaan zijn, ja. Daar ben ik heel dankbaar voor, nog steeds. Ja.
2: Wat vind je vooral leuk aan dat werk?
3: In opdracht van artiesten iets schrijven en dan uiteindelijk zien dat ze daarmee groeien en bloeien en leuke dingen gaan doen. Ja, dat vind ik het mooiste altijd aan... Je moet natuurlijk wel scoren. Als het niet scoort, dan is het altijd zonde en jammer. Maar je hoopt dat het de goede kant op gaat. Ja.
2: Stop je gevoel, je passie erin en dan is het afwachten.
3: Ja, dan is het afwachten. Dan laat je het los en dan kijk je hoe het ontwikkelt. Ja.
2: Ik ben benieuwd wat er zometeen hier staat. Ik weet zeker bijna dat het vol is en dat je een feestje gaat bouwen. Heel veel plezier. Sorry voor het storen. Tot over 13 jaar weer.
3: Maakt helemaal niet uit. Ik zie je over 13 jaar.
2: Ja, dankjewel. Super.
0: Hey, geweldig.
2: Ja, dat is hem, Thomas. Altijd spontaan, altijd leuk. Ik viel in één keer zo midden in een gesprek binnen. Maar ach, het kan allemaal.
0: Moet kunnen, toch?
2: Hoetsikoe Varsseveld.
0: Hey, ik weet niet of jij de heren van de bankzitters kent. Maar volgens mij is dat de Thomas Bergen die ook een nummer heeft gemaakt met de bankzitters. Weet je dat zo?
2: Oh, cool. Ja, dat volgens is de grote. Ja, weet je, die jongen, dat was net zoals Frans Bauer een kindersterretje was. En Jan Smit. Dit was er ook eentje. En, maar ja, Thomas is natuurlijk een mooie kerel. Leuke vent. Altijd hard werken. Ja. Altijd beschikbaar voor alles. Gewoon leuk. En dat zie je dit Nederlandse artiesten.
0: Ik wist niet dat hij uit Haarsberg kwam, joh. Balthazar, dankjewel. Ik spreek je straks weer.
2: Je leest het allemaal op Hoetsikoe.
1: Het Hoetsikoe

Rutger van Barneveld. Hij gaat groot met zijn nieuwe zwoele zomernachten. Nou, alles behalve zwoel op dit moment, want het is zeg maar niet overdreven warm op zich. Maar ja, dat kan het de komende dagen nog wel eens gaan worden. Lekker weer hier in de Achterhoek. Waar we ook live verslag doen van Hoetjekoe en de kaderfeesten. De kaderfeesten in Doetinchem. Wil je daar nou nog bij zijn? Dat kan. Ik heb hier nog kaarten voor je liggen. 2 kaarten voor jou. Het enige wat jij daarvoor hoeft te doen is kaderfeesten appen naar de studio 06-4747-0022. Het terrein is toegankelijk, gratis toegankelijk. Maar je hebt kaarten nodig voor onder andere DJ On The Mail. En die kaarten die mag ik voor je weggeven. 06-4747-0022. Kaderfeesten appen. Wil jij erbij zijn? Samen met je vriend, je collega, je tante, je oom, je neef, je nicht, je zus, je broer. Wie je ook wil.

0: Marriott en One Night in Bangkok. Wat dacht je ervan?
1: De Doetinchemse kaderfeesten.
0: Om eens One Night in de kaderfeesten in Doetinchem te zijn. Bart, de gezelligheid zit er goed in of niet daar?
2: Yo, goedemiddag Sven.
0: Yo, ja.
2: Ik ben even lekker een cafeetje ingedoken hier. Ietsjes rustiger, dan kan ik even rustig even bijpraten over wat er allemaal gebeurt hier op de kaderfeesten.
0: Ja, ben je ook zelf al goed ingeolied of valt dat nog wel mee?
2: Ja, ik ben aardig ingewijd hier in de feesten, kan ik je zeggen.
0: Ja, precies. Hey, jij zit nu ergens in een cafeetje op het terrein zelf ernaast, want ik ben er gisteren dan zelf ook geweest. Maar er staan ontzettend veel foodkramen natuurlijk, maar ja, is dat echt een cafeetje? Noem je dat een café? Ja,
2: ik ben... Nee, iets daarachter, even in de binnenstad. Ah, ik heb even de Luwte opgezocht, want het is gewoon, het wordt steeds drukker, steeds gezelliger.
0: Ja. Ja, want
2: meteen, dan barst het los, hè. De eendjesrace. De duk eendjes die gaan het water in. Het is om 3:00 vanmiddag, die tijden zijn een paar keer aangepast. Maar om 3:00 is het dus zover. De eendjes die gaan zwemmen, alle eendjes zwemmen in het water. Het zijn allemaal eendjes die niet kunnen zinken. Ze worden ook weer hergebruikt bij duckraces. Dus geen enkel eendje blijft achter. En dat is om 3:00 vanmiddag.
0: Ja, want dat is verplaatst vanwege de harde stroming, heb ik begrepen, toch?
2: Ja, dat klopt. Het is de stroming, maar ook de wind die speelt een rol.
0: Ja. Ja,
2: en dat heeft allemaal met. Er zijn hele lichte beestjes natuurlijk, dus het gaat alle kanten op.
0: Ik ben gisteren nog even een boot ingedoken, als we het toch over het water hebben. Want kaderfeest, hè, aan het water natuurlijk. Je kon gisteravond ook met je boot daar aanmeren, het podium op het water. Ben je zelf ook nog aan de waterkant misschien wel in een boot geweest? Of in ieder geval voor het podium op het water? Want dat is best wel uniek dat er zo'n groot podium op het water gebouwd is, of niet?
2: Ja, dat klopt. Nou, als je daar aan de kade staat, zie je aan de overkant van de Oude IJssel dat grote podium liggen. En rechts ervan staat een bad eend van zeker 3 meter hoog. Maar dat is heel bijzonder. Je kan inderdaad, als je met een bootje het water op kan, is dat heel mooi. Maar dat is niet voor het publiek, hoor.
0: Nee, niet voor het publiek, nee.
2: Nee, dat kan niet. Nee. Dat heb ik er niet uit kunnen halen in ieder geval. Okay.
0: En zwemmen in de IJssel, mag dat ook? Of,
2: Nou, ik zou het niet aanraden.
0: Nee, toch niet, nee.
2: Ik zou het niet aanraden om dat te doen.
0: Hey, wat is overal de reacties? Want het is de eerste editie dat het op deze manier gehouden wordt. Kijk, we hebben natuurlijk voorgaande jaren het food evenement gehad. Food Festival in Doetinchem. Ik sprak gisteren de organisatie en zij zeiden... de gemeente wilde heel graag dat de kade wat meer betrokken werd bij de stad. Nou, dat is volgens mij wel gelukt met dit evenement, of niet?
2: Absoluut, absoluut. De kade is heel goed betrokken bij de stad. Jij loopt eigenlijk zo vanuit de stad de kade op. En vanuit de kade natuurlijk ook even de stad in. Dus eigenlijk is het gewoon één geheel. Ja. Dus het is een soort doorlopen van de binnenstad, zou je bijna kunnen zeggen.
0: Ja,
2: er is van alles. Je kan eten, er is muziek, er is sport en theater. En ook misschien ook wel leuk voor de kleintjes, de kids. Allemaal welkom, er is van alles te beleven. Er is zelfs een muziekevenement waar kinderen aan mee kunnen doen.
0: Ja. Ja, Jan en het touw is er geloof ik ook.
2: Je wil ze even van ze af en dacht je, je hebt er geen kind aan.
0: Nee, ja, er is heel veel te beleven, ook voor de, wat je zegt, voor de kids inderdaad. Ik geloof dat Jan in een touw er ook is, met allemaal klimtoestellen en weet ik het allemaal wat. Het is heel mooi opgezet daar langs de kade in Doetinchem. En zeker de moeite waard om daar zelf natuurlijk even te gaan kijken. Bart, dankjewel voor je verslag. Jij veilig thuis, want ik spreek jou straks natuurlijk niet meer. Straks na 3:00 nog Nick en Hidde, die lossen jou daar af op de kadefeesten. Bart, dankjewel en ga zelf ook nog even genieten, hè, naast al het verslag.
2: Maar ik kan je zeggen, ik ben er om 3:00 ook nog eventjes, hoor.
0: Oh, kijk, fantastisch.
2: Als je wat eentje het water in gaan, dan kom ik er wel even wat roepen bij jou.
0: Ja, precies. Hey, ga ervan genieten. Ik zie de foto's wel tegemoet in de app.
2: Yo. Oké.
1: Check doetinchemsekadefeesten.nl.

0: Regio 8, One Republic en Connection. En even kijken of we Connection kunnen leggen met...
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsiekoe Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
0: Balthazar.
2: Ja.
0: Volgens mij sta jij naast een hele belangrijke man, of niet?
2: Ja, alleen maar belangrijke mensen hier bij Hoetsiekoe. Alleen beseffen we ons dat allemaal niet. Dat willen we ook niet. Nee, het mooie is, op deze zondagmiddag trekken er allerlei donkere wolken langs. En met name langs. We hebben nog geen druppel regen gehad hier zo. We zien aan de horizon, want je kunt hier heel wijd kijken, zie je al die donkere wolken gewoon de andere kant op gaan. En ik sta bij een stel jong volwassenen heren. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Oké, wij troffen elkaar vrijdagavond ook al. Wat mij opviel, ja, jullie zijn een beetje de toekomst voor ons, de jeugd. Hè, de jeugd is de toekomst. En jullie hebben allemaal een knuffel omhangen. Jij zelfs een roze gitaartje in een knuffelachtig iets.
3: Ja, dat klopt. Deze gitaar heb ik van de waslijn gehaald daar. Ik weet niet precies hoe ik eraan kom, maar... ik vind het allemaal mooi. Ik speel zelf ook gitaar.
2: Het is een roze tasje. Het zou meer voor een meisje zijn, maar ja, tegenwoordig kan alles. Hè?
3: Ik vind dat iedereen die mag gewoon lekker zichzelf zijn.
2: Wat willen jullie uitdragen hier vanmiddag met al die rare knuffels en gitaren? Fantastisch eigenlijk. Hier worden nieuwe trends gezet, hè?
3: Ja, ik sta voor inclusiviteit. Iedereen mag erbij horen, vind ik. En ik vind dat ook zo lekker aan Hoetsiekoe. Gewoon iedereen is een beetje zichzelf. Ja. En dat is zo mooi dat het kan hier.
2: Hoe zijn de reacties van de omstanders op jullie outfits?
3: Ja, geweldig. Alleen maar positief.
2: Ja, ja. Mensen willen op de foto, filmpjes worden er gemaakt. Ja. Hoezo? Wij zijn van de radio natuurlijk. Ja. Hey, wat is jullie boodschap voor vanmiddag voor de luisteraars?
3: Nou, als je nog niks te doen hebt vanmiddag, naast Regio 8 luisteren, kun je ook gewoon naar Hoetsiekoe komen. Hartstikke gezellig. Thomas Bergen komt zo dadelijk.
2: Ja, die staat op punt van, een mooi kobertje heeft hij gekocht.
3: Wat zei je?
2: Hij heeft een heel mooi nieuw kobertje, zag ik net. En Boy Voortocht is bijna klaar, maar dat wil ook maar niet ophouden, die Boy Voortocht. Dat gaat gewoon door.
3: Maar ik ben persoonlijk niet zo fan van Boy Voortocht.
2: Niet?
3: Nee, het is alweer een beetje hetzelfde deuntje bij elk liedje. Maar ja, ieder zijn eigen ding en dat is zo mooi dat het kan hier.
2: Dan ga ik jullie verder niet ophouden. Jullie gaan nu naar Thomas. Veel plezier.
3: Ja, fijne dag.
2: Dankjewel.
4: Fijne dag.
2: Geweldig.
4: Fijne dag.
2: Nou joh, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Het ziet er echt fantastisch uit. Het wordt een mooie toekomst. Iedereen een knuffel om, roze gitaar. Geweldig.
0: Het kan niets anders dan een mooie toekomst worden. Balthazar, dankjewel. Tot straks, hè.
2: Yo, later. Het Hoetsiekoe

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets staat. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen vandaag nog 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL Vaatwasstabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen, Lidl.
3: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot

0: kunnen besparen.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
2: Renew.
3: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaal-rechtse Alternatieve Für Deutschland. Defensieminister Pistorius zegt dat gevoelige informatie niet in verkeerde handen mag vallen. Aanleiding zijn de peilingen die erop wijzen dat de AfD na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt voor het eerst een deelstaatregering kan vormen. En deelstaten hebben in Duitsland veel macht. De partij ligt onder vuur door zijn vermeende nauwe banden met Rusland. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben 3 zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mostaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Volgens Israëlische media gebeurt dat uit angst dat hij wordt gevolgd naar zijn schuilplaats en geliquideerd. Iran ontvangt tijdens de uitvaart ook buitenlandse delegaties en vertegenwoordigers van bondgenoten. Khamenei wordt donderdag begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Er zijn naar nu blijkt 2 jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. De politie heeft 1 slachtoffer als een jongen uit Uden geïdentificeerd. Het 2e slachtoffer is vermoedelijk een jongen uit Veghel. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en ook of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Sinds die brand vorige week zijn zo'n 200 kabels vervangen en getest, maar daarbij blijken sommige alsnog niet goed te werken. Reizigers moeten gebruik maken van vervangende bussen. ProRail verwacht dat het treinverkeer op zijn vroegst dinsdagochtend weer op gang komt. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
13: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
4: Sven Dimmendaal. Live vanaf de kaderfeesten in Hoetjekoe, waar Balthazar op Hoetjekoe staat en Bart en Nick. Wat zeg ik? Bart Hidde en Nick op de kaderfeesten. Regio 8. Bart en Nick. Nee, ik bedoel dan natuurlijk Bart Hidde en Nick. Zij staan op de kaderfeesten en hoor je dadelijk live.

0: Ja, het is wat al die namen. Bart, Hidde en Nick, zij staan op de kadefeesten daar in Doetinchem. En Balthazar staat op Hoetjekoe. En naar Hoetjekoe, dat gaan we zo meteen. Eerst
1: de Doetinchemse kadefeesten.
0: En daar staat, als het goed is, Bart nog steeds. Ja, ik had al stiekem wel een beetje afscheid van je genomen. Maar je bent er nog even, volgens mij.
2: Ja, er komt nog een kleine reprise aan nog. Hey, ja, het is nu het moment dat de eentjes het water in zijn gegaan, hè?
0: Ja, dat wilde ik zeggen. Hoe is dat gegaan? Want het is inmiddels 3:08. De eenden zijn denk ik inmiddels het water in, of niet?
2: Ja, spectaculair, Sven. Dat was echt één grote container vol met badeentjes die leeggekieperd werd door de brandweer in die Oude IJssel. Brandweer erbij met heel veel brandweerslangen ook, zodat die eentjes niet allemaal afdrijven richting, richting de oever of de andere kant op richting Doesburg. Daar moeten ze ook niet naartoe. Je bent natuurlijk nooit met die badeentjes. En dat zwemt allemaal nu stroomafwaarts de goede kant op. En we gaan het zo meteen zien wie de winnaar gaat worden, wie de eerste is.
0: Ja, er zijn even voor de duidelijkheid 6.000 badeentjes het water ingelaten. Waarvan 4.000 geadopteerd, geloof ik. Dus zo'n 4.000 verkocht.
2: En dat gaat allemaal, je hebt allemaal een sponsor, die 4.000 geadopteerde badeentjes. En dat geld, die opbrengst gaat naar Hospice Trabana in Doetinchem, die een nieuw huis aan het bouwen zijn.
0: Ja, dat is natuurlijk hartstikke fantastisch. Ik kan me heel goed voorstellen, Bart, dat een bijzonder moment is. Je zei het al, ja, het is fantastisch. De brandweer die daar hielp die badeenden het water in te laten. Maar ook, wat je zegt, de goede richting op. Anders zwemmen ze naar Doesburg, dat moet je ook niet hebben. Want uiteindelijk vallen er ook prijzen te verdelen. Hoe wordt er nou gekeken wie die prijs heeft gewonnen? Want dat zijn zoveel badeenden, dan moet je denk ik toch met namen of nummers werken, lijkt me.
2: Nou ja, dat is natuurlijk toch de grote vraag natuurlijk. Wie de eerste gaat worden. Het lijkt nu allemaal een beetje gelijk op te gaan, de race, zie ik. Het is één grote kluwe aan badeentjes die ik zie. Het is één groot geel, het lijkt wel of er allemaal zonnebloemen zijn op de Oude IJssel zwemmen. Maar dat zal zo meteen duidelijk gaan worden, Sven.
0: Ja, en hoe staat de situatie er op dit moment voor? Zijn ze al de goede weg op die eenden?
2: Zover ik al zie, Sven, gaan we het allemaal de goede kant. Het gaat nog niet heel hard allemaal. Ik moet zeggen, de echte originele eenden, die waren snel weg. Ik denk, hier hebben we niet zoveel mee te maken hebben. Maar die eentjes, dat gaat langzaamaan, dan gaat het de goede kant op. En dat wordt allemaal begeleid door duizenden mensen die hier aan de kant van de Oude IJssel staan.
0: Kijk, Bart.
2: En die worden aangemoedigd en die mensen zijn enthousiast. En iedereen is gezellig, heeft een biertje in de hand of wat anders.
0: Fantastisch. Het klinkt supergezellig. Met andere woorden, ga lekker naar de kade. Want daar gebeurt het allemaal. Bart, dankjewel. En waarschijnlijk nog even tot straks, hè?
2: Yes, en als je te horen, ik heb jou net een app gestuurd, Sven.
0: Ja.
2: Een berichtje van het moment dat ze allemaal het water in doken.
0: Oh, dat gaan we zo meteen zeker even horen. Dankjewel, Bart.
2: Yo.
1: Check doetinchemsekadefeesten.nl.

0: Ellie Goulding, 16.
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsiekoe Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
0: Ja, en 16 jaar, dat is Baltasar van Puffelen natuurlijk ook. Tenminste, zo zie je er wel uit natuurlijk.
2: Nou ja, maakt niet voor niks radio, hoor. Dat noemen ze een radiohoofd, heet dat. Ja, goed, krijg allemaal de kleren. Val van mij, wordt allemaal dood. Ik weet gelijk over wie het. Je weet gelijk over wie we het hebben. Danny, een hele goede middag.
3: We zijn natuurlijk vrienden voor het leven, hè?
2: Altijd. Ja.
3: Ja, dat is ook een liedje.
2: Nou ja, we kunnen alle liedjes op gaan noemen, maar het zijn er ook heel erg veel. Het zijn ook wel heel veel jaren. En eigenlijk nog steeds, je vindt het nog steeds leuk.
3: Nou ja, ik ben vooral dankbaar. Kijk, ik begon in 1984 met inderdaad, krijg toch allemaal de kleren. Verdomd alleen. Siske de Rat. En dat je nog steeds de positiviteit, de warmte van het publiek mag omarmen. Na 42 jaar na dato, daar ben ik enorm dankbaar.
2: En divers ook. Het is niet alleen liedjes zingen op het podium, het doet veel meer.
3: Nou ja, kijk, ik ben geen opschepper. Ik sta echt met mijn beide beentjes netjes op de grond. Ik heb veel mogen doen, van televisieseries Vrouwenvleugel, ik noem maar even wat. Tot Laat Me Zitten met Johnny Kraaikamp. Films mogen spelen, niet alleen Siske. All Stars is een van de laatste. Ik heb een diverse carrière, dus dankjewel voor het compliment. Het is inderdaad divers.
2: Ja, absoluut. Maar ja, de platen die staan, Vrienden voor het Leven, en ik krijg nog allemaal de kleren. Ik voel me zo verdomd alleen. Ik zie nog steeds zo'n klein Amsterdamse schoffie staan.
3: Ja. Nou, het Amsterdamse schoffie is inmiddels 56.
2: Ja, maar je hebt nog behoorlijk.
3: Ja. Nou ja, ik ben jeugdig in mijn doen en laten. En ik heb nog heel veel energie in dat lichaampie. Daar moet ik eerlijk zeggen wel op letten. Daar bedoel ik mee, ik ben geen drinker. Jawel, met feesten en partijen, maar niet tijdens het werk. Dus ik zorg ook wel dat als ik iets te zwaar word, dan ga ik netjes naar de sportschool. En zo houd ik het ook wat langer vol, denk ik.
2: We gaan je heel veel plezier wensen. Dankjewel, Danny de Munk.
3: En dankjewel, fijne vriend. Het gaat je goed.
2: Ga je
3: goed.
2: Dankjewel.
0: Fantastisch, Baltasar, dankjewel en veel plezier met het optreden daar.
2: Het komt goed, dankjewel.
0: Yo, tot straks. Yo.

Zeker 8. Dermot Kennedy, Turnstile. Hey, ik neem je heel even mee terug in de tijd. In de tijd dat, weet je wel, dat je van die monden gefotografeerd werd met zo'n kerst erin. Misschien herken je die afbeelding nog wel. Het is de albumhoes van Wild Cherry, Play That Funky Music. Maar wist je ook dat die band, Wild Cherry, ooit begonnen is als hardrockband? Ja, omdat die scene, de hardrock scene, wat uit elkaar viel, wat minder populair werd, besloten ze wat andere muziek te gaan maken, zoals dit soort muziek, wat funky muziek, en dat sloeg aan. Dit is Play That Funky Music op Regio 8.

0: hij muzikaal, deze man. John Mayer, You're the Dathas. Hey, hij staat er nog steeds daar in Doetinchem.
1: De Doetinchemse kadefeesten.
0: Bart. En Bart die was bij het moment een klein half uur geleden dat alle eenden in het water gelaten werden. En ook misschien wel inmiddels de eerste eenden over de finish zijn gekomen. Bart.
2: 6000 bad-eendjes. 4000 met een sponsor. En het moment is aangebroken van aftellen. Nog heel even. En dan duiken ze met z'n allen het water in. Luister mee.
3: 9, 8, 7, 6. 3, 2, 1.
2: Hoe gaan ze?
3: Zwemmen maar!
2: Ja.
3: Joppo, daar gaan de eerste. De eerste die het water inviel, dat is de Dolle Eend uit Oosselt. En die zal waarschijnlijk als eerste deze kant op gaan. Het is nu aan de brandweer zo dadelijk om een klein beetje te helpen dat ze niet richting Keppel gaan. En we weten natuurlijk, ja die is er ook uit. En u ziet de eentjes die buiten het speelveld komen, die worden een beetje geholpen weer terug het juiste plekje op. En de brandweer zorgt dat we niet richting Keppel gaan, maar richting Gaanderen en Ulft-Gendringen. Er waren ook mensen die vroegen, blijven de eendjes nou achter in het water? Nee, natuurlijk niet. Alle eendjes worden heel zachthandig weer teruggelegd. Of gesmeten, we zijn natuurlijk wel in de Achterhoek. Die worden keihard teruggesmeten in het speelveld. En dan gaan we met het water langzaam maar zeker naar links. Denkt u nou, wat duurt het lang? U kunt bij de kassa muntjes halen en lekker even wat te drinken of te eten pakken. Welkom bij de kadefeesten. Welkom in Doetinchem. Dit is de Duck Race.
4: Ja,
3: is
4: er eentje mee?
3: Ja, hoor, ja, dat is
4: een
3: En dan volgt de rest ook. Er zit één eend over de dam in zoeken. Dit is de volgende meerdere. We gaan het zoeken. Op en weer.
4: Ja, daar komt hij aan. Geef hem even een dag van buis. Onze Formule eentje.
2: Een prachtig geel bad eentje. Gaat hier de finish over als eerste. Ja, het probleem is, ze lijken allemaal op elkaar, dus ik kan het verschil ook niet goed zien. Maar jongens, wat een feest hier. Ja. En de opbrengst is ook nog een keertje verdubbeld, hoor ik net. Voor Schabana. Dus één groot feest hier in Doetinchem.
1: Check doetinchemsekadefeesten.nl.

En dat zegt Baltazar ook, want hij is daar maar niet weg te krijgen, daar vanaf Hoochiku. Zometeen maar eens even kijken of hij daar nog staat, of hij inmiddels al lekker ingeolied is. En hoe de sfeer daar is in Varsseveld op Hoochiku. Mocht je nou kaarten willen winnen voor een ander evenement hier in de regio, in Doetinchem is dat, de Kadefeesten, app dan even Kadefeesten naar 0647 470022. En jij wint twee kaarten voor de Kadefeesten in Doetinchem.

0: vandaag en morgen en het hele weekend eigenlijk al. Na na na na na na, lekker onbezorgd, lekker vrij, want dat heeft alles te maken met...
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsikoe Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
0: Ja, en daar zit Baltazar naast iemand die iedereen kent. En iedereen kent haar, zeg maar. Of niet?
2: Ja, ja zeker. En we praten over Dini Bommel. Dini, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Baltazar.
2: Het is altijd een hoogtepunt om jou weer op al die festivals aan te treffen. Boy Voigtoch heb je gezien. Je hebt Hans Keuper gesproken. Je hebt alleen Danny de Munk. Heb je even gemist? Of zoals het Thomas Berger?
3: Thomas Berger heb ik gemist.
2: Nou, ik heb hem nog gesproken. Je moet de groet hebben. Hij vroeg wel naar je. Danny de Munk heb je wel gesproken?
3: Nee, ook niet.
2: Heb ik ook gesproken. Die is nog bezig. Die kun je zo meteen even doen.
3: Kijk ik straks.
2: Laten we het eens even over gisteravond hebben. Gisteravond was helemaal te gek, hè? Want ooit ben je met hem ook naar Turkije geweest. Bij wie ben je gisteravond geweest?
3: Ik ben gistermiddag bij Sjaak Herp geweest in Lichtenvoorde. Want ik speel al jaren de act van Manuela.
2: Echt waar?
3: Ja, echt. Vanaf 2005, 2006 al. En als het even kan, dan speel ik de act van Manuela. De heel Nederland, ook in Turkije. Daar ben ik april geweest met de Tappers van Oranje. En dat was gewoon supergezellig.
2: Ja.
3: Dus,
2: goed verhaal.
3: Ja, en met Gijs de Bruin natuurlijk, hè.
2: Ah, nee, Gijs de Bruin is natuurlijk ook een toppetje, hè, Gijs.
3: De beste Het is, goede vriend van mij.
2: Ik vind dat hij zijn haar, heeft zijn haar anders, Gijs, nu, hè.
3: Oh, dat valt wel meer, toch?
2: Hij is nu helemaal blond.
3: Ja, oh, dat weet ik niet.
2: Hé, hey, lieverd, waar kijk je vandaag nog naar uit? Welke optredens?
3: Ja, ik ga nog wel kijken straks.
2: Toontje Lager komt ook,
3: hè? Oh, dat is ook leuk.
2: Erik Meesje, die is vanavond hier de finale, hè.
3: Oh, oké. Okay.
2: Goed, wil je nog wat tegen de luisteraars zeggen?
3: Ja. Nou, iedereen meer luisteren naar Baltazar, want hij doet het ook goed.
2: Oh, dankjewel.
3: Ik wil hem ook nog even wat vragen.
2: Oh.
3: Nou, het is ook wel leuk om jou hier te zien op het festival. En hoeveel jaar doe je dit nu eigenlijk?
2: Ja, Hoetsikoe is mijn tweede jaar. Oh, nee. En de rest door, ja, dat is zoveel, dat kan ik me niet meer herinneren eigenlijk.
3: Nee, dat weet ik ook niet. Maar het is toch altijd wel leuk als ik jou weer tegenkom.
2: Ja, het is wederzijds. We gaan lekker een bakje koffie samenpakken.
3: Ja, dankjewel.
2: Dankjewel, Dini Bommel. Dankjewel.
0: Het is net de omgekeerde wereld, bal die geïnterviewd wordt. Normaal is dat
2: zo. Ja, maar dat is helemaal geweldig. Dini mag alles.
0: Hey, geweldig. Hey, Baltazar, ik spreek je straks weer van de Hoetsikoe.
2: Yo.
1: Het Hoetsikoe

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Zet het in je agenda. 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag struin je over de zomerbraderie. En zorg Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
0: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de bar?
5: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Zo'n 10.000 huishoudens en bedrijven in en rond Tilburg hebben deze ochtend een korte tijd zonder stroom gezeten. Netbeheerder Enexis schakelde de elektriciteit aan het eind van de ochtend uit om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Volgens Enexis is zo'n noodmaatregel niet eerder nodig geweest, maar was er door nog onbekende oorzaak ineens veel vraag naar elektriciteit. Die oorzaak wordt nog onderzocht. Na ruim een half uur hadden alle getroffen huishoudens in de regio Tilburg weer stroom. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. Honderden brandweerlieden, ondersteund door blusvliegtuigen, proberen het vuur onder controle te krijgen. De brand heeft inmiddels een front van 18 kilometer en de autoriteiten verwachten dat de bluswerkzaamheden nog lang zullen gaan duren. Door de aanhoudende hitte gelden er in meerdere regio's in Frankrijk waarschuwingen voor het gevaar voor nog meer natuurbranden. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaal-rechtse Alternatieven für Deutschland. Defensieminister Pistorius zegt dat gevoelige informatie niet in verkeerde handen mag vallen. Aanleiding zijn de peilingen die erop wijzen dat de AfD na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt voor het eerst een deelstaatregering kan vormen. En deelstaten hebben in Duitsland veel macht. De partij ligt onder vuur door zijn vermeende nauwe banden met Rusland. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Sinds die brand vorige week zijn zo'n 200 kabels vervangen en getest, maar daarbij blijken sommige alsnog niet goed te werken. Reizigers moeten gebruik maken van vervangende bussen. ProRail verwacht dat het treinverkeer op zijn vroegst dinsdagochtend weer op gang komt. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden

0: mag niet liggen. Lidl!
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Huntenpop, zaterdag 22 augustus. Ruud Park Ulft. Met Direct, Suzanne en Freek, Bluff, Son Milieu, Bente, Pommelien Thijs, Therapy, Drukwerk, Outsiders en wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Sven Dimmendaal.
11: Regio 8, 4 uur geweest. Live vanaf de kaderfeesten in Doetinchem. En Hoetjekoe in Varsseveld. We zijn bij je tot vanavond. Laat vooral van je horen.

0: beetje rustig aan doen. Take it easy, laid back. Dat is ook wel even lekker. Dat is zeker wat je ook moet doen. Tenminste, als je nou een hele drukke dag hebt gehad en al op de kadefeesten bent geweest natuurlijk.
1: De Doetinchemse kadefeesten.
0: Want de kadefeesten die zijn in volle gang. Tot 10 juli zijn de kadefeesten. En daar aanwezig zijn onze verslaggevers Hidde en Nick. Hidde, goedemiddag.
2: Een hele goede middag, Sven. Hallo, hallo.
0: Hey, die ene race die is natuurlijk net gelopen, of gezwommen in dit geval. Hoe is de sfeer daar voor de rest?
2: Ja, de sfeer is hier eigenlijk heel gezellig. Het staan hier, nou, kunnen we wel zeggen, 100 richting de 1000 mensen die hier wel met z'n allen aanwezig zijn in Doetinchem. Het was er een kleine, mensen vonden het toch wel een beetje jammer, want er waren ook wel heel veel mensen die hier rekening hadden gehouden met 4 uur. Dus er staan hier nog wat mensen te wachten op een start voor de race. Het stond niet helemaal duidelijk in de planning van de website, maar de race is net al geweest, maar de sfeer was buiten dat in ieder geval fantastisch en het is nu hier nog steeds. Het is hier gezellig druk, mensen zitten hier lekker te eten. Nou, ik kijk er voor me heen, ik zie mensen padellen, beachvolleyballen, ik zie mensen lekker terrasjes zitten hier, ik zie mensen drinken. Nou, het is alleen maar gezelligheid hier.
0: Ja, dat is goed om te horen. Wat mij heel erg opviel gisteren toen ik er was, dat de organisatie niet alleen de kade probeert te betrekken bij de stad zelf, maar ook heel veel verschillende activiteiten. We kennen het Food Festival in Doetinchem natuurlijk, dat is nu de kadefeesten geworden. Wat me opvalt is dat er heel veel eten te halen valt, maar dat er ook heel veel te doen is voor kinderen en op het gebied van sport voor iedereen.
2: Ja, zeker. Nee, klopt. Ja, wat ik al zei, hè, het is, wij staan hier nu aan de kade. Wij gaan daar nog even een leuk interview opnemen met de organisatie. Maar er is hier een beachvolleybalveld. Nou, er is een padelbaan. Nou, die hebben ze ook even hier uit de grond weten te stampen. De eentjes die zijn nog heel erg in trek bij de kinderen, die willen ze mee naar huis nemen. Dat is dan jammer genoeg dan weer niet de bedoeling. Maar goed, er is in ieder geval wat je zegt, op alle gebieden is hier genoeg te doen. Muziek, de gezelligheid, sport, drinken, eten, noem maar op. Er is voor iedereen wat te doen.
0: Wat valt je op, want het is de eerste editie dat het op deze manier gehouden wordt. Wat valt je op als je kijkt naar de mensen die er lopen, als je kijkt naar de sfeer, als je kijkt naar de organisatie? Want het is niet zomaar, het is 7 dagen lang. Wat valt je op?
2: Nou ja, wat je zegt, 7 dagen. Dat is lastig om dan elke dag de sfeer goed te behouden. Maar tot nu toe wat ik gehoord heb en gezien heb, is dat de sfeer alleen maar goed behouden is en dat het alleen maar ook zo blijft. Kijk, er zijn jong, oud, alles loopt hier rond. En ook mensen die gewoon met de vriendengroep even een gezellig biertje gaan doen. Dus het is echt dat er van alle hand mensen hier komen. En dat is denk ik ook wel knap dat ze dat voor elkaar krijgen. Dat er echt wel van alle hand mensen hier toch op afkomen. En niet dat er ook mensen zeggen van ja, dit is niks voor mij. Nee, iedereen die denkt, we zien het wel. En maak er gewoon zelf van. En dat lijkt te werken.
0: Ja, het is gratis toegankelijk. Alleen voor DJ Onder Mail en Horecadag heb je kaarten nodig natuurlijk. We geven trouwens nog kaarten weg. Ik heb er nog 2 voor je liggen. Voor de kadefeesten. Voor daar waar je kaarten voor nodig hebt. 0647470022. Kadefeesten appen. Hidde, dankjewel. Ga ervan genieten. En ik ben benieuwd wat de organisatie zo meteen nog te zeggen heeft.
2: Ik ook. Gaan we doen.
0: Yo, dankjewel.
1: Check doetinchemsekadefeesten.nl.

0: Kensington en What Lies Ahead.
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsiekoe Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
0: En daar staat Balthazar naast Amnesty International. Wat heb je daar gedaan?
2: Nou ja, ik heb niks gedaan. Ik sta hier bij Dirk. Er staat hier een flyer. Fluit onrecht in de Verenigde Staten af. Laat de Verenigde Staten veilig zijn voor iedereen. Voor, tijdens en na het WK-voetbal. Teken de petitie. Bij mij staat Dirk. Dirk, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
2: Waarom doe jij dit soort dingen voor Amnesty International?
3: Nou ja, ik ben natuurlijk iemand die erg betrokken is, zou ik maar zeggen, op het feit dat er mensenrechten moeten zijn voor iedereen. Niet alleen in Nederland en België, maar vooral ook in andere werelddelen waar vaak de democratie onder druk staat.
2: En als hij ergens onder druk staat, dan is het wel in de Verenigde Staten op dit moment, hè?
3: Ja, helaas wel. Hè. Ze noemen zichzelf de oudste democratie. Maar we zien dat vandaag de dag met het beleid van Trump, dat de mensenrechten natuurlijk dagelijks worden geschonden.
2: Wat vragen jullie van de bezoekers van Hoetsiekoe hier?
3: Nou, wat wij willen is dat ze heel even naar ons verhaal luisteren. Waar gaat het over? En dat ze ons een handtekening willen geven om bezwaar te maken tegen datgene wat daar gebeurt.
2: Oké, dan heb je bijna iedereen tekent hier, valt me op. Iedereen is het eigenlijk wel met jullie eens. Maar dan, wat gaan jullie met die handtekeningen doen?
3: Nou, in dit geval die handtekeningen, zeg maar, voor de actie tegen president Trump en tegen de inzetten van de troepen van ICE. Ja, dat gooien we toch vooral over de politieke boeg. Hè, omdat je op die manier dan, zeg maar, Nederlandse Kamerleden, maar ook internationale Amnesty. Wat wij willen is dat ze heel even naar ons verhaal luisteren. Waar gaat het over? En dat ze ons een handtekening willen geven om bezwaar te maken tegen datgene wat daar gebeurt.
2: Oké, dan heb je bijna iedereen tekent hier, valt me op. Iedereen is het eigenlijk wel met jullie eens. Maar dan, wat gaan jullie met die handtekeningen doen?
3: Nou, in dit geval die handtekeningen, zeg maar, voor de actie tegen president Trump en tegen de inzetten van de troepen van ICE. Ja, dat gooien we toch vooral over de politieke boeg. Hè, omdat je op die manier

0: En aandacht is negatieve publiciteit. En daar hebben dictators eigenlijk een hekel aan.
1: Oké, zo werkt dat dus met die lijn. Want ja, we vragen ons af en toe wel eens af van mafkezen, sorry voor het woord, onze wereld besturen. En Trump staat zo'n beetje bovenaan. ICE, die gingen lukraak mensen oppakken. Mensen die gewoon Amerikanen van alles, ze pakten van alles wat ze konden pakken.
0: Ja, nee, zo is het inderdaad. En daarom is het zo belangrijk, hè, dat we op zo'n moment van het WK voetbal, dat we niet alleen genieten van het voetbal, maar dat we ook even kijken naar wat er nou aan de hand is in zo'n land. En dat Trump niet wegkomt met gratis reclame.
1: 100%. Kom je nog naar Ho Chi Minh? Kom even langs, zoek de stand van NSC International en teken. Want ja, dit moet stoppen.
0: Hé, hey, dankjewel.
1: Jij bedankt en succes vanmiddag, Dirk. Dankjewel.
2: Kom, dankjewel, tot straks.
1: Ja.

Olivia Dean. En Baby Steps. Hey, wat wil jij horen op deze prachtige zondagmiddag waar ik tot de avond bij je ben? Maal tot vier, maar vandaag gaan we lekker even iets langer door. En daar heb ik een beetje energie voor nodig. Daar heb ik jou voor nodig. Dus heb je nou iets waarvan je zegt, dit wil ik horen? Hiervan krijg ik energie. Laat dat dan even weten. 0647 47 00 22. Kun je me appen. Je mag me ook bellen als je dat leuk vindt. En laat van je horen, laat van je zien. En wat wil jij horen om een beetje energie te krijgen? Gaan we even terug in de tijd, want ken je deze nog?

Deze man kennen we natuurlijk ook van CCR, Creedence Clearwater Revival. En ook solo heeft hij, net als vele andere artiesten, geweldige hits gemaakt. Deze ken je misschien nog wel. Misschien krijg je er een déjà vu van. Hè? Déjà vu. John Fogerty hoorde je. Dit is Regio 8 live vanaf Hoetsjikoe en de Kadefeesten. Waar we zo meteen gaan schakelen met Baltazar.

The Opposites. Ja, mocht je nou iets willen horen, laat vooral van je horen. 0647 470022. Tot vanavond zijn we bij je met de live verslag van Afhoetjeku en de kadefeesten. Mocht je nou niks te doen hebben, ga er gezellig heen, want daar is sfeer.

0: Family of the Year, Hero. En over heroes gesproken.
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsikoe Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
0: En daar staat Baltazar, wat mij betreft, naast misschien wel de hero van Hoetsikoe. Als het over vlees gaat, of niet, Baltazar?
2: Ja, als je het over vlees hebt, en Hoetsikoe moet je gewoon met Martin wezen. Die is daar het hele jaar druk mee. Martin, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ik wilde je eigenlijk al vrijdag vragen. Nee, nog niet, kan niet. Ik moet eerst nog een beetje erin komen.
3: Ja, ik was nog niet in de mood. Ik moet er even inkomen.
2: Het is meer als een stuk vlees bakken.
3: Dit?
2: Ja.
3: Ja, dit is meer. Dit is een brok gezelligheid allereerst. Daar zeg maar, doe je het ook voor. En natuurlijk voor de handel. En ik vind het heel leuk om te doen. Het is meeste mensen... Ik doe dit al een jaar of 8, 9 bij Hoetsikoe. En als mensen hier binnenkomen... Dan de helft, meer dan de helft, kijkt al van... Hé, hey, is Schuurman er ook?
2: Ja.
3: Schuurman Service in dienst in Varsseveld. En dan... En als ik er ben, dan is het goed.
2: Nou ja, ik moet het even uitleggen aan de luisteraars, want het is radio natuurlijk. Kijk, je hebt ook allerlei festivals waar je een stukje vlees, shawarma of al die andere dingen allemaal kunt kopen. Maar dit is even een kwaliteitje hoger. Waarom is dit hoger?
3: Ja, dit is hoger omdat ik er erg veel energie in steek. En ik...
4: Een stukje vakmanschap.
3: Het moet allemaal goed zijn. Als ik zeg maar grillbos maak, dan wil ik alleen het beste materiaal hebben. Zonder klieren, zonder bloederige delen. Gewoon maken zoals het hoort. Met passie en met liefde.
2: Nou ja, we hebben hier crewketering, maar ik moet eerlijk zeggen, ik zit al 2 dagen lang niet broodjes van jou te eten. En ik heb nergens last van, dus het is perfect. Maar die grillworst, dat is iets bijzonders, geloof ik.
3: Ja, dat is onder andere een van mijn specialiteiten. Zeker de grillworst, met en zonder kaas. Dat vinden de mensen ontzettend lekker. En die van met kaas maak ik met oude kaas.
2: Oké.
3: Niet verder vertellen hoor.
2: Nee, ik zend dit niet uit. Het is iets tussen jou en mij, oude kaas. Dat is het geheim dus.
3: Ja, dat is geheim. En ook je moet weten hoe het allemaal... Hoe je het allemaal moet maken. De juiste verhouding, magervlees, vetvlees, spek.
2: Dat is een vak apart.
3: Een vak apart, ja zeker.
2: Zo, ik kan niet wachten dat ik je volgend jaar weer zie. Hou je goed. Je bent al bijna los. Dus ik denk dat het laatste ook zo weg is. Ik wens je een geweldige avond. Altijd leuk om je gesproken te hebben. Tot volgend jaar.
3: Ja, tot volgend jaar, graag gedaan hoor.
0: Hey, vraag even of iedereen op de post wil sturen, want ik krijg er nu al trek van.
2: Nee, die kan er niet op de post sturen. Nee, dat gaat hij niet doen. Ja, ze worden helemaal gek in de studio nu. Dini, jij bent ook vaste klant bij Martin, hè?
5: Ja, hij is een goede vriend van mij.
2: Oh.
5: De beste slager in de Achterhoek. Altijd top.
2: Ja, hè?
5: Als ik een feestje heb thuis, dan regelt hij ook altijd de lekkere
2: smeer
5: aan.
2: Jij hebt ook vrienden echt in alle lagen, van artiesten tot aan vleesmensen, maakt niet uit.
5: Ja, altijd. Ja. Hè?
2: Helemaal goed. Nou, het is hier gezellig, hoor je wel. Ons kent ons en ik bel me graag over een half uur weer.
0: Ja, helemaal goed. Ja, ik krijg me een partij trek van, je wil niet weten. Lekker man.
2: Ja.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden landen vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. Familie en vrienden stonden klaar om ze te verwelkomen. Het team stopte afgelopen woensdag met de zoekactie toen de kans om nog overlevenden te vinden te klein was geworden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela in juni is inmiddels opgelopen tot bijna 3000 en er zijn nog duizenden vermisten. Bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een eenzijdig ongeluk waarbij een auto door een nog onbekende oorzaak van de weg raakte. De politie onderzoekt de toedracht. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De weg is gedeeltelijk afgesloten. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. Honderden brandweerlieden, ondersteund door blusvliegtuigen, proberen het vuur onder controle te krijgen. De brand heeft inmiddels een front van 18 kilometer en de autoriteiten verwachten dat de bluswerkzaamheden nog lang zullen gaan duren. Door de aanhoudende hitte gelden er in meerdere regio's in Frankrijk waarschuwingen voor het gevaar voor nog meer natuurbranden. En een vrachtschip is voor de kust van Jemen aangevallen in de Rode Zee. Het schip stuurde een noodsignaal uit nadat het werd beschoten door nog onbekende gewapende aanvallers. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval vond plaats in een gebied waar de Houthi-rebellen vaker schepen aanvallen die volgens hen banden hebben met Israël. De Sjiïtische Houthi-rebellen zijn bondgenoten van Iran en hebben al tientallen schepen aangevallen die volgens hen aan Israël te linken zijn. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen krijgen we zon, wolken en mogelijk wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalmaten Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: Sven Dimmendaal.
17: Tot vanavond zijn we bij je live vanaf Hoochie Koo. Leukste evenement van de Achterhoek natuurlijk. En dat gewoon in Varsseveld.

Regio Acht, Kygo en Cardiff Faith. That's when you know. Regio Acht. Dat je het maar even weet en niet vergeet. Ik heb nog twee kaarten voor je liggen voor DJ On The Mill in de Cardiff Faith in Doetinchem. Kun je heen op kosten van Regio 8? Wil je daar nou heen? App dan het woord kadefeest. Het kan nog steeds. Ik heb ze nog steeds liggen. En ik mag ze dus ook nog steeds weggeven. Kadefeesten appen naar 0647 47 0022 als je erbij wil zijn. Wie ergens anders is, dat is Baltazar. Hij staat op Hoochiku. En je hoort hem binnen nu en 5 minuten met live verslag vanaf dat prachtige evenement. Waar nog veel grote artiesten op de planning staan vanavond. Dat horen we allemaal zo meteen van hem.

0: dit weekend al in Varsseveld geweest?
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsiekoe Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
0: Ja, Balthazar, voor de mensen die nog niet op Hoetsiekoe zijn geweest, wat hebben ze gemist de afgelopen dagen?
2: Nou, je hebt alles gemist. Ik sta hier op dit moment voor het spiritueel centrum. Er is meer tussen hemel en aarde. Ja, kom toch binnen, laat je gaan. Je staat in mijn aura. En een van de mooiste dames eigenlijk van het hele gebeuren staat naast me. Hallo, mag ik naar je voornaam vragen?
3: Ik ben Annie, Annie Meer.
2: Annie Meer?
3: Van Connie, Connie Meer.
2: Ja, die heb ik gisteren gesproken, Connie. En je bent Annie?
3: Ja, ik ben Annie.
2: Annie Meer, wat geef je meer?
3: Wat geeft ons meer? Het geeft ons meer om de mensen vreugde te brengen en om aura's te lezen en te duiden en aurafoto's te maken en de mensen te vermaken.
2: Wat mij opvalt, we zitten hier best wel een beetje op het platteland, laten we zeggen, weg van alle centra waar dit soort dingen veel meer spelen, maar het lijkt alsof het hier veel meer leeft.
3: Het leeft hier enorm. Ja, de mensen staan er helemaal open voor, de mensen vinden het fantastisch. En ze willen heel graag duiding van hun aura en van hun leven, dus ze vinden het fantastisch.
2: Lekker biertje op, ik ruik allerlei andere dingen, maar mensen hebben lol en dat is het belangrijkste, toch?
3: Dat is het allerbelangrijkste, daar gaat het om op zo'n weekend als dit weekend. Ja.
2: Is het je eerste keer Hoetsiekoe?
3: Nee, wij staan hier nu voor de derde of vierde keer. Ja.
2: Volgend jaar weer?
3: Volgend jaar weer, absoluut.
2: Ja, er is zat werk te verzetten in de Achterhoek wat jullie betreft. Dikke knuffel, heel veel hulde waar jullie mee bezig zijn. Het ziet er echt fantastisch uit. Dankjewel.
3: Dankjewel, ook bedankt.
0: Hey Bart, we gaan ervan genieten. Ik spreek je over een half uurtje weer, hè. Yo.
2: Helemaal goed, dankjewel.
0: Yo.
1: Het Hoetsiekoe

en de Supremes. De Happening. Nou, het is een hele happening daar in Varsseveld. In Doetinchem, kan ik je vertellen. Met Hoetje Koe in Varsseveld en de kadefeesten in Doetinchem. Straks nog even naar de kadefeesten. Kijken hoe, ja, hoe het met die badeenden-race gesteld is. Die inmiddels gelopen is, gezwommen is, hoe je het wil noemen. Maar ook eventjes de mensen daar vragen. Dat doet Hidde en Nick. Die doen daar live verslag om even te vragen hoe, ja, hoe die samenwerking nou tot stand is gekomen. Want het is voor een goed doel dat ze dat hebben gedaan. Daar hoor je binnen nu en een paar minuten meer over. En ook het weer van Gerrit Vossers komt eraan.

0: Regio 8 Headlines.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden landen vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. Bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. En een vrachtschip is voor de kust van Jemen aangevallen in de Rode Zee. Het schip stuurde een noodsignaal uit nadat het werd beschoten door nog onbekende gewapende aanvallers. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
0: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
2: De zondag die begon met wat zon, maar geleidelijk aan nam de bewolking toe. En later in de ochtend en ook zeker in de middagperiode viel hier en daar een bui. Er trokken wat buitjes over. De meeste neerslag viel in het noorden van het land. Een millimeter of 2 tot 4. Ook vliegveld Twente had nog bijna 4 millimeter. Maar onder de grote rivieren, daar is het helemaal droog gebleven. De temperatuur liep op naar 22 tot 23 graden bij een zwakke tot matige wind uit west- tot noordwestelijke richtingen. Vanavond dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Er is een afwisseling van wolkenvelden en wat opklaringen. Komende nacht is het niet zo heel veel anders. Blijft het ook droog en dan koelt het af naar een graad of 15. En morgen de maandag dan hebben we te maken met ook wel in eerste instantie redelijk wat bewolking. Later op de ochtend en ook in de middagperiode komt af en toe de zon erdoor. Het blijft droog, de temperatuur komt dan uit op 23 tot 25 graden bij een matige noordwestenwind. Dinsdag is er weer meer bewolking, is er een kleine kans op een klein beetje regen. Veel zal het niet zijn en het wordt een 23 tot 24 graden. Vanaf woensdag komt de zon er weer wat meer bij, blijft dan droog en dan hebben we 25 graden in het vooruitzicht. Maar vanaf donderdag is het nog zonniger en wordt het elke dag ook wat warmer. De temperatuur loopt op naar 26 graden op de donderdag en 29 graden op de vrijdag. En in het volgend weekend, als de wind wat meer noordoostelijk is, kan het zelfs 30 tot 32 graden worden in de Achterhoek. En daarbij blijft het voorlopig droog vanaf woensdag.

0: zo.
1: Regio 8, onder andere live vanaf...
2: De Doetinchemse Kadefeesten.
1: Ja, precies. Waar we ook nog kaarten voor weg gaan geven. Dat volgend uur, dus blijf er zeker bij. Want dan geven we nog kaarten weg voor de Kadefeesten volgend uur. Eerst gaan we nog even naar Doetinchem, waar Hidde staat. Naast de Sylvia de Wolf van Schavana. Hidde.
3: Ja, Sylvia de Wolf van Stichting Schavana hiernaast. Maar ja, kunt u eens vertellen? Ja, vandaag gaan de eentjes natuurlijk het water in. Hoe vindt u dat het hier gaat gebeuren vandaag?
4: Zo'n mooi initiatief. En de opbrengst gaat maar van een groot gedeelte naar de nieuwbouw van de Schavana. En ja, we hebben het geld hard nodig, maar het is geweldig.
3: Ook zoveel mensen hier langs het water nu. Ja, wat doet dat met u?
4: Ja, al die blije mensen die genieten van de sfeer. En het feit dat ze zo al die eentjes tegelijkertijd het water in mogen laten gaan of zien gaan. Nou, dat is toch helemaal leuk. Echt doet het hem op zijn best.
3: En de opbrengst, het zei je net al, we gaan naar grotendeels naar de nieuwbouw. Maar kunt u eens vertellen hoe hard is dat nodig, die opbrengst?
4: Nou, heel hard nodig, want de hele nieuwbouw gaat een kleine 3,5 miljoen kosten. We hebben al dik 1,5 miljoen bij elkaar gesprokkeld, maar het gat is nog 2 miljoen. En volgend jaar willen we starten met de bouw. Dus we hebben nog een beste klus te klaren.
3: En dan zo dadelijk gaan we eens het water in. Ja, wat voor een moment gaat dat zijn, denkt u?
4: Een fantastisch moment. Ik zie, ja, als je het eerder al gezien hebt, al die eenden tegelijkertijd die plonzen. Ik krijg zelf zin om te zwemmen.
1: Ja, die eenden die zijn natuurlijk inmiddels al het water in geweest. En ze spraken ze ook dan vanmiddag. Sylvia de Wolf van Schavana, was dat een mooi moment. Die bad eenden race daar in Doetinchem.
2: Check doetinchemsekadefeesten.nl.

Wordt niet heel vaak meer gedraaid deze op de radio. The Day Before You Came van ABBA. Meestal is het Mamma Mia, meestal is het Dancing Queen. Je hebt ook nog wel eens... je hebt zoveel nummers die ABBA heeft gemaakt. Maar deze hoor je niet zo heel vaak meer volgens mij. Tenminste, de laatste tijd dat ik hem heb gehoord is niet. Ja, nee, ik wist niet dat ABBA dit nummer ooit had gemaakt. Maar goed, zo kom je ook weer eens achter nieuwe dingen. Net zoals dat ik je kan vertellen dat heel veel hardrock artiesten ooit zijn begonnen met het coveren van ABBA liedjes. Omdat het zo ingewikkeld is. Zo goed gespeeld dus. En dat blijkt ook wel, want ABBA wordt vandaag de dag nog steeds heel veel gedraaid op de radio. Hey, bijna avond. Ik ben nog bij je tot 8 uur en daarna nog verslag van Balthazar. Volgend uur geven kaarten weg voor de kadefeesten. Dus mocht je nou geappt hebben, kadefeest, blijf dan luisteren. Volgend uur geef ik ze weg.

voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99.

0: Tour.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 Nieuws.
14: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Een van haar meest bekende werken is de tv-serie Vrouwenvleugel, waar ze in 1994 de Gouden Televisiering voor kreeg. Haar eerste boek, Nooit meer slank, kwam uit in 1981. Daarna bracht ze nog 42 boeken uit. Het laatste in november 2025 met de titel Hofdames. Ook schreef ze jarenlang columns voor onder andere het AD en het tijdschrift Margriet. Op 11 juli zou Marjan Berk 94 jaar zijn geworden. Het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, zo meldt het Iraanse persbureau IRNA. Die heropening is belangrijk voor de regionale handel in onder meer voedsel, bouwmaterialen en tapijten. 7 landen van oliekartel OPEC gaan in augustus opnieuw meer olie oppompen. Ze verhogen de productie net als in juni en juli met 188.000 vaten per dag om, zoals ze zeggen, te zorgen voor een stabiele oliemarkt. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden landen vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. Familie en vrienden stonden klaar om ze te verwelkomen. Het team stopte afgelopen woensdag met de zoekactie, toen de kans om nog overlevenden te vinden te klein was geworden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela eind juni is inmiddels opgelopen tot bijna 3000 en er zijn nog duizenden vermisten. Bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een eenzijdig ongeluk waarbij een auto door nog onbekende oorzaak van de weg raakte. De politie onderzoekt de toedracht. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De weg is gedeeltelijk afgesloten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar 1 graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
15: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue alarm?
16: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
17: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop.
0: Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
18: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landbouw.nl.
19: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
20: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
19: Wow, dit is echt nice.
20: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
21: Sven Dimmendaal.
22: Zometeen, binnen nu en een goede 4 minuten, geven kaarten weg voor voor de kaderfeesten in Doetinchem. En Hoetje Koe schakelen we daarna nog even live mee.

0: 5, Love Somebody. Ja, normaal... Je komt ook niet van me af. Normaal zit ik tot 4 natuurlijk hier voor je. Regio. Maar alles in verband met de kaderfeesten en Hoetjekoe ben ik tot 8 uur vanavond bij je. Samen met Balthazar, die live in Varsseveld op Hoetjekoe staat. In Doetinchem is er een ander evenement. Dat zijn de kaderfeesten. En ik heb daar nog 2 kaarten voor je. En dan kon je denken, je zegt toch het hele weekend al dat de kaderfeesten gratis toegankelijk is? Ja, dat klopt. Alleen voor horecadag en DJ on the Mail moet je kaarten hebben. En die kaarten geven wij dus weg hier bij Regio 8. En aan de telefoon heb ik, als het goed is, Maud. Maud, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Avond inmiddels, sorry. Het is al 6 uur geweest. Ja, ik zit hier normaal, ik zei het al, tot 4 uur. Dus dat ik na 6 hier nog zit is ongewoonlijk. Het is goede avond, moet ik zeggen.
1: Goedenavond.
0: Hey, ben je druk aan het eten? Want het is natuurlijk avondeten. Of doe je wat anders op dit moment?
1: Ik heb net lekker avond gegeten. Net
0: lekker. En wat heb je gegeten, als ik vraag mag?
1: Een wrap met kip.
0: Wrap met kip? Oh, ik heb dat zo lang niet meer gehad. Maar je brengt me op ideeën. Misschien moet ik dat van de week ook maar eens gaan maken. Super lekker. Hey, jij hebt dit weekend... het weekend is tenminste al bijna voorbij. Maar tot 10 juli zijn de kaderfeesten in Doetinchem. En jij hebt geappt kaderfeesten. Kaartje voor de kaderfeest Doetinchem DJ on the Mail. Waarom wil je daar heel graag heen?
1: Ah, mijn vriendin en ik... vonden het wel heel leuk om daarheen te gaan. We kenden het verder ook niet en we zijn er allebei nog nooit geweest. En nee. Toen hoorden we het op de radio, dus we dachten, we kunnen het allicht proberen.
0: Ja, ja, en dat je er nog nooit geweest bent, dat kan ook niet. Want het is dit jaar voor het eerst groots opgezet. Ja. Vorig jaar natuurlijk wel de food festivalen gehad, food evenementen. Dat is dit keer de kaderfeesten geworden. Maud, ik mag je feliciteren, want ik heb 2 kaarten voor je.
1: Dankjewel, superleuk.
0: Ga er een mooie week van maken. Tot 10 juli zijn de kaderfeesten. Dus ga ook zeker even een kijkje nemen buiten DJ on the Mail natuurlijk. Met wie ga je?
1: Met mijn vriendin Chimene.
0: Kijk, hartstikke gezellig. Ga ervan genieten en maak er een mooie week van.
1: Dankjewel, doei doeg.

0: Regio 8, Cool and the Gang en Too Hot.
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hootsiekoe Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
0: Over Too Hot gesproken, Baltazar, jij bent ook heet, of niet?
2: Absoluut, en we zijn absoluut nog niet met de maandag bezig. Het is hier nog volop feest, eigenlijk vanaf vrijdag al. Hootsiekoe, het is in Varsseveld. We gaan op weg naar het optreden van Toontje Lager. Erik Meesie is onderweg, heeft er zin in, heeft hij me verteld. Maar je kunt je hier op dit terrein spiritueel laten reinigen. Nou, gisteravond was ik hier ook. Toen zag ik twee mensen uit Oldenzaal. Ik ken ze niet, maar ik weet wel dat ze uit Oldenzaal komen. Zich spiritueel hebben laten reinigen. Nou, dat was echt van alles erop eraan. Mag ik even naar je voornaam vragen?
3: Peter
2: en?
3: Ursula.
2: Ursula, je ging hier weg met een rode stip op je voorhoofd.
3: Ja, dat klopt.
2: Hoe was je nacht? Ik ben echt heel benieuwd. Wat heeft het allemaal met je gedaan, die reiniging?
3: Ik heb heel lekker geslapen. En ik ben gisteren mijn aura gereinigd. En ik kreeg het te horen dat mijn vriend een lek had in zijn aura. Dus ja, dat kan natuurlijk niet. Dus
2: een lek in je aura?
4: Ik had een lek in mijn aura, ja.
2: En jeetje.
4: Die hebben ze gevonden.
2: Wauw.
4: Ja, en ze hebben hem geplakt.
2: Wauw. Victorie, amen. Hij is geplakt.
4: Hij is geplakt en hij is geheeld. En ik voel me een ander mens.
2: Oké, hoe was jouw nacht?
4: Heel goed.
2: Rustig geslapen.
4: Heerlijk geslapen, lekker gerust.
2: Daar zijn nachten voor.
4: Sorry?
2: Daar zijn nachten voor, om lekker te rusten.
4: Oh ja. En natuurlijk om Hootsiekoe te vieren, hè.
2: Het eerste jaar bij Hootsiekoe?
4: Ja, eerste keer. Prachtig festival.
2: En hoe ben je hier terechtgekomen? Hoe wist je dit?
4: Ik ben hier terechtgekomen via een theatervoorstelling van Hydra. Die hier ook is en ook een leuke voorstelling heeft. En via hen ben ik hier terechtgekomen. Zij adviseerden mij om hier eens heen te gaan. Want het is een superleuk festival.
2: Leuk gezelschap. Heel bijzonder hoe zij connecten met het publiek. Met al die poppen en al die vrouwen met baarden. En het is allemaal geweldig. En volgend jaar weer voor jou hier?
4: Ik denk het wel.
2: Tot volgend jaar.
4: Dank je wel.
0: Baltazar, dank je wel. Ik spreek je straks weer, hè.
2: Dank je.
0: Yo.
1: Het Hootsiekoe.

Children. Door de Robert Miles. Ja, over kinderen gesproken. Daar is ook genoeg voor te doen, hè. Op de kaderfeesten in Doetinchem. Dus mocht je nou kinderen hebben die ontzettend vervelend zijn. Die, bijvoorbeeld ik ben zelf ook ontzettend vervelend. Maar goed, doet er niet toe. Mocht je nou kinderen hebben die gewoon even hun ei kwijt moeten, ga dan naar de kaderfeesten in Doetinchem. Want ook voor hen is er daar genoeg te doen. Golden Earring nu.

Waar is dat feestje? Vraag het ons, Fons Verrik. Die weet het wel. En een feestje, die vind je natuurlijk ook in Varsseveld en in Doetinchem. Dus mocht je nou niks te doen hebben, ga naar de kaderfeesten in Doetinchem of Hoetjekoe in Varsseveld. Nu het nog kan natuurlijk, hè. De kaderfeesten tot 10 juli en Hoetjekoe is alleen dit weekend uiteraard. Maar wel een prachtig evenement. Mocht je er nog niet zijn geweest, ga er dan zeker heen. Ga er volgend jaar heen. Maar je moet er absoluut een keer zijn geweest. Zometeen Marshmello en Thomas Red naar U2 en In Alive.

0: You too, and In Alive.
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsiku Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
0: Ja, en daar staat Balthazar naast niemand minder dan Toontje Lager. Toch, Bal?
2: Ja, nou, Toontje Lager, zo heet de band. Ja. Erik Messi, we moeten iets aan de kant, Erik, denk ik. Er komt een auto aan. Erik Messi is de zanger, ja. Erik Messi, de eerste keer dat ik aan Erik Messi dacht, was toen had ik verkering, geloof ik, mijn eerste. En toen was het even niet zo best. En toen had hij een hit Zonder Jou.
3: Ja, Zonder Jou. Ja, dat is voor heel veel mensen een heel bijzonder lied. Want dat heel veel mensen daar een goede herinnering aan hebben. Of slechte.
2: Ja, ja, nee, het is alweer goed gekomen. Ja, dan hou ik weer niet iets. Maar nee, ja. Het is toch een plaat die je dan aan het tijdsbeeld hangt. En al zoveel jaar, Erik Messi, de zanger van Toontje Lager, staat vanavond hier bij Hoetsiku. Ja, laten we beginnen. Het is net bekend geworden, het verdrietige nieuws van de gitarist van Toontje Lager, Gerard. Vertel.
3: Ja, die is volgens mij vrijdag of donderdag overleden. Ik heb het al heel snel gehoord, dus ik weet ervan. En hij heeft een heel lang ziekbed gehad en hij heeft het nog heel lang volgehouden en gestreden. Maar helaas, ja, heel jammer. Een van de beste gitaristen van Nederland, vind ik.
2: Oké, ja, goed. Dan vanavond het optreden. Ga je daar aandacht aan besteden?
3: Nee, dat was eigenlijk niet de bedoeling. Nee, dat...
2: Te persoonlijk.
3: Past niet zo bij zo'n festival, denk ik.
2: Nou ja, het is wat het is. Het is een festival, het mooiste festival van Nederland, Varsseveld. Iedereen is lekker zichzelf, mag zichzelf zijn, ja. Maakt allemaal niet uit.
3: Ja, dat klopt, ja. Maar nee, dat was eigenlijk niet mijn bedoeling. Dus ik ga er even over nadenken, maar in principe niet.
2: Nee. Goed, vanavond even. Hoetsiku, ja, je bent de afsluiter, dus ja, je moet echt de boel gaan slopen vanavond.
3: Ja, ja. Nou, dat... Normaal gesproken lukt dat wel, maar je weet het maar nooit.
2: Nou, ik weet wel zeker dat het goed komt. Hartstikke leuk dat je er bent. Ik wens je een fijne avond en sterkte met het verlies.
3: Oké, fijn. Dankjewel.

Dit is Regio 8. Je luistert naar de leukste uit de regio. Met nog steeds live verslag vanaf Hoochiku. Ben je er nou nog nooit geweest? Ga daar zeker ooit een keer heen. Prachtig festival.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische rokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja. Van Jumbo.
0: Nu bij Welkoop. Een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
3: Mooi van Ethos.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op ANWB.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 7 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. Die begon vanochtend as uit te stoten en de activiteit nam in de loop van de dag toe. Aan het eind van de middag was er een aswolk van 1,5 kilometer te zien. Volgens de voorspellingen gaat die later vanavond naar het zuiden, maar reizigers wordt opgeroepen om bij hun luchtvaartmaatschappij te informeren of hun vlucht doorgaat of mogelijk wordt omgeleid. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. De aankomst in Barcelona was heuvelop. Remco Evenepoel werd tweede en Mathieu van der Poel kon niet meekomen met de klimmers en eindigde als 22e. De derde etappe van morgen wordt wellicht aangepast of geannuleerd vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk. Daarover wordt later vanavond meer duidelijk gemaakt door de organisatie. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Een van haar meest bekende werken is de tv-serie Vrouwenvleugel, waar ze in 1994 de Gouden Televisiering voor kreeg. Haar eerste boek, Nooit meer slank, kwam uit in 1981. Daarna bracht ze nog 42 boeken uit. Het laatste in november 2025 met de titel Hofdames. Ook schreef ze jarenlang columns voor onder andere het AD en het tijdschrift Margriet. Het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, zo meldt het Iraanse persbureau IRNA. Die heropening is belangrijk voor de regionale handel in onder meer voedsel, bouwmaterialen en tapijten. 7 landen van oliekartel OPEC gaan in augustus opnieuw meer olie oppompen. Ze verhogen de productie net als in juni en juli met 188.000 vaten per dag om, zoals ze zeggen, te zorgen voor een stabiele oliemarkt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog, met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
11: Oh, oh, oh.
3: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
0: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
20: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietjes stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
19: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
21: Zou hij de blaar al op zijn poten hebben staan? Die Balthazar van Puffelen, wie het hele weekend verslag doet live van een voetjeku. We vragen het hem zometeen. Naar Keen en Somewhere.

0: Somewhere Only We Know.
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsiekoe Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
0: Ja, over koekoek gesproken, daar ben jij ook wel een beetje, of niet, Balthazar? Koekoek.
2: Ja, hartstikke koekoek, anders moet je ook hier helemaal niet komen natuurlijk. Nee, hè? Je moet zeker koekoek zijn. Goed, we spraken een half uur geleden Erik Messi. Een uur geleden is bekend geworden dat de gitarist Gerard overleden is. We spraken Erik erover. Hij gaf aan dat Gerard al heel lange tijd ziek was. En hij wou het er even bij laten. Maar ze staan hier vanavond wel, toontje lager. En ze zijn nu aan het soundchecken. Ik zal even kijken hier, want de hele middag hoor ik hier al rock. En ik hoor blues. En ik hoor... goedenavond.
3: Hi, goedenavond.
2: Mag ik naar je voornaam informeren?
3: Jan Willem Strik.
2: Jan Willem. Mag ik Jan zeggen?
3: Ja.
2: Lieve Willem.
3: Willem.
2: Willem, jij bent volgens mij een muziekliefhebber, niet?
3: Ik ben zeker een muziekliefhebber, ja. Ja, nou.
2: Eerste keer Hoetsiekoe?
3: Voor mij de eerste keer.
2: Vertel, als je een kenner bent, wil ik weten wat voor rapportcijfer krijgen ze. 0 is niks, 10 is alles.
3: 10.
2: Want?
3: Ja, supergezellig. Goeie bands, goede muziek. De sfeer is gewoon optimaal.
2: Natuurlijk een ruim begrip, hè? Goede muziek en dit allemaal. Probeer eens wat meer te omschrijven, want dat doen we ze denk ik de programmeur tekort. Wat hier allemaal staat aan kwaliteit.
3: Ik vind het wel goede topkwaliteit. Gewoon goede rockbands vooral.
2: Blues en reggae.
3: Ik kom meer voor de blues, maar er is van alles. Reggae, alle muzieksoorten zijn er.
2: Fantastisch. Jeff, vermaak je wel.
3: Dankjewel.
2: Was het de laatste keer voor je?
3: Nee.
2: Nee?
3: Nou, vaker.
2: Nou ja, ik weet niet wanneer, maar het gaat volgend jaar weer door, heb ik net gehoord. Dan zien we je volgende keer weer.
3: Ik kom weer.
2: Wat is je verkering?
3: Ik heb geen verkering.
2: Je hebt geen verkering, je is je zus.
3: Nee, dat is lieve Ida.
2: Kijk, laten we het daarbij houden. Dankjewel.
0: Hey, Balthazar, ben jij er volgend jaar ook bij? Of...
2: Ja, dan moeten we eens even afwachten.
0: Oké, nou, dat gaan we zien. Hey, Balthazar, dankjewel.
2: Wat mij betreft wel, in ieder geval. Mij betreft wel.
0: Yo, kijk, dat is goed om te horen. Tot straks, yo.
2: Yo. Het Hoetsiekoe.

Clint Ferry en The Price of Love. Dit is Regio 8, live vanaf de kadefeesten en Hoochiekoe. De hele week live verslag. Morgen ook nog vanaf de kadefeesten. Daar is Balthazar dan weer bij. En straks uiteraard hier nog...

Ja, het is toch de beste combinatie. Mark Floor, snelle, parkje, biertje, vrienden. Een parkje, een biertje, een vrienden. Die combinatie is heerlijk. Zeker met Hoochiku en de kadefeesten. Het hele weekend en zelfs volgende week doen we live verslag. Dit weekend van Hoochiku en volgende week nog vanaf de kadefeesten. Zometeen nog even naar de kadefeesten met Nick en Hidde.

0: Regio 8, Montel Jordan en This Is How We Do It.
1: De Doetinchemse Kadefeesten.
0: Ja, en daar gaan we nog even heen. Naar de Doetinchemse Kadefeesten waar Nick en Hidde staan. Inmiddels de organisatie gevonden en hem even vragen hoe de Badeendjes race is bevallen. En of er misschien nog een tweede keer in zit, Hidde.
2: Duizenden eendjes gingen het water in. Kun je nog eens even beschrijven, hoe was dat gevoel dat het moment dat die eendjes het water in gingen?
3: Ja, fantastisch, fantastisch. Je ziet die bak die er stond, die zie je naar beneden kantelen. En heel voorzichtig gaat de eerste, de tweede. En dan zie je al die 6000 eendjes het water in komen. Met een hoop lawaai, hoop geweld. Ja, en dan zie je ze zo drijven naar de finish. Ja, fantastisch, fantastisch. Ik denk dat we met de kadefeesten, dit erbij, ja, dus, ja, grandioos.
2: Week aan voorbereiding en dan zoveel mensen langs de kant. Duizenden euro's opgehaald. Ja. Wat voor gevoel geeft dat?
3: Ja, super trots. Ik bedoel, volgens mij was het bijna 18.000 euro wat we opgehaald hebben voor Stichting Savannah. Met een domme badeendjes race, zeg ik maar. Maar ja, het is fantastisch. Fantastisch, ja.
2: Ja, en inderdaad voor Stichting Savannah. Ja, ze waren al apentrots en blij dat ze überhaupt dat er aan hun gedacht wordt, zeg maar. Voor hun nieuwbouw. Maar hoe is dat die keuze ook bij hun gekomen?
3: Dat hebben de jongens van de kadefeesten bepaald. Die zeiden op een gegeven moment, ja, we willen wel die duckrace in ons programma implementeren. En ze zeggen, ja, we hebben al een goed doel voor Stichting Savannah. Dus ja, gewoon doen. Gewoon doen. Het is hartstikke belangrijk werk dat hun doen. Het is toch wel een eervolle baan om mensen in hun laatste levensfase te begeleiden. En als we daarmee een steentje bij kunnen dragen, ja, dat is fantastisch. Ja.
2: Ja, gevoel van trots overheerst, dus, maar smaakt wel naar meer voor volgend jaar.
3: Absoluut, absoluut. Zeker weten.
1: Check Doetinchemse Kadefeesten.nl.

0: Dat heb ik dus nog niet gegeten. En dan gaan ze de hele tijd over eieren zingen. Ai, kruisen. Nou ja, goed, dat laten we...
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsikoe Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
0: Dat laten we Army of Lovers maar zelf even doen, natuurlijk. Hé, hey, Balthazar, ja. Hoe is het daar?
2: Ja, nou ja, het is hier volle bakje. Maar wat wil je? Het toontje lager staat hier. En het mooie is, zie je allemaal meisjes boven de 30, om even voorzichtig te zeggen. Die zie je alle teksten meezingen. En naast mij staat iemand waar de naam even niet belangrijk van is. Maar goedenavond.
3: Hallo.
2: Ja, nee, we hebben bewust gezegd dat we even de naam niet noemen. Toontje lager, jij hebt de leeftijd om ze te kennen.
3: Ja, maar nog wel iets te jong eigenlijk, hoor.
2: Oh, toch wel?
3: Ja, iets te jong nog.
2: Dat hoor ik eigenlijk te zeggen dan.
3: Hè?
2: Dat hoor ik te zeggen. Maar Toontje Lager, je had Toontje Lager, je had Doema, je had al die bands. Was je verliefd op Erik Messi?
3: Ja, tuurlijk.
2: Ja,
3: zeker. Ja,
2: je was eigenlijk verliefd op allemaal.
3: Ja, op allemaal, joh.
2: Maar... Dat maakt allemaal niet uit.
3: Nee, maakt niet uit.
2: Hoetsikoe Varsseveld, je bent mijn vriendinnen hier.
3: Ja, klopt.
2: En
3: klopt.
2: Waarom Hoetsikoe?
3: Nou, ik was er nog nooit geweest. Dat zou je misschien niet verwachten, maar nee, ik was er nog nooit geweest.
2: Ja, ik verwacht bij jou altijd alles, maar is het bevallen?
3: Nou ja, tot nu toe wel, maar ik ben er pas net.
2: Oh, je bent pas net binnen, we zijn al bijna klaar.
3: Ja, nou ja, precies, meer dan genoeg.
2: Jij gaat alleen voor de finale.
3: Ja.
2: Oké, okay. Nou, de groeten thuis, leuk je een keer zo gesproken te hebben. Wie je bent, dat zal niemand weten, maar dat blijft tussen ons.
3: Ja, precies.
2: Hey, dankjewel.
0: Je maakt me wel nieuwsgierig nu, Balthazar.
2: Ja, nee, maar het is een hele bekende Achterhoekse vrouw. En ik heb beloofd dat ik niet zou zeggen wie ze was, want ze wilde incognito zijn in verband met dat mensen allemaal gaan zoeken naar haar, dat wil ze niet.
0: Tante Riki?
2: Heeft ze wel wat van weg. Nog mooier als Tante Riki. En je weet hoe mooi Tante Riki is.
0: Absoluut. Balthazar, dankjewel. En veel plezier straks, hè, naar achter.
2: Ja, ik ben er weer rond 7:15. Tot straks.
0: Yo.
1: Het Hoetsikoe.

Het hele weekend heeft hij daar gestaan op Hoetje Koe. Live verslag van Baltazar. Morgen staat hij op de kadefeesten. Veel plezier met hem ook zo meteen nog even. Want na 8 uur is hij nog niet weg. Nee, hij is tot 10 uur bij je met live verslag vanaf het evenement. Dat doet hij helemaal zelf. Ik weet dat hij dat kan. En ik ben er uiteraard vrijdag weer voor je. Veel plezier zo meteen met Baltazar. En tot vrijdag. Houdoe, adieu.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. Dat gebeurde voor een nachtclub toen hij wilde voorkomen dat hij beroofd zou worden van zijn horloge. Hij is met een traumaambulance naar het ziekenhuis gebracht en kreeg onderweg al medische zorg om zijn leven te redden. De dader is nog niet gevonden, maar het is hem niet gelukt om het horloge ter waarde van €400 te stelen. Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. De 39-jarige Djokovic, die uit Servië komt, heeft het Grand Slam toernooi in Londen 7 keer gewonnen. De laatste keer in 2022. Vorig jaar haalde hij de halve finale van het gasttoernooi. Toen verloor hij van de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. Die begon vanochtend as uit te stoten en de activiteit nam in de loop van de dag toe. Aan het eind van de middag was er een aswolk van 1,5 kilometer te zien. Volgens de voorspellingen gaat die later vanavond naar het zuiden, maar reizigers wordt opgeroepen om bij hun luchtvaartmaatschappij te informeren of hun vlucht doorgaat of mogelijk wordt omgeleid. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. De aankomst in Barcelona was heuvelop. Remco Evenepoel werd tweede en Mathieu van der Poel kon niet meekomen met de klimmers en eindigde als 22e. De derde etappe van morgen wordt wellicht aangepast of geannuleerd vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk. Daarover wordt later vanavond meer duidelijk gemaakt door de organisatie. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
12: Goedemorgen!
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
14: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
4: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per

0: Hoetsiekoe, we zijn erbij.
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsiekoe Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
0: Ja, en daar staat niemand minder dan Baltazar al het hele weekend te shinen. Staat het bier nog koud?
2: Ja, nou ja, ik vroeg me dat dus af. Ik heb hier 2 dagen rondgelopen. Ik denk, nou, knappe jongen die dat spul allemaal koud hier aan de tap krijgt. Wie is dat? En ik heb hem eindelijk gevonden. Leon, goedenavond.
3: Hallo, goedenavond.
2: Jij hebt een fantastische koelcontainer. Je hebt de show vol, vertel.
3: Ja, ik heb hier een koelcontainer staan. En op het terrein staan meerdere koelwagen rond. Om alle drank koud te houden. En we zijn nu met de shovel alle emballage weer aan het inladen.
2: Geweldig. En met een shovel ook. Ik bedoel, ja, je moet een beetje massa's kassa maken, hè?
3: Ja, precies. Zo gaat dat, hè.
2: Hey, hoe is het weekend verlopen?
3: Ja, prima. Goed, gemoedelijk. Rustig. En er is genoeg gedronken.
2: Ik heb geen klacht over de temperatuur van bier gehoord. Dus, hey.
3: Nou, dat is goed om te horen.
2: Dan kun je vanavond zelf ook een biertje opdrinken. Dankjewel.
3: Precies. Gaan we doen. Het hoed.

0: live vanaf Hoetsiku. Even vragen of Balthazar al de blaren op de voet heeft staan.
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsiku Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
0: Ja, Balthazar, hoe zit het met je voeten? Heb je de blaren er al op staan of...
2: Nee, niet op mijn voeten, maar wel op mijn lippen bijna, kan ik je vertellen. Ik loop veel downboeren hier zo. Goed, ze komen overal vandaan, de gasten. Zo moet je ze echt noemen, de supergasten van de Hoetsiku. Ik heb hier een mevrouw, een jonge dame uit Bredevoort.
3: Bredenbroek.
2: Op Bredenbroek.
3: Ja.
2: Ik zat breed. Zeg... Ik zat in ieder geval met breed goed. Maar dat...
3: ja, prima.
2: Eerste keer Hoetsiku?
3: Ja, zeker.
2: En hoe ben je hier op, hoe wist je dat dit festival was?
3: Ja, dat zie je overal, hè. Je hebt overal aangegeven. Ja.
2: En je had zoiets.
3: Daar moet we in.
2: Het gaat gebeuren.
3: Jazeker.
2: En met wie ben je samen gekomen?
3: Met mijn man.
2: Ah.
3: Ja, en zoon, schoondochter.
2: Maar die ben je even kwijt?
3: Ja, die ben ik kwijt.
2: Ja, dat moet ook een beetje. Op een goed festival raak je elkaar kwijt, hè?
3: Ja. Zeker.
2: Is er een bepaalde band waar je voor komt of muziek?
3: Nee, helemaal niet.
2: Toontje Lager, zeg je dat
3: wel? Ja, gaan we daar ook wel even kijken.
2: Ja, kijk, die staan daar. Die zijn nu aan het soundchecken. Die in het midden, dat is Erik Meesie.
3: Ja.
2: Wauw, waren ze allemaal gek op vroeger.
3: Ik ga even kijken. Stiekem met je gedanst, hè?
2: Stiekem met je gedanst, ja, fantastisch.
3: Van vroeger.
2: Heel veel plezier. Dankjewel voor het gesprek.
3: Oké, doei.
2: Doei. Het Hoetsiku.

0: voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Fans van voordeel. Aldi.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: De scherpste zomerdeals. Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
5: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor €24. Ga dus snel.

0: Bingo's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de tweede verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van £5 miljoen ook niet zou hebben gemeld. Morgen gaat de derde etappe van de Tour de France wel door, maar vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan en de reclamekaravaan rijdt ook niet. Alleen de wielrenners en belangrijkste voertuigen die ze begeleiden mogen het parcours van het Franse deel van de etappe op. Die wordt verreden in het departement Pyrénées-Orientaal, waar het extreem heet is en een bosbrand woedt die zich uitstrekt over 18 kilometer. Om dat vuur te blussen zijn zo'n 750 brandweerlieden ingezet. Al 1500 hectare is afgebrand. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. Dat gebeurde voor een nachtclub toen hij wilde voorkomen dat hij beroofd zou worden van zijn horloge. Hij is met een traumaambulance naar het ziekenhuis gebracht en kreeg onderweg al medische zorg om zijn leven te redden. De dader is nog niet gevonden, maar het is hem niet gelukt om het horloge ter waarde van €400 te stelen. Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. De 39-jarige Djokovic, die uit Servië komt, heeft het Grand Slam toernooi in Londen 7 keer gewonnen. De laatste keer in 2022. Vorig jaar haalde hij de halve finale van het gasttoernooi. Toen verloor hij van de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog, met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Humpa Humpa. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.

0: Het hele weekend live verslag vanaf Hoetsiekoe.
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsiekoe Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
0: En daar staat Balthazar bij Puk, of niet Balthazar?
2: Ja, Puk is eigenlijk de vervanger van Marco. Ik heb Marco vandaag wel gesproken, het gaat goed met hem. Maar ik mag volgend jaar pas interviewen. Dus ja, dan kom je vanzelf weer bij Puk.
3: Ai, ai, ai.
2: Hoe gaat het?
3: Ja, fantastisch. Het is een volgens mij heel geslaagd weekend. Gezellige sfeer. En ik moet zeggen dat voor de zondag het erg druk is.
2: Absoluut, hè?
3: Zeker.
2: Wat was er dit jaar vooral leuk? Wat was er anders?
3: Oeh, dat vind ik een moeilijke. Wat er sowieso anders is dat er vandaag echt een prachtig weertje op de zondag is. En dat er een hele relaxe sfeer hangt. Ik weet niet wat er heel erg anders is eigenlijk.
2: Vrijdag sprak ik Tom. Die gaf aan, joh, leuk festival. En weet je, als ik dan hier om me heen kijk, jullie zitten echt mooi in het buitengebied met prachtige oude gerestaureerde boerderijen. Helemaal in ere hersteld. Zit hier mooi tussen. Bomen, alles, het is perfect. Er liggen nog allerlei weilanden hiernaast. En ik denk dat menigeen denkt, we gaan uitbreiden. Maar jullie denken daar iets anders over, hè?
3: Nee, ik denk inderdaad, we zijn zelfs ingekrompen. We zijn van 4 naar 3 podia gegaan. Om juist de knusse sfeer en de authenticiteit van Hoetsiekoe erin te houden.
2: Want dat is belangrijk. Je ziet bij andere festivals die beginnen, dat gaat goed en dat gaat beter. Op een gegeven moment worden ze groter. En dan is het niet echt meer ons kent ons. En dan denkt Hoetsiekoe, wacht even.
3: Nee, Hoetsiekoe moet gewoon een toegankelijke sfeer blijven voor iedereen. En moet zijn eigen identiteit behouden. Dus ik denk dat het zo juist goed is. En dat iedereen zo lekker zichzelf kan zijn op een festival.
2: Jullie zijn al meer zo'n week bezig. Jullie zijn al behoorlijk verrot allemaal. Er moet nog afgebroken worden. Je kijkt terug op een positieve editie.
3: Ik kijk zeker terug op een positieve editie. En voor mij was het dit jaar helemaal... Ik werd even voor de leeuwen gegooid. Maar ik denk dat het goed is uitgepakt. En ik ben best wel gebroken nu. Maar ik ben moe maar voldaan.
2: Maar dat hoort een beetje bij dit. Als je dit doet, die mensen, die energy allemaal. Je bent ermee bezig, bla bla bla bla. Het zou niet goed zijn als je nu niet verrot was.
3: Nee, dat klopt. Ik ben aardig verrot. Ik ben er trots op.
2: Moet je zeker zijn. Dankjewel ook voor het ontvangst. En nog een klein stukje en dan is het klaar. Op naar volgend jaar.
3: Zeker. Ik hoop iedereen volgend jaar weer te zien.
1: Het Hoetsiekoe

0: feest vanaf Hoetjikoe in Varsseveld.
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetjikoe Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
0: En daar staat Baltazar met volgens mij een hele hoop lawaai op de achtergrond.
2: Ja joh, het is klaar, het is over. Het Hoetjikoe 26 zit erop. Wat een geweldig feest. 3 dagen lang. Hier zo vanuit Varsseveld. Regio 8 mocht erbij zijn. Er zijn er de hele dag en avond bij geweest. Wat een feest. Zoveel vrijwilligers die zich zo geweldig inzetten voor ja, met elkaar zijn. Men wil ook niet groeien. Men wil ook niet groter worden. Men wil gewoon Hoetjikoe blijven. En dat is het mooie festival. Kwaliteit met muziek. Niet normaal. Heel veel bands waar ik nog nooit van gehoord. Dan denk ik, wauw, wat klinkt het lekker. Volgend jaar, 2027, is er weer een Hoetjikoe vanuit Passelder. Een fijne avond!
1: Het Hoetjikoe.

0: zijn er weer. Giga-goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatje.
5: Met 20...

0: ontdekte Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
8: Iedereen begrijpt elkaar.
9: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
10: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed, zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij, waarbij 50.000 dieren omkwamen. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder, zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de 2e verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. Morgen gaat de 3e etappe van de Tour de France wel door, maar vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan en de reclamekaravaan rijdt ook niet. Alleen de wielrenners en belangrijkste voertuigen die ze begeleiden mogen het parcours van het Franse deel van de etappe op. Die wordt verreden in het departement Pyrénées-Orientaal, waar het extreem heet is en een bosbrand woedt die zich uitstrekt over 18 kilometer. Om dat vuur te blussen zijn zo'n 750 brandweerlieden ingezet. Al 1500 hectare is afgebrand. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop.

0: versieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de tweede verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van £5 miljoen ook niet zou hebben gemeld. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
10: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Oh, ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
17: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
16: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Voel me zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Hear the clock ticking on the wall.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas, tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij, waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas, tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij, waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond